0: muziek. Ontdek je op Slam.
1: James Hype. Serotonin. Terms and conditions.

0: smartspeaker. App in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
1: Goedendag, ik ben Michiel Frazenstorm. Rijkswaterstaat gaat binnen 14 dagen beginnen met controleren of er vrachtwagens over de Merwedebrug rijden. Nu kan het nog niet omdat er eerst speciale camera's moeten komen die kentekens kunnen herkennen. Sinds zaterdag mogen er geen vrachtwagens over de verzwakte brug, maar omdat controle ontbreekt, rijden ze er toch. In Italië zijn protesten tegen het hardhandige optreden van de politie, waarbij een Marokkaanse man overleed in de stad Bologna. De man had een psychose en was agressief. Hij werd door de politie minutenlang tegen de grond gedrukt. Hoewel de man om hulp smeekte, gingen agenten niet van hem af. Even later overleed hij. Ruim de helft van de bedrijven in ons land heeft last van de oorlog in het Midden-Oosten. Vooral de groothandel- en transportbedrijven zijn de dupe, zegt de Kamer van Koophandel na onderzoek. Zij worden meer dan andere bedrijven geraakt door bijvoorbeeld de hoge brandstofprijzen. En het wangedrag van Argentijnse voetballers na de verloren WK-finale tegen Spanje krijgt misschien een staartje. De FIFA begint een onderzoek. Na het fluitsignaal ging vooral de Argentijnse middenvelder Paredes door het lint. Zo werkte hij een Spaanse speler tegen de grond en greep hem bij de keel. Het weer van Weer Online. In het binnenland kan het fris zijn, koelt af tot 7 graden in het oosten. Overdag een mix van zon en stapelwolken. Van noordwest naar zuidoost wordt het 18 tot 25 graden. En dit was het nieuws op Slam.

Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. In Ter Apel is iemand gewond geraakt bij een steekpartij. RTV Noord meldt dat er werd gestoken bij het aanmeldcentrum voor asielzoekers. Daar is iemand voor opgepakt. De aanleiding voor de steekpartij is niet bekend. Bij het aanmeldcentrum zijn er vaker geweldsincidenten, vooral met jonge asielzoekers uit veilige landen. Er komt definitief geen Formule 1 Grand Prix op het TT-circuit in Assen, schrijft de Telegraaf. De circuitdirecteur had het wel graag gewild, maar kreeg van de Formule 1 te horen dat de kalender de komende jaren vol zit. Volgende maand is dus voorlopig de laatste Dutch Grand Prix in Zandvoort. In Hilversum is brand geweest in een Turkse supermarkt. Vuur begon klein in een houten bijgebouw, maar al snel sloegen de vlammen uit het dak en was er veel rook. Huizen en winkels eromheen werden voor de zekerheid ontruimd. Er raakte niemand gewond, maar er is wel veel schade. En studenten in Eindhoven hebben een ambulance gebouwd die rijdt en werkt op zonne-energie. Volgens de studenten is dat uniek. De zonneambulance is speciaal voor mensen wereldwijd in afgelegen gebieden. Die kunnen moeilijk medische hulp krijgen doordat de wegen slecht zijn en er weinig brandstof is. Het weer van Weer Online. In het binnenland kan het fris zijn, koelt af tot 7 graden in het oosten. Overdag een mix van zon en stapelwolken. Van noordwest naar zuidoost wordt het 18 tot 25 graden. En dit was het nieuws op Slam.

0: smart speaker. App in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Na maanden trainen zijn de eerste lopers begonnen aan de Nijmeegse Vierdaagse. Om 4 uur vertrokken de eerste wandelaars voor de 50 kilometer door de Betuwe. Daarna zijn de mensen die de 40 kilometer doen aan de beurt en de 30 kilometer lopers. De oudste wandelaar is maar liefst 92, de jongste 11. De Amerikaanse president Trump komt met hoge importheffingen op bepaalde producten uit Canada, 50%. De extra belasting geldt bijvoorbeeld voor Canadese wijn, cement en ijshockeysticks. Het is een reactie op een maatregel van de Canadezen die minder spullen uit Amerika importeren. Studenten in Eindhoven hebben een ambulance gebouwd die rijdt en werkt op zonne-energie. Volgens de studenten is dat uniek in de wereld. De zonneambulance is speciaal voor mensen in afgelegen gebieden. Die kunnen moeilijk medische hulp krijgen doordat de wegen slecht zijn en er weinig brandstof is. De ambulance wordt volgende maand getest in Kenia. En de voetballers van wereldkampioen Spanje zijn gehuldigd. Meer dan 1 miljoen mensen juichten de spelers toe die in een open bus werden rondgereden in de hoofdstad Madrid. Daarna ging het feest vrolijk verder op een plein in het centrum. Spanje pakte de wereldtitel door de WK-finale met 1-0 te winnen van Argentinië. Het weer van Weer Online. In het binnenland kan het fris zijn, koelt af tot 7 graden in het oosten. Overdag een mix van zon en stapelwolken. Van noordwest naar zuidoost wordt het 18 tot 25 graden. En dit was het nieuws op Slam.

0: Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel is gisteravond iemand neergestoken. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht en de politie heeft de verdachte opgepakt. Bij het aanmeldcentrum zijn de laatste tijd vaker geweldsincidenten, vooral met jonge asielzoekers uit veilige landen. In Nijmegen is de Vierdaagse begonnen. Vannacht om 4 uur vertrokken de lopers van de 50 kilometer. Een uur later mochten ook de deelnemers aan de 40 kilometer beginnen. Over een uur zijn de mensen aan de beurt die de 30 kilometer doen. De eerste etappe gaat door de Betuwe, langs plaatsen als Bemmel en Elst. Veel rook gisteravond in het centrum van Hilversum. Daar was brand uitgebroken in een Turkse supermarkt. Het vuur begon klein in een houten bijgebouw, maar al snel sloegen de vlammen uit het dak. Huizen en winkels eromheen werden ontruimd. Er raakte niemand gewond, maar er is wel veel schade. Een dag na de gewonnen WK-finale zijn de voetballers van Spanje gisteravond groots gehuldigd. Meer dan 1 miljoen mensen probeerden in Madrid een glimp op te vangen van hun helden. De selectie werd eerst rondgereden in een open bus. Daarna ging het feest vrolijk verder op een plein in het centrum van Madrid. En dan nu het weer van Weer Online. Vandaag aardig wat zon, in het westen eerst nog vaak bewolkt. Het wordt 20 tot 25 graden. En dit was het nieuws op Slam.
1: Dankjewel. Een hele goede morgen. De wegen af met Flitsmeister. Meldt geen vertragingen, wel 2 controles gemeld op snelheid. Eentje op de A10, Diemen richting de Zeeburger Tunnel bij Amsterdam. Een flitser bij 11.3. En op de A37 grens met Duitsland richting Hogeveen bij Nieuw-Dordrecht.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Roka.
3: De hele zomer lang, elke zonsondergang, de lekkerste DJ-sets. Slam Sunsets. Vanavond, vanaf 8 uur.

0: TLC No Scrubs. Niet te verwarren met die televisiezender op tv.
1: Marijn Oosterveen.
0: Ik heb mij ooit laten vertellen dat het staat voor The Learning Channel, TLC. Maar als je dan nadenkt over wat voor programma's worden uitgezonden op TLC... met die obesitas dokter en die hele mensen op hele hoge gewichten... Ja, kun je het dan The Learning Channel noemen? Ik weet het niet. Goedemorgen, het is 21 juli, dinsdagochtend. Het is 6:06. Ik hoop dat je goed gaat. Er moet mij nog iets van het hart. Ik heb ze voor het eerst gezien nu. Ik moest toch 8 keer kijken of dit inderdaad juist was. Ik had het online al wel aangekondigd zien worden. Maar ik dacht eigenlijk, of ik hoopte misschien eigenlijk... dat het toch een soort grapje was. Dat het niet helemaal serieus was. Dat het niet echt zou gebeuren. Maar zou de persoon die de Coca-Cola Zero-verpakking heeft aangepast... ontslag willen nemen? Alsjeblieft. Stoppen en nooit meer in een soortgelijke functie iets gaan doen. Kunnen we dat afspreken? Want die Coca-Cola Zero-verpakking was altijd zwart. Dus een rood etiket. En daar stond met zwarte letters op Coca-Cola Zero Sugar. Zo zag je snel het verschil tussen de normale cola en de Cola Zero. Maar wat heeft Coca-Cola nu gedaan? Ze hebben de zwarte letters wit gemaakt. Dus op blikjes, op flessen. Net als bij de normale cola heeft de Coca-Cola Zero nu witte letters Coca-Cola. En daar staat dan onder Zero Sugar. Ik moet nu dus 3 keer kijken voordat ik zeker weet dat ik Cola Zero pak in plaats van normale. Welke debiel heeft dit besloten? Waar slaat dit op? Ja, Coca-Cola zelf zegt dat ze meer uniformiteit willen uitstralen. Nou, ik vind het vooral gewoon ontzettend irritant in de supermarkt. Ik zeg dat ik sowieso misschien nog niet super tegen verandering kan. Maar ik vind wel altijd dingen moeten veranderen als het beter wordt. En ik vraag me af wat dit beter maakte aan het hele verhaal. Dus Coca-Cola Zero Sugar vanaf nu met witte letters. En dat, die hele verpakking met zwarte letters die begint dus langzaam uit de supermarkt te verdwijnen. Ik vergelijk mijn leven eigenlijk altijd een beetje met Coca-Cola. Mijn seksleven vergelijk ik altijd met Coca-Cola. Toen ik studeerde was het normaal. Toen ik bij Slam ging werken werd het light. En vandaag de dag is het zero. Dat is het effect dat het heeft. Goedemorgen Slam. Vandaag koelt het af. Ongeveer 24 graden. En het blijft droog.

Mr. Axwell, Whatever Turns You On. Slam. Dit is wel een unicum. Dat heeft natuurlijk alles met die zomervakantie te maken. Maar ik voorspel deze ochtend eigenlijk helemaal geen spits. Het zit er gewoon niet in deze ochtend. En dat voorspel ik in samenwerking met de ANWB. Wij verwachten wel rondom de grens, hè, wat vertragingen in verband met recreatieverkeer. Maar elders in het land zie ik geen reden tot paniek. En zou ik willen stellen dat er helemaal geen ochtend- of avondspits gaat plaatsvinden vandaag. En ik kan er heel ver naast zitten. Maar die glazen bol van mij liegt eigenlijk nooit. Heel veel sterkte als je vandaag op pad moet. Of heel veel sterkte, eigenlijk heel veel plezier. Want je kan gewoon doorrijden. En dat blijkt dus uit die glazen bol. Ander nieuws over verkeer staat deze week groot in... het is eigenlijk geen krant. Maar RTL Nieuws heeft het uitgezocht. En het is toch wel een dingetje. Want ja, jarenlang droeg eigenlijk niemand hem de fietshelm. Maar er lijkt nu langzaam verandering in te komen. Volgens Amsterdamse nieuwssite AT5 en RTL dragen steeds meer mensen een fietshelm. Er wordt steeds vaker gezien op straat en ook de verkoop van fietshelmen stijgt ieder jaar. Vooral oudere e-bikers, racefietsers, mountainbikers en kinderen dragen steeds vaker een fietshelm. De young kids, de tieners, dragen eigenlijk nooit een helm, omdat ze die helm eigenlijk niet cool vinden. Onderzoekers denken dat een helm van een populair merk er dan weer voor kan zorgen dat jongeren sneller een helm willen dragen. Dus een Supreme fietshelm of zo. Of eentje van Patta of zo, of gewoon een coole helm. Experts verwachten nu dat de verandering stap voor stap zal gaan, net zoals vroeger. Ze gebruiken hier het voorbeeld van de skihelm. Vroeger droeg helemaal niemand een skihelm. En nu draagt bijna iedereen een skihelm. Zij denken daarom dat de fietshelm over ongeveer 10 jaar ook heel normaal zal zijn. Zeker met die fatbikes tegenwoordig die 45 kilometer per uur op het fietspad rijden. Het begint toch een slecht idee te worden om een fietshelm te dragen, als je naar mij vraagt. Elk jaar belanden tienduizenden fietsers op de spoedeisende hulp en veel slachtoffers lopen dan ook ernstig hoofd- en hersenletsel op. Volgens cijfers verlaagt een fietshelm de kans op ernstig hoofd- of hersenletsel met zo'n 60%. Dus je hebt 60% minder kans op hoofd- of hersenletsel als je een fietshelm draagt en in een fietsongeluk belandt. Iets om over na te denken. Een helm voor mij, het hoeft niet. Maar ik hoef dan ook niet meer bang te zijn voor hersenschade.

0: Agnes, Release Me, Slam. En zometeen ga je het horen. Ja, dit is goed nieuws voor iedereen die een auto wil kopen. Dus ben jij iemand of ken jij iemand die op het punt staat om een auto te kopen? Goed nieuws, deze vraag moet je stellen om misschien wel heel veel korting te krijgen. Je hoort het zometeen. Oh, Desire. Ook Janice Blue komt eraan. Edge of Desire, als je blijft luisteren.
1: Bij Slam doen we dingen graag net even anders. Wij beginnen ons weekend al op vrijdag. Elke vrijdag, 24 uur lang, de beste DJ's in de mix. Dat is de Slam Mix Marathon.
2: Mix Marathon.
1: Met deze vrijdag onder andere Alok, Nicky Romero, Newtone en Laura van Dam. De Slam Mix Marathon, ook deze vrijdag vanaf 6 uur.
3: Gisteren lag je lang uit bij de beauty salon, maar nu zit je krap.

0: Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
1: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus nectarines, perziken, wilde perziken en abrikozen. Op schaal 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
2: Late night shopping en designen outlet Ochtroep. Aanstaande vrijdag tot 10 uur 's avonds.

0: Tommy Hilfiger. Designen outlet Ochtroep. Maar 20 minuten van Enschede.
1: Alles schoon en fris met Vibra. Nu Sun All-in-One vaatwastabletten. Doos met 19 stuks voor €3,99. Of Robijn wasparfum. Fles van 342 ml voor maar €3,49. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
2: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp je voordeel alleen deze week. Geselecteerde Hanson waterdichte LED TL-lampen 1 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
3: Een heerlijke, ijskoude, romige en toch verfrissende ijskoffie? Die haal je gewoon bij Kruidvat. Nu in de winkel Nescafé ijskoffie voor maar €1,25. Op naar
4: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
6: Een Müller Milkflesje kopen was nog nooit zo spannend. Want als je één van de vier Müller Milkflesjes met het moe-geluid vindt, win je €25.000. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.
7: Müller Milk, the moo you can't resist.
8: Bij Simpel maken we een vuist om je meer voor minder te geven. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
9: Meer voor minder. Simpel.
10: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
11: Papa, wist je dat een platvis niet plat wordt geboren? En dat een octopus 3 harten heeft?
12: Hoe weet jij dat?
13: Ontdek nog veel meer verrassingen in het volledig vernieuwde Sea Life Scheveningen. Boek je tickets op sealife.nl.
10: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
14: Goedemorgen, slim over 10 seconden is het exact 6:30 het weerbericht van Weer Online. De zon gaat vandaag flink schijnen, er zijn wat stapelwolken, het wordt maximaal 24 graden en dan met name in het zuidoosten wordt het lekker warm. Dan de wegen af met Flitsmeister en ik ga nog één keer refreshen. Twee hele korte vertragingen op de A4 Rotterdam-Den Haag tussen Benelux en Pernis, een minuut of 10, 1 kilometer. En op de A37 knooppunt Holsloot, Meppen tussen de Nederlandse grens en Duitsland. Vakantiegangers, een minuut of 10, 1 kilometer file daar. Controles op snelheid op de A1 bij Amersfoort, hectometerpaal 40.0. A6 bij Lelystad, 69.4. A7 bij Drachten, 168.1. A10 bij Amsterdam, 11.3. En op de A37 flitser bij Nieuw-Dordrecht, hectometerpaal 32.2. Dan maken wij tijd voor Daphne van der Meis. Zij heeft het laatste nieuws, zit bij het ANP. Goedemorgen.
15: Goedemorgen. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel is gisteravond een steekpartij geweest en daarbij is iemand gewond geraakt. Er is ook een verdachte aangehouden. De politie weet nog niks over de aanleiding. In Madrid hebben meer dan 1 miljoen mensen gisteravond gevierd dat Spanje het WK voetbal heeft gewonnen. De spelers werden rondgereden in een open bus en daarna was het feest in het centrum van de stad. En de 108e editie van de Nijmeegse Vierdaagse is van start gegaan. De 50 kilometer begon om 4 uur. Een uurtje later de 40 kilometer. En straks om 7 uur starten de 30 kilometer lopers. Er lopen ruim 45.000 mensen mee. En tot zover de hoofdpunten van het ANP.
14: Dankjewel Daphne en tot zometeen. Het is een goed moment om een auto te kopen.
16: Marijn Oosterveen.
14: Waarom en welke vraag je moet stellen om korting te krijgen? Je hoort het zometeen. Muziek van Jay-Z, Alicia Keys. Na de Bousa, dit is Magnetic.

Alicia Keys. Empire State of Mind. Bij Slam. Het is 6:08. Een hele goede morgen. Goed nieuws deze ochtend voor mensen die een auto willen kopen. En dan met name eigenlijk alleen maar tweedehands auto's. Want er worden minder tweedehands auto's verkocht. In de eerste helft van 2026 verkochten autobedrijven ruim 30.000 tweedehands auto's minder dan een jaar eerder. En dat betekent, auto's blijven dus langer op het terrein staan en dat kost dealers extra geld door opslag, rente, maar ook financieringskosten hakken er dan in. Zodoende kost dat een dealer dus best wel wat geld. En dat is goed nieuws als je nu een auto zoekt, want dealers zijn dus nu vaker bereid om te onderhandelen. Vooral als een auto al maanden in de voorraad staat, dat meldt de Autobaan. Grote kortingen zijn nog steeds zeldzaam, maar je kunt vaak wel iets van de prijs afkrijgen of extra's regelen, zoals nieuwe banden, onderhoudsbeurt of extra garantie, of misschien zelfs een betere inruilprijs. Als je dat gesprek aangaat met die verkoper, een handige vraag aan de verkoper is, volgens Autobaan, hoe lang staat deze auto al in voorraad? Misschien moet je hem niet zo letterlijk stellen, maar staat deze auto al lang op het terrein? Iets in die trant. Dan kun je dus ervoor zorgen dat de prijs iets naar beneden gaat of een ander voordeeltje regelen. Want hoe langer die auto daar al staat, hoe groter de kans is dat er ruimte is om te onderhandelen. De Autobaan geeft een tip om ook altijd prijzen te vergelijken van soortgelijke auto's, zodat je een sterk bod kan doen. En dat lijkt mij een open deur. Voor elektrische auto's ligt dat wat anders. Elektrische occasions zijn juist populairder. De verkoop stijgt daarvan. En daardoor is onderhandelingsruimte bij veel tweedehands occasions op het gebied van elektrische auto's eigenlijk vaak kleiner dan bij vergelijkbare benzineauto's. Maar ben je dus van plan om een tweedehands benzineauto te kopen, dan is dit een hele goede tijd. Al dus Autobaan. En een goede vraag om te stellen is, hoe lang staat deze auto al in jullie voorraad? Hoe langer, hoe meer korting je zou kunnen krijgen. Dus doe er je voordeel mee. Hoe lang staat deze auto al bij jullie in voorraad? En score heel veel korting. Al dus Autobaan. Zometeen de nummer 1 uit de Slam 40. Jonas Blue, Malief, Edge of Desire komt eraan. Dit is Clony, Groove Theory. One Question bij Slam.

vandaag de eerste dag van de Nijmeegse Vierdaagse. 47.000 wandelaars zijn begonnen aan de 108e Nijmeegse Vierdaagse ooit. De eerste lopers vertrokken vanochtend om 4 uur. 50 kilometer gaan die lopen, dat 4 dagen lang. Vandaag is het blauwe dinsdag. De route gaat door de Betuwe, onder andere langs Elst. Dat is allemaal blauw versierd, de centra. Het weer is ideaal om te wandelen eigenlijk de hele week. Zon en wolken, 21 tot 24 graden. Dus wat dat betreft goed wandelweer voor die Nijmeegse Vierdaagse. Leuk feitje, de jongste deelnemer van de Nijmeegse Vierdaagse dit jaar is 11 jaar en de oudste is 92 jaar. Dus die zal ongetwijfeld heel veel blarenpleisters bij zich hebben. De Vierdaagse feesten zijn ook al sinds vorig weekend bezig. Zo facetimde mijn collega Jarno van der Wielen mij afgelopen weekend dat hij in de Molenstraat in Nijmegen mee aan het zingen was met Jannes op die Vierdaagse feesten. En daar is hij goed ziek van geworden. Hopelijk is hij er vandaag weer. Als je aan het lopen bent of dat gaat doen, heel veel succes namens je vrienden van Slam.

Rapture, Slam. House in de Pauze, topper ook. Vandaag weer zo'n nieuwe editie van House in de Pauze. Tussen 12 en 2 met mijn collega's. Althans, ik hoop met mijn collega Jarno van der Wielen. Want hij is dus ziek geworden nadat hij bij Jannes is geweest in de Molenstraat te Nijmegen. En Thomas van Empelen vandaag. House in de Pauze. Wij zijn eens meemaken. De lekkerste lunch van Nederland. Zometeen hier op Slam muziek van Yugel, Rihanna, BTS. En als je nu goedemorgen stuurt, maak je kans op de House in de Pauze kousen, de Fanny Pack of de Slam Buckethead. De House in de Pauze kousen, de Fanny Pack of de Buckethead winnen door goedemorgen te sturen. Jij maakt kans in de app.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Roka.
1: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
2: Als je Vodafone mobiel
3: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
2: krijg je tot wel 20 euro korting.
3: Elke

0: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
1: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
2: Big or small, tiny or tall.
3: Hou het safe deze zomer met condoom.nl. Condooms, toys en beflapjes.
2: Condoom.nl.
4: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
5: Ik heb letterlijk niks.
6: Het gaat de hele dag regenen, hè?
7: Nee, ik heb geen regenjas.
6: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
8: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
9: It's funny, because it's true.
8: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
10: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 35% korting op buitenbijts. Ook op mengverf. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
11: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
12: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel €1000 per boeking en tot €100 extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live Happy.
13: Het is sale bij Leenbakker. Nu alle eetkamerstoelen en barkrukken tweede halve prijs. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
14: Nu bij Coolblue. Korting op Roborock robotstofzuigers. Bestel het beste voor jou in de Coolblue-app.
15: Iets verrekt, verstuikt of gekneusd? Beter ga je naar Kruidvat. De Voltaren diclofenakpleister is eenvoudig aan te brengen en verlicht je pijn tot wel 24 uur lang. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Dit is een geneesmiddellijst voor het gebruik te bijsluiter.
16: Ja? Echt serieus?
17: Oh.
18: Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor €463,9 miljoen aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
19: 18 plus speelbewust.
20: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM.

0: In Ter Apel is gisteravond een steekpartij geweest. Er is iemand gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. En ook is er een verdachte aangehouden. Bij het aanmeldcentrum slaat vaker de vlam in de pan. Vaak binnen de groep asielzoekers uit veilige landen. In Madrid hebben meer dan 1 miljoen mensen gisteravond gevierd dat Spanje sinds zondag wereldkampioen voetbal is. Eerst werden de spelers rondgereden in een open bus en daarna werden de spelers in het zonnetje gezet op het podium, waar ze werden toegejuicht door de feestvierders. Alle wandelaars van de Nijmeegse Vierdaagse zijn begonnen aan de 108e editie van het wandelevenement. De eerste die de 50 kilometer doen vertrokken vanmorgen om 4 uur. Er lopen zo'n 45.000 mensen mee aan de 30, 40 of 50 kilometer. De oudste wandelaar die zich dit jaar heeft ingeschreven is 92, de jongste 11. En na het afscheid van Zandvoort komt er ook geen Grand Prix op het TT-circuit in Assen. Volgens de Telegraaf heeft het circuit te horen gekregen dat de Formule 1-kalender tot en met 2030 al vol zit. Daarom pompt Assen ook voorlopig geen geld in aanpassingen die het circuit geschikt moeten maken voor een Formule 1-race. En dan nu het weer van Weer Online. Vandaag is het weer aardig zonnig. In het westen eerst nog wat bewolking. Het wordt 20 tot 25 graden. En dit was het nieuws op Slam.
1: Thanks Daphne, tot straks weer. We checken even die Nederlandse wegen. Geen grote files gemeld om 1 minuut over 7 op dinsdagochtend. Alleen wel flitsers. A1 Amersfoort Eemnes. Hectometerpaal 40. En op de A6 Lelystad. Hectometerpaaltje 69,4. A7 dan, Drachten Groningen bij 168,1. En de A10 Amsterdam richting de Zeeburger Tunnel. Hectometerpaal 11,3. De ene laatste op de A37 Nieuw-Dordrecht richting Hogeveen bij 32,2. En ook opgepast op de A44 Wassenaar Nieuw-Vennep. Hectometerpaaltje is 20,4. Jij mag uitzoeken welke limited editie Slam merchandising wil jij naar je opgestuurd krijgen. Ga je voor de house in de pauze kousen, die Buckethead. En we hebben ook een geweldige nieuwe fanny pack. Die houdt echt alles vast. Zelfs vocht. Laat me weten. Wat wil je hebben voor de komende festivals? Want ze komen er weer aan. In de Slam app een goedemorgen sturen betekent kans maken. Goedemorgen appen is kans maken.
2: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
3: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
4: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
3: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
4: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
2: En deze week ook extra goedkoop. Courgette per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
5: De hele zomer lang

0: Slam. Anu en Marijn.
1: Ja, kijk, dit is de ochtend van de duo's. Rihanna, Calvin Harris en nu Hugel en Solito bij Anu en Marijn in de Slam Ochtendshow. WhatsApp even een goede morgen om de eerste te worden.

0: Hoezo hopeloze dinsdag? Wij zijn er toch?
1: De Slam Ochtendshow.
0: En We Found Love, Rihanna, Calvin Harris. Tot 10 uur is het dit duo waarmee je het moet doen. Anouk op je bijrijdersstoel en Marijn Magazijn. Hey, daar zijn we weer voor een dinsdagochtend, de 21ste van juli. Nou, ik ben blij dat ik hier ben. Mijn huis is overgenomen door de fruitvliegjes. Ja, ik heb officieel de witte vlag gehezen. Ze mogen het hebben, het is goed. De huur is om en nabij de 1400 euro per maand. Ja. Nee, mijn hele huis is ontploft met de fruitvliegjes. Ik dacht, het houdt wel op dit jaar. En we krijgen elk jaar, als ik erover begin, krijgen we geweldige tips. Alleen, het lijkt alsof die fruitvliegjes slimmer worden. Alsof ze niet meer in dat klotenbakje met de azijn gaan zitten. Maar gisteren ook, joh. Ik heb zo'n groen bakje, zo'n GFT, in de keuken hangen aan de binnenkant van zo'n keukenkastje. En als ik dan, want het is zo'n luchtdicht bakkie.
2: Ja.
0: Maar als ik hem openmaak en ik zie er één vliegje uit ontsnappen, dan zie ik voor me dat hij dan naar het nest gaat. En dan iedereen aan het kampvuur s'avonds gaat vertellen van, jongens, ik heb het paradijs gevonden. En ik ga jullie allemaal meenemen.
2: Je hebt, maar heb je wel, ik snap het azijn, maar je hebt ook van die specifieke vallen. Volgens mij heeft HG een heel handig in de vorm van een peer. En daar kun je dan vloeistoffen in doen. En daar blijven ze in zitten, daar komen ze ook niet meer uit. En dat, die vangt ze gewoon, dan ben je er echt binnen een dag vanaf.
0: In de vorm van een peer?
2: Ja, in de vorm van een, ja, het is gewoon een groen soort peer.
0: Maar je gaat mij toch niet vertellen dat die fruitvliegjes naar vormen kijken? Die kijken toch, of die ruiken toch fruit en kak?
2: Ik denk ook dat het visuele,
0: Nee.
2: Visueel moet het ook wat zijn.
0: Je gaat mij niet vertellen dat die vliegjes weten hoe een peer eruit ziet.
2: Ja, nou ja,
0: echt waar?
2: Ik denk het wel.
0: Dat
2: maar
0: zou kunnen.
2: Het kan ook door, ik weet niet of, heb je veel planten thuis staan?
0: Ik heb wel een groen huis, ja. Zeker toen ik ging samenwonen.
2: Ook wel doorkomen. Door slecht of oude potgrond in die bakken bijvoorbeeld.
0: Daar komen ze ook wel eens uit, dat is waar, ja. Oh, hey, goede tip, dankjewel. Ik zie ze alweer binnenrollen, de fruitvliegjes tips. Keep them coming, want misschien moeten we later even een round-up doen van de beste nieuwe tips.
2: En anders gewoon een vlammenwerper. En dan
0: AK-47.
2: AK-47.
0: Ik schiet in de rond. Eens kijken hoe ik raak.
2: Krakakaka.
0: Krakakaka, die ochtendshow. Knallend je bed uit met Snap, Rhythm is a Dancer. En ook BTS Swim staat voor je klaar, hoor.

0: Meijer tijdelijk terugkeert bij K3 omdat een ander lid zwanger is. Hey Gert, moet jij onderhand niet gewoon toegeven dat je Klaasje wel zou doen?
1: Ja, een goede vraag.
2: Goedemorgen, ik ben Linda en ik woon in het mooie Friesland. En ik zit in de wereld van transport.
0: Wauw. Hey Linda, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Zijn we niet allemaal een passagier in de wereld van transport?
4: Oh, mooi.
0: Onderweg naar een bestemming.
3: Zeker.
0: Toch? Is het,
3: dat klopt helemaal.
0: Ben jij filosofisch ingesteld?
3: Nou, niet echt.
0: Dus je rijdt gewoon op de vrachtwagen, begrijp ik?
3: Nee, dat niet. Oh. Ik zorg dat ze mogen blijven rijden doordat ze hun punten halen voor de code 95.
0: Aha, en wat rij je nu dan?
3: Ik rijd zelf in een, mag ik het zeggen, Opel.
4: Ja, nee, ja, natuurlijk mag dat.
0: Ik rijd ook in een Opel. Ja hoor.
4: Wat vervelend voor jullie beiden.
0: Nou. Ja. Dat valt wel mee hoor. Dat is wel genieten.
3: Ik geloof dat wij er wel heel blij mee zijn, denk ik.
0: Ja hoor. Ja, nee, absoluut. En heb je nog wensen in de wereld van transport? Wat wil je uiteindelijk bereiken?
3: Nou ja, ik zou best wel mijn groot rijbewijs willen halen.
0: Oh.
3: Ja. En kijken of we daar het kunnen passen in het werk met wat ik nu doe. Beetje combineren.
4: Wat houd je tegen? Sorry. Ja. Wat houd je tegen om het grote rijbewijs te halen?
3: Het kost best een hoop geld.
4: Ja, dat is waar. Ja.
3: Dus tussen de 10.000 en 12.000 euro.
0: Ja, is dat zo duur, een groot rijbewijs?
4: Ja, dat zal wel.
0: Oh, wow.
3: Dus dat is wel een puntje wat me tegenhoudt op dit moment nog.
4: Ik kan me voorstellen.
0: Maar Linda, dan zien we jou dus binnen een paar seizoenen bij Meiden die Rijden op tv ook.
3: Nou, nee. Meiden die Rijden is leuk voor de buitenwereld, maar in het echt gaat het toch wel een beetje anders.
4: Ja, precies.
0: Ja, hoe bedoel je dan? Want ik vind het daar ook al pittig.
3: Ik heb een paar van die meiden gesproken op een event. En het is toch heel vaak dingen opnieuw doen en niet zoals het daadwerkelijk is gegaan.
0: Oh,
3: en,
0: ja,
3: dat vind ik gewoon een beetje jammer dat de realiteit er een beetje uitgehaald wordt.
0: Dat is typisch televisie. Hè? De radio, dat is zo echt. Dat zit zo dicht gewoon op het gevoel. En wat wij nu zeggen, dat hoort iedereen. Maar tv, dat kan je inderdaad nog een keer opnieuw doen en nog een keer opnieuw doen.
3: Ja, en dit, net wat je zegt, radio is gewoon live. En maak je een mistake, dan is het zo. En met televisie is het gewoon even knippen plakken. En dan gaan we weer door.
0: Ja joh, en wij kunnen gewoon af en toe even een polkaartje erin gooien, weet je wel.
4: Ja, radio is echt live.
0: En dat gaat gewoon allemaal niet op tv. Dus wij kunnen gewoon af en toe even zo, als we zin hebben, een polkaartje. Voor iemand die jarig is, dan kan dat gewoon.
4: Dit moeten we er even uitknippen als we dit zo uitzien.
0: Ja, dat gaan we zo even knippen, dat klopt, ja.
3: Ja, even opnieuw, hè. Even opnieuw, jongens.
0: Linda, jij mag het zeggen. Wat sturen we op? De buckethead van Slam, de house in de pauze kous, of ga je voor de fanny pack?
3: Ik ga voor de fanny pack.
0: Oké, sturen we die naar je toe, Linda. Mooie dag vandaag. Je was de eerste luisteraar in de Slam ochtendshow.
3: Helemaal top, en jullie ook.

0: getal. Onder de 1000.
1: Even kijken, mijn naam is Rick. Goedemorgen. Ik wil het getal onder de 1000 raden. En ik denk dat het 502 is.
0: Dit is niet het getal onder de 1000. De jackpot staat nu op
2: 71
0: euro.
1: Ai.
2: Ja, ja, Rick, jongen, nee, dat is hem niet.
1: Ik weet ook niet of deze al is gekozen, maar ja.
3: Nee, is er uniek nog. Dus
2: deze is uniek, hij is nog nooit genoemd.
1: Kijk aan.
3: In tegenstelling tot 666 en 999.
2: En 538.
3: Die is ook al...
2: Die is ook heel vaak genoemd.
1: Oh ja, precies.
2: Ja, ja, ja. Nee, maar dit is het station van winnaars, hè. Dus nee, dan valt hij niet op dat getal. Oké, jongen. Ja. Lekker doorraden. Je mag altijd nog een keer meedoen.
1: Helemaal goed. Dank je wel.
0: Nieuwe muziek. Ontdek je op Slam. Bruno Mars.

0: is de MC, Bees and Honey. Nou, nog even over die fruitvliegjes gesproken. Die komen niet af op de vorm van fruit, zijn we inmiddels achter. Maar die zien dus kleuren. Als geel, oranje, rood. En dan vliegen ze dus vaak op het juiste af, namelijk fruit. En ik kreeg ook nog even een tip van Dennis van Vliet. En ja, die snijdt wel hout bij mij thuis. Anou, heb je toevallig een bonenmachine van die koffieprut die je uitschudt? Nou, dat heb ik. Daar broeden ze in als een malle. Dus dat moet linea recta de deur uit. Dat flikker ik straks meteen van het balkon af.
1: Zou ik doen.
0: Want daardoor hebben ze dus mijn hele huis overgenomen momenteel. Ja, ben ik zo blij om hier te zijn.
1: Het zijn echte koffieluiten.
0: Echte koffieluiten, die fruitvliegjes. Je hoort het als eerste in de Slamochtendshow. Waar we het moeten hebben over gigantisch nieuws. Dit moeten we allemaal horen. We hebben een datum die jij in je agenda moet zetten. Betreft space nieuws. We hebben gigantisch space nieuws.
1: We gaan er allemaal aan.
0: Nou, die krijgt wel een nieuwe betekenis, ja.
1: God of Chaos.
0: Shakira, hoor je zo met Burnout Boy.
2: Slam geeft je elk moment van de dag de juiste vibe. Van je wekker tot je weekend. Overdag en 's nachts. En juist die overgang van dag naar nacht heeft iets magisch. Zomerlang, elke zonsondergang. De lekkerste DJ sets op Slam.
3: The sun goes down. The vibe goes up. Slam Sunsets.
2: Zondag tot en met donderdag tussen 8 en 10. Check de line-up via slam.nl.
4: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
5: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week nectarines of perziken. Pak van 1 kilo voor 1,49. En alle Melkunie Breakers voor maar 89 cent per stuk. Een voordelige zomer. Dat is Dia van Jumbo.
6: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
7: Mega wasvoordeel bij Trekpleister. Fleuril Renew 2,43 liter, nu 2 voor €17,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
8: Start je dag zonder barst.
9: Opgelost, autotaalglas.
10: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor €5. Ga snel naar ben.nl.
11: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
0: Hey Slam, goedemorgen. Dit is je weer update van Weer Online. Deze ochtend droog, flink wat ruimte voor de zon. Vooral aan de kust nog wat wolken. En meer bewolking komt het land binnenwaaien. De temperatuur die is vrij goed, rond de 24 graden. Tevreden. Dan naar de weg toe, Flitsmeister. 1 file A50, Vaassen, Apeldoorn. Door een auto met pech, een kwartier. En flitsers op de A1, Amersfoort, Eemnes, hectometerpaal 40. A4, Den Hoorn, Delft, 55,1. En de A6, Lelystad, met 69,4. A7, Drachten, Groningen, 168,1. En op de A10, Amsterdam, richting de Zeeburger Tunnel. Een flitser bij 11,3. A22, Velsen Zuid, Beverwijk, 9,3. A37, een flitser bij Nieuw-Dordrecht, richting Hogeveen, bij 32,2. A44 Wassenaar Nieuw-Vennep 20-4. En de A58 als laatste bij Seer Arendskerken richting Goes bij 161,8. En dan pakken we het laatste nieuws mee. ANP. Daphne heeft de headlines in een half minuutje.
12: Goedemorgen.
0: Hey Daphne.
12: Steeds meer mensen kopen medicatie online zonder begeleiding van een arts. En daarom gaat het Trimbos Instituut onderzoeken hoe groot die groep is en waarom mensen daarvoor kiezen. De politie onderzoekt een incident gisteravond bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Er werd gestoken en iemand is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Er is 1 verdachte aangehouden. En Iran en Amerika hebben elkaar vannacht weer over en weer aangevallen. Zo viel de VS onder meer Iraanse lanceerplatforms aan en Iran had Amerikaanse militaire installaties in Bahrein en Kuwait als doelwit. En tot zover de hoofdpunten van het ANP.
0: Ja, dankjewel en tot later.
3: Arnoul en Marijn.
0: Waarom had Daphne het hier niet over? Wordt dit de nieuwe Doomsday? De dag waarop we eraan gaan? Wat gaat er gebeuren? En wat is de datum? Je hoort het zo in de ochtendshow.

0: Neem Slam met je mee deze zomer. Slam luister je overal. Via DAB Plus, Smart Speaker en de Slam App.
1: Goedemorgen, weer lekker op de bus met Slam op DAB Plus.

0: Sigala, ik heb hem ooit één keer geïnterviewd. Toen kwam hij net van het podium toen hij mocht draaien voor Queen Elizabeth in Engeland. Voor haar Diamond Jubilee of zoiets. Zij had haar grote anniversary als koningin op de troon. Toen was Sigala geboekt en laat ik zeggen dat Elizabeth niet heel veel ouder is geworden dan dat. Ik denk toch dat het iets te veel geboemboem was voor dat oude wifey.
1: Dat vermoeden heb ik.
0: Came Here for Love in de Slam ochtendshow. Ja, als er ruimtenieuws is, dan pakken wij dat mee. En we zijn grote space freaks hier. We houden van space. Hoe moeten we het anders zeggen? Er is een nieuwe datum die we in de agenda kunnen blokken. En niet om een leuke reden, toch?
1: Misschien wel.
0: Oké. Okay. Vertel het dan.
1: Ja, we hebben het.
0: Doe het!
1: Er komt een. Ja, nu ben ik net te laat eigenlijk.
0: Ja, dan moet je weer heel lang wachten.
1: Er komt dus 13 april. 2029.
0: Oké, 13 april 29.
1: Een potentieel gevaarlijke.
0: Ja.
1: Asteroïde. Langs de aarde. Ja, een ruimterots van 450 meter groot wordt ook wel de God of Chaos asteroïde genoemd. Hij scheert langs op 30.600 kilometer afstand van de aarde. En dat klinkt ver, maar voor een ruimte

0: april 2029 deze God of Chaos zien.
1: Oh, dat is wel gaaf, hè?
0: Ja.
1: Even een telescoopje halen, maar dan kan je hem dus voorbij zien schichten.
0: Ja, je ziet dan waarschijnlijk een soort ster heel langzaam voorbij razen.
1: Ja, mooi is dat wel, met zo'n lange staart erachter.
0: Ja. Het enige nadeel is dat we dus nog 2,5 jaar op moeten wachten voordat hij voorbij komt. Wetenschappers houden hem nauwlettend in de gaten, want een asteroïde komt normaal gesproken niet zo dichtbij de aarde.
1: Ah.
0: En op dit moment lijkt het er sterk op dat er geen botsing gaat komen met de aarde in de komende 100 jaar. Maar ja, je weet natuurlijk nooit wat er gebeurt als er ineens een satelliet komt of zo. En die satelliet die botst met die asteroïde.
1: Zo.
0: En die hele koers van die asteroïde die verandert. En dan komt die zo op Urk neer.
1: Ja, nee, stel je voor, ja.
0: Dat zou vervelend
1: zijn. Een hoop families zijn dan niet meer onder ons in ieder geval.
0: Ja.
1: Ik moet altijd bij een asteroïde moet ik denken aan het filmpje van Maan. Ken je Maan, de zangeres die dan bij RTL Late Night zit? En dan gaat het over de dinosaurussen. Die natuurlijk zijn uitgegroeid door de asteroïden. En dan stelt Maan de volgende vraag. Zitten dus allemaal wetenschappers aan tafel. Hè? En die hebben het over, weet ik veel, al die vette dinosoorten. En dan zegt Maan.
2: Maar hoe weten jullie al die namen van de dino's als dit zo lang geleden is?
3: Dat uiteindelijk zijn deze namen in de loop van de afgelopen 200 jaar gegeven door de ontdekkers van die dino's.
1: Maan die daar even achter komt dat dino's niet hun eigen naam hebben gekozen. Ik vind het prachtig. Ik vind het prachtig. Hier hou ik van. Dit is nou waarom ik nog steeds televisie heb. Je let op, daar komt ze nog een keer op terug.
4: Een automerk of voetbal.
2: Ja, dat snap ik. Maar ik dacht. Maar het is dus dat wetenschappers de naam zelf hebben gegeven.
3: Ja, precies. Dat is het. En kijk, ik.

0: Rivers. Een hele goede morgen, Anou op je bijrijderstoel. Marijn Magazijn op deze 21ste van juli. Vandaag zou de verjaardag van Robin Williams zijn geweest. De Amerikaanse komiek en acteur die nog een Oscar won voor Good Will Hunting. En natuurlijk de blauwe geest was in Aladdin. Hij zou vandaag 63... hij zou op 63-jarige leeftijd heeft hij een einde gemaakt aan zijn leven. En dat was in 2014. Dus reken maar uit hoe oud hij vandaag zou zijn geworden. Ik ben daar slecht in. Het is vandaag de 108e Nijmeegse Vierdaagse. Die is begonnen, de Walk of the World. Ruim 45.000 wandelaars uit tientallen landen lopen. 4 dagen lang, je verwacht het niet. De 30, 40 of 50 kilometer. De mannen die krijgen, naar mijn weten, alleen nog een medaille als je de 50 loopt. Misschien hoef je dan nog niet de bepakking te gebruiken. Nee, dat denk ik niet. En ik geloof dat de dames 40 moeten lopen voor een medaille. Dat is allemaal verhoogd een paar jaar geleden.
1: Waar?
0: Ja, je moet wel extra je best doen, anders krijg je een diploma. Dat had mijn moeder toen. Ja, dan vind ik dat toch lullig. Dan had ik haar zo dat kruisje gegund, maar dan krijg je een soort gelamineerd certificaat dat je het gelopen hebt. Nou, het is ook mooi, maar je wilt toch eigenlijk dat kruisje hebben. Dus naar mijn weten moet je dan een beetje meer lopen dan voorheen. Ja, dat staat mij nog wel bij eigenlijk. Ja. Nou, dat zou ik even in moeten duiken. Maar leuk. Vermijd Nijmegen mogelijk vrijdag als je daar langs moet rijden met de auto. Of je moet even iets droppen. De Via Gladiola is chaos. Maar ook de grootste party daar. Ik voel me deze week trots om uit Nijmegen te komen. En door werkzaamheden van ProRail rijden er de komende dagen minder of geen treinen rondom Rotterdam. Richting Breda en Zwijndrecht. Dus is dat jouw traject? Plan je reizen even goed. En dan gaat het wel goed komen met je deze week.
2: Nieuwe muziek ontdek je op Slam.
3: Chris Goss Amsterdam. My oh my.
2: Nieuw.
3: Jamie Jones. State of Mind.

0: Anou,
1: yo,
0: oude Nijmegenaar.
1: Ja.
0: Gasserol.
1: Oh, dat gaan we weer doen hoor. Na de korte break heb ik zoveel lekkere hits voor je klaarstaan. En, ja, wel even breaking news. Mocht je al dagen last hebben van je buik, dan weet ik waardoor het komt. De Albert Heijn die heeft de receptuur aangepast van een heel populair gerecht. En ze hebben er iets bij gedaan wat er eigenlijk niet in zou mogen zitten. Blijf luisteren, ook voor deze drie bangers.

0: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus frambozen, Nederlandse aardbeien en rode bessen. Per schaal, €2,99. We doen met je mee. Plus.
1: Je hebt alles gekocht in de koffiebar, maar op je rekening staat nu bar weinig?
2: Huh?
1: Maar

0: Dus doet.
1: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
2: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
1: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
3: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo! Odido.
4: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
5: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
6: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines. Heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar €2,19.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
8: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
6: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. River Cola Zero. Geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend voordelig.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
9: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
10: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. Steeds meer mensen kopen online medicijnen zonder dat daar een arts bij betrokken is, meldt de NOS. Daarom gaat het Trimbos Instituut onderzoeken hoe groot die groep is en waarom mensen daarvoor kiezen. Ook wordt gekeken hoe gebruikers weer terug kunnen naar de gewone zorg. De politie onderzoekt een incident gisteravond bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Er werd gestoken en iemand is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Er is één verdachte aangehouden en het is nog niet duidelijk wat de aanleiding voor het geweld is. De laatste tijd zijn er vaker ongeregeldheden op het terrein van het AZC. Opnieuw een nacht vol geweld in het Midden-Oosten. Amerika viel onder meer Iraanse lanceerplatforms van raketten en drones aan, meldt het leger op X. Iran op zijn beurt bestookt Amerikaanse militaire installaties in Bahrein en Kuwait. Daarbij zouden onder meer radarsystemen zijn geraakt. En de Nijmeegse Vierdaagse is begonnen. Om 4 uur was de start voor de wandelaars die 50 kilometer per dag doen. En ook de 40 en 30 kilometer lopers zijn intussen op weg voor de eerste dag. De dag van Elst. De ruim 45.000 deelnemers variëren in leeftijd van 11 tot 92 jaar. En dan nu het weer van Weer Online. Vanochtend is het droog met flink wat ruimte voor de zon en vooral aan de kust komen er wolken voor. Vanmiddag is er een mix van stapelwolken en zon. Het wordt 20 tot 24 graden. En dit was het nieuws op Slam.
11: Thanks Daphne, tot later weer. Geen files gemeld, alleen wat flitsers. A1 Amersfoort, Eemnes bij hectometerpaal 40. A2 Best Eindhoven. Sorry, Best richting Den Bosch bij 138,4. En op de A6 Lelystad richting Lelystad. En flitser bij 69,4. A7 Dracht Groningen 168,1. En nog eentje op de A7 bij Winschoten richting Groningen bij 245,1. Nou, ze hebben ze lekker uitgestald op die A7. Nog een flitser bij Witmarsum richting Bolsward bij 107,9. En deze is ook gespot op de A10 Amsterdam Zeeburger Tunnel bij 11,3. A13 Delft-Rotterdam opgepast bij 11,7. En de A58 Seer Arendskerken richting Goes bij 161,8. En dan alweer de laatste flitser op de A67 Bladel richting de grens met België. Hectometerpaaltje daar is 1,2. Binnen nu en een minuutje al terug bij al die dikke beats op Slam met Prosper Clooney en ook Lady Gaga in de line-up.
12: De beste ingrediënten voor een goede morgen.
0: 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
12: Omdat er nog zoveel festivals op ons wachten.
13: Omdat onze band onbreekbaar is.
14: Omdat de vrijdagavond onze sushiavond moet blijven.
15: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
16: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
17: Kia. Movement that inspires.
18: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op vloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
19: De hele zomer lang.

0: Nou, dat is toch een track die wij extra voelen vandaag. Paparazzi, wij staan pagina groot in de Telegraaf. Tot onze grote schrik. Dat had niemand ons verteld.
1: Niemand ons verteld. Mijn vader die leest illegaal op mijn inlog de Telegraaf. En we staan erin.
0: Als jij dus een poster thuis wil van de Slam Ochtendshow, hij staat erin. Het is gewoon, wat is dit, A2'tje? A3'tje?
1: A100.
0: Dat is heel klein, toch?
1: Oh ja, dan is het A half.
0: Ja, maar echt crazy. Dat poster wat door het hele land geplakt is, dat staat vandaag in de Telegraaf. Dus na vandaag zijn we niet meer een niche programma.
1: Nee.
0: We zijn echt voor de stadions. We zijn eigenlijk een Super Bowl show, nu zou je kunnen zeggen. Maar is ook veel inkt, hè? Want dat is een hele donkere persfoto.
1: Een donkere foto, ja.
0: Wij hebben die foto in een donkere loods geschoten. Dus alle zwarte verf in Nederland is niet meer aan te slepen. Ik denk dat je nu echt Roetveegpieten gaat zien dit jaar. De zwarte verf is niet aan te slepen. Allemaal aan het posten van de Slam Ochtendshow gespendeerd. In de Telegraaf vandaag. Nou, wat leuk.
2: De Slam Ochtendshow.
0: Paparazzi.
3: Update.
0: En wij pakken even een rapido rondje nieuws hier in de ochtendshow. Justin Bieber heeft er online flink van langs gekregen na zijn optreden in die WK-finale. Veel voetbalfans vonden zijn gedeelte van de show totaal niet passen bij het moment en klagen dat de sfeer uit het stadion werd gezogen. Anderen vonden het juist wel vet dat Bieber bewust voor een rustigere, persoonlijkere stijl koos. Hey, luister, als Bieber die Argentijnen in slaap heeft gesukkeld met zijn gitaar die tweede helft, is hij gewoon een held. Ja, Bieber speelde zo langzaam dat op de schermen in het stadion die melding kwam. Kijkt u nog steeds? Druk op een knop. Albert Heijn heeft de receptuur van zijn verse gnocchi aangepast, waardoor er ineens tarwe en dus gluten in zitten. Het product was jarenlang glutenvrij, waardoor veel mensen met een glutenallergie het zonder problemen konden eten. Veel klanten zijn nu ziek omdat ze niet doorhadden dat de samenstelling was veranderd. Belangenorganisaties waarschuwen dat je altijd het etiket moet blijven lezen, want ingrediënten kunnen dus zomaar worden aangepast. Wauw, vergeet het verspakket. Schat, we gaan even gek doen. Albert Heijn heeft nu een verrassingspakket. Niet alleen de gnocchi-ingrediëntenlijst kreeg een update, de wc thuis ook. Ik heb afgelopen weekend nog pannenkoeken vol gluten op bij een Duits wegrestaurant. Glutenmorgen. Slaat hem ergens op. En de laatste heeft ook te maken met de supermarkt. Een jonge vakkenvuller bij een Jumbo-filiaal heeft voor een enorme ravage gezorgd toen hij net de laatste fles witte wijn in een wijnrek zette. Het complete rek stortte in, waardoor zo'n 20 flessen witte wijn aan diggelen gingen. Het ongeluk gaat inmiddels viraal, waar Jumbo niet blij mee is. De supermarkt wil voorkomen dat de medewerker onnodig het mikpunt van spot wordt. Dat je dan vraagt, hey, waar vind ik bij jullie de witte wijn? Oh, overal. Echt bizar, op die persfoto zie je dus gewoon Tom Waas met een rietje op de grond liggen.
2: De Slam Ochtendshow.
3: Update.
0: Zonde om te laten gaan. Het is 7:15, de Slam Ochtendshow uit je speakers. Armin van Buuren heeft een nieuwe en die is eigenlijk illegaal om in een ochtendshow te draaien, maar fuck it. En dit is The Second Voice nu eerst op Slam.

0: muziek. Ontdek je op Slam.
1: Skrillex en Fade. Not you without you.
0: Nieuw. Warner Music.

0: dit is er wel een, hè? De Mix Marathon Track of the Week. Illegaal om te draaien in de ochtendshow eigenlijk, maar fuck it. Here in my arms, Armin van Buuren, beuk je uit bed. En het is 8:55.
1: De redacteur die dit geschreven heeft, die heeft Kevin van Buuren. Zou het dan toch familie zijn?
0: Kevin van Buuren? Oh, Kevin van Buuren heeft geschreven waar wij het zo over hebben.
1: Wij gaan het zo meteen hebben.
0: Ja, dit is wel uniek. Ja, dit is ook verboden in een ochtendshow eigenlijk.
1: Ja, dit is wel even een onderwerpje. En dan schaam je eigenlijk dat je vandaag pagina groot in de Telegraaf staat.
0: Ja, god, hebben wij weer.
1: We gaan het zo meteen hebben. Over de food fetish. En specifiek, zo introduceer je de food fetish in de seks.
0: Juist. Nou, en dat pak je dan toch even mee als je blijft luisteren. Evenals Bebe Rexha, David Guetta.
1: Dat is misschien wat ergste wat we ooit gedaan hebben.
2: Smerig. Slam geeft je elk moment van de dag de juiste vibe. Van je wekker tot je weekend. Overdag en 's nachts. En juist die overgang van dag naar nacht heeft iets magisch.

0: de zonsondergang. De lekkerste DJ-sets op Slam.
1: The sun goes down. The vibe goes up. Slam Sunsets.
0: Zondag tot en met donderdag tussen 8 en 10. Check de line-up via slam.nl.
2: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
3: Ik heb letterlijk niks.
4: Het gaat de hele dag regenen, hè?
5: Nee, ik heb geen regenjas.
4: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
6: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus nectarines, perziken, wilde perziken en abrikozen. Op schaal 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
7: Zomer, zon, Hollywood. Beleef nu het ultieme plezier in Movie Park Germany met de nieuwe Paramount-attractie Journey to the Forbidden Chamber. Ontmoet nog meer Paw Patrol-helden, vier samen met ons de grote Movie Parks Parade of Celebration en word onderdeel van de nieuwe era Hollywood in Germany. Koop nu tickets vanaf €34,90 op moviepark.nl.
8: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
9: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
8: Oh, Otrium?
9: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
10: Deze week in de bonus. De Checo, Di Martino, La Molisana en Ligori pasta. 1 plus 1 gratis.

0: Vandaag bij Otrium 10% extra korting op LK Bennett, Guess en alle jurken.
1: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
2: Late night shopping in Designer Outlet Ochtroep. Aanstaande vrijdag tot 10 uur 's avonds.

0: Tommy Hilfiger. Designen outlet Ochtroep. Maar 20 minuten van Enschede. Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
1: Big or small, tiny or tall.
0: Hou het safe deze zomer met condoom.nl. Condooms, toys en beflapjes.
1: Condoom.nl.
2: Gedoe met je dekbed overtrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happy Bed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
3: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
4: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
5: Iets verrekt, verstuikt of gekneusd? Beter ga je naar Kruidvat. De Voltaren Diclofenac-pleister is eenvoudig aan te brengen en verlicht je pijn tot wel 24 uur lang. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Dit is een geneesmiddel, lees voor het gebruik de bijsluiter.
6: Papa, wist je dat een platvis niet plat wordt geboren? En dat een octopus 3 harten heeft?
7: Hoe weet jij dat?
8: Ontdek nog veel meer verrassingen in het volledig vernieuwde Sea Life Scheveningen. Boek je tickets op sealife.nl.
9: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
10: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Pak deze waanzinnige deal. Alleen deze week 40% korting op bijna alle latte wanden voor binnen. Karwei, maak het mooier.
11: Hey Slim, good morning. Dit is je weerupdate. Weer online, die weet het wel. Een bewolkte dag, vooral aan de kust. In de rest van het land kan de zon doorbreken. Het wordt om en nabij de 24 graden. Op de weg is het goed te doen hoor. Alleen wat flitsers en files die eruit springen op bijvoorbeeld de A16. Dan gaat het over een file bij Ridderkerk Noord en de Van Brielenoordbrug. 21 minuten, een ongeluk. En de A12 Driebergen Houten Oost een half uurtje door een ongeval ook. A9 Rottepolderplein, Velsen, 20 minuten, verkeer wordt omgeleid. En de flitsers op de A1 Amersfoort Eemnes bij 39,8. De A2 Best Den Bosch bij 138,4. A4 Weteringbrug Amsterdam bij 20,8. A6 Lelystad bij 69,4. A7 Drachten Groningen bij 168,1. En de A7 Winschoten Groningen bij 245,1. A7 Witmarsum richting Bolsward bij 107,9. A7 Berkhout Den Oever 32,5. En de A9 Heemskerk Alkmaar opgepast bij 57,4. A10, dat is de Zeeburger Tunnel bij Amsterdam bij 11,3. A16 Langeweg Breda bij 53,7. En let ook op je snelheid op de A44. Wassenaar richting Nieuw-Vennep bij 20,4. A58 Zeer Arendskerken Goes bij 161,8. A59 Langeweg Dinteloord bij 88,7. En de laatste A67 Bladel richting België. Hectometerpaaltje 1,2. Het laatste nieuws komt van het ANP. Daphne in een half minuutje met die headlines.
12: Goedemorgen.
11: Hey Daphne.
12: Zorgprofessionals maken zich zorgen over mensen die online medicijnen kopen zonder eerst een arts te raadplegen, meldt de NOS. Ze vragen zich vooral af waarom. Daarom gaat het Trimbos Instituut daar onderzoek naar doen. Op verschillende plaatsen in Italië is gisteravond geprotesteerd tegen hardhandig politieoptreden. In Bologna kwam een Marokkaanse man om toen agenten hem minutenlang tegen de grond gedrukt hielden. Bij de protesten raakten 11 mensen gewond. En een bijzonder fenomeen in de buurt van Oldenzaal. Daar is vannacht vorst aan de grond gemeten. Het was een 10e graad onder nul. Dat is hartje zomer nog niet eerder voorgekomen, zegt Weer Online. En tot zover de hoofdpunten van het ANP.
11: Oké, dankjewel. Tot later.
1: Arnon en Marijn.
11: We moeten het hebben over de food fetish. En waarom moet dat in de ochtendshow? Nou, dat blijkt als je blijft.

0: kantoor naar binnen kan lopen. Daarom liet ik de beat nog even lopen. Usher en yeah, 9:10. De Slam Ochtendshow. We zijn er tot 10:00 met Tiësto, Guetta, Alesso. Anouk en Marijn hierbij je. En er zullen mensen zijn die vinden dat we goedkoop proberen te scoren. Ja. Praten in de ochtendshow over fetishes. Gadver, laaghangend fruit. Nou, tegen die mensen wil ik zeggen, wij denken nooit over iets na. De food fetish.
1: Eigenlijk is dat een compliment. Dat mensen denken dat wij überhaupt al nadenken.
0: Ja, ik hoor ze alweer over seks praten.
1: Eerlijkheid geschieden. Ik las de titel van dit artikel en ik was eigenlijk al fan. En eerlijkheid geschieden ook te vertellen dat ik eigenlijk helemaal niks met voeten heb.
0: Nee, wij allebei minder.
1: Nee.
0: Vind jij dat je mooie voeten hebt van jezelf?
1: Ik vind dat ik hele lelijke voeten heb. Ik vind voeten niet aantrekkelijk. Ik vind voeten misschien wel het minst aantrekkelijke lichaamsdeel wat een mens kan hebben.
0: Nou, ik vind ook het Pyreneum kan ik ook niet goed hebben.
1: Pyreneum?
0: Nou, Google maar eens. Google jij maar even op het Pyreneum van de mens.
1: Het gebied tussen je anus en je geslacht. Ja, oké.
0: Ja, zeg maar, je kent de Pyreneeën, zo'n gebergte, zo'n strook. Nou, dat Pyreneeën zo kan je onthouden. Ja, dus je gebergte eronder, zeg maar. Hey, de food fetish, die is in trek. In 2026 is het de nummer 2 fetish op aarde. Kan je raden wat de nummer 1 is, by the way?
1: BDSM?
0: Bondage. Ja, dat is goed.
1: Oh ja.
0: Dat klopt. Gewoon lekker in de touwen hangen met z'n allen.
1: Lekker man. Lekker
0: en de nummer 2 gaat veel vaker voorkomen. Ook bij jou thuis. Je zult zien dat je partner je een keer tijdens het eten van boerenkool met worst zegt. Hey, we gaan dit doen.
1: Je schoen is uit.
0: Ik wil dit. En hoe fiets je de food fetish dan in de relatie?
1: Ja, dat heeft Kevin van Buren beschreven. Hij is redacteur bij Mensheld. En hij heeft 5 tips hoe je de food fetish in je relatie kan introduceren. Zijn eerste stap is eigenlijk het taboe doorbreken. Een voorkeur voor voeten komt vaker voor dan mensen denken. Het is dus de 2 na meest geliefde fetish.
0: Mm-hmm.
1: Het betekent niets raars. Er is niks mis met je. Het belangrijkste is dat je er zelf ontspannen mee omgaat en het dus ook niet als iets raars ziet.
0: Nee. Een fetish moet je niet veroordelen, vind ik. Behalve als het die met wit brood is. Die blijf ik raar vinden. Mensen die daar opgewonden van raken. Ja, ben ik ook eerlijk in.
1: Meneer Fiets van Kofik.
0: Oh,
1: het is allemaal wel afwijkend.
0: Nee, ik stop toch met het veroordelen van fetishes. Alles is mooi. Gewoon lekker doen, joh. Als je mensen maar niet lastig valt.
1: Stap 2 is beginnen met een kleine voetmassage. Een voetmassage is een laagdrempelige manier om voeten onderdeel te maken van intimiteit, schrijft Kevin. Het is ontspannen, voelt prettig en geeft je de kans om te ontdekken hoe je partner erop reageert.
0: Ja, daar zou je een hint kunnen ontdekken. Als je

0: reactie en praat erover. Vraag bijvoorbeeld wat zij ervan vindt en vertel rustig wat jij aantrekkelijk vindt. Respect voor elkaars grenzen staat voorop. En we vertellen dit verhaal in de zijvorm. Kevin schrijft dat ook en ik ben het helemaal met Kevin eens.
1: Ja.
0: Vrouwenvoeten, Ik kan me nog voorstellen dat je dat mooi vindt. Maar mannenvoeten, het is niks moois aan mannenvoeten.
1: Van die wapperende haar in de wind.
0: Die zijn vies. Ja. Ik heb ook bijvoorbeeld mijn kleine teen, die nagel, die wil niet...
1: Oh, zeg maar, bro.
0: Die wil tot een
1: Ging je microfoon naar stuk? Oh, wat onhandig. Wacht, laat maar heel even die kabel fixen. Zo.
0: Want ik bestelde gewoon een kleine nagel op het klein.
1: Ga verder, alsjeblieft.
0: Stap 4.
1: Ja.
0: Verken het samen verder. Als jullie beide openstaan voor die voeten, dan kunnen voeten langzaam een grotere rol krijgen in jullie seksleven.
1: Oh, heerlijk.
0: Spreek dus af wat wel en niet prettig voelt en ontdekt samen wat jullie fijn vinden. En de laatste stap. Heb plezier en schaam je niet.
1: Ah.
0: Zolang het vrijwillig, respectvol en prettig is voor iedereen, is er niets om je voor te schamen.
1: Heb je ook niet dat... Stel, je hebt net lekker lopen rampentampen, hè? En je voelt dan de koude voeten van je vriendin. Dan ben ik er juist meteen uit. Ik heb vaak als ik bij de voeten kom of als ik ze aantik, dan denk ik... Dan ben ik er ook een beetje uit. Voor mijn vriendin heeft altijd koude poten.
0: Oké.
1: Okay. Die van jou niet?
0: Ja, ik... Zeg maar,
1: jullie slapen nog niet samen. Je moet het eens proberen.
0: Nee... Die voeten zijn gewoon, dat is gewoon verboden gebied. Daar kom ik gewoon niet.
1: Jij komt helemaal niet in die zone.
0: Wat heb ik aan haar voeten te zoeken?
1: Nee, ja, je hoeft niet te sabbelen meteen. Maar je kan dus beginnen met een massage. Of zij bij jou en dan masseert ze je. En dan zit jij zo van... Dit is heerlijk!
0: Ik veroordeel eigenlijk wel...
1: Je bent bij deze begonnen bij het veroordelen van fetishes.
0: Mensen die voeten in hun mond nemen, ik vind dat toch wat
1: Ga gewoon voor een croissantje en een glaasje.

0: Morgen een nieuwtje op het benen en een stoeltje. En natuurlijk mijn maatje, altijd fijn met die gezellige Marijn.
1: Voor Slam. De Slam Ochtendshow. De Ochtendshow. De Ochtendshow. Met de meeste muziek.

0: ochtend. Getta, Teddy en Tones and I in de Slam ochtendshow.
1: Vanaf Tones and I.
0: Wat?
1: Tones and I.
0: Wat een waanzinnige toevoeging weer.
1: Ja, zo zeggen wij dat in Twente.
0: Vanavond vanaf 8 uur nieuwe Slam Sunsets hier op de radio. Dan zenden we ineens uit vanuit een zonnestudio, zou je kunnen zeggen.
1: Ja.
0: Als de lucht buiten oranje begint te kleuren, dan ga je speakers vol in het rood met de beste DJ-sets om de lekkere zomerdagen mee af te sluiten. Gisteren was te gek Oliver Heldens hier op de radio en daarna Sollens. Vanavond hebben we een speciale Sunset-mix van Superstrings. Ah, die breken altijd ook thuishaven af. En elk festival waar ze zijn, Mystic Garden, altijd feest met die gasten. Vanavond om 8 uur een uur lang. En morgen, ja, daar kijken we ook al rijkhalsend naar uit, die gekke Italianen van Medusa. Om 8 uur draaien zij dan op een woensdagavond, joh. Alsof je gewoon een soort
1: ongekend
0: extra mixmarathon krijgt in de zomer van Slam. Vanavond vanaf 8 uur ook weer die sunsets. En dus morgen een hagelnieuwe mix van Medusa. Nou, en raad eens wie we nu gaan draaien in de ochtendshow. Oh,
2: Sanai. Nieuwe muziek. Ontdek je op Slam.
3: James Hype. Serotonin.
4: Be my serotonin. Tell me where life is. Touch me like a secret. No one knows
2: why. Nieuwe
3: muziek. Medusa and Rani. Silence.

week alweer over de helft is met hun sunset om 8 uur 's avonds dus hier op Slam te bewonderen. Hey, ben jij of ken jij iemand die graag een vette hike maakt op vakantie? Nou, hou ons dan zeker aan, want deze tip kan je zomaar een heel reddingsteam schelen.

0: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook de ANWB Onderweg-app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen...
1: Vakantie!
0: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
2: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
3: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
4: Oh my god.
3: Zo dus. Wow. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
5: De prijs.

0: lekker tussendoortje. Altijd lekker, altijd laag.
1: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Avenger is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
2: Je boekt de perfecte vakantie. Een vers ontbijt in de ochtend en een romantische foto van jullie samen. Echt zorgeloos genieten van je vakantie? Buitengewoon goed beschermd tegen muggen en teken met CarePlus.
3: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
4: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
5: Zijn we al?
4: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
6: Oh ja, verzekering.
4: En weer door met de Ora autoverzekering.
7: Mega wasvoordeel bij Trekpleister. Fleuril Renew 2,43 liter. Nu 2 voor €17,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
4: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
8: NCOI introduceert Op het werk. Daarmee haal je mbo of hbo diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
9: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM.

0: zorgen over de groeiende groep mensen die online medicijnen kopen zonder tussenkomst van de huisarts. Ze vragen zich vooral af waarom, meldt de NOS. Daarom gaat het Trimbos Instituut dat onderzoeken. Volgens deskundigen kan het gebruik van zulke medicijnen gevaarlijk zijn. Het kunnen ook namaakmiddelen zijn. Ga je met de auto naar Frankrijk, let dan even goed op bij de pomp. Daar wordt op veel plekken E85 verkocht voor minder dan 90 cent per liter. Dat lijkt een koopje, maar die brandstof bestaat voor 85% uit bio-ethanol, schrijft het AD. De meeste Nederlandse auto's zijn daar niet op gebouwd en dat kan voor flinke motorschade zorgen. Op verschillende plaatsen in Italië is gisteravond geprotesteerd tegen het hardhandig politieoptreden in Bologna, waarbij een Marokkaanse man omkwam. De man had een psychose en was agressief. Agenten drukten hem minutenlang tegen de grond en niet veel later overleed hij. Sommige protesten liepen uit de hand. Zeker 11 mensen raakten gewond. En we zitten nog midden in de zomer, maar in de buurt van Oldenzaal in Twente is vannacht nachtvorst gemeten. Weer Online noteerde onder een heldere hemel een minimumtemperatuur van een tiende graad onder nul. Zulke lage temperaturen in juli zijn de afgelopen 55 jaar nog maar een paar keer voorgekomen. En dan nu het weer van Weer Online. Vanochtend is het droog met flink wat ruimte voor de zon. Vanmiddag komen daar wat wolken bij. Het wordt 20 tot 24 graden. En dit was het nieuws op Slam.
1: 4 over 9, we checken de Nederlandse wegen. A16 Ridderkerk Noord, Terbrechtseplein. Daar staat nu een kwartiertje. En op de A12 echt wel een megafile. 51 minuten, dat komt door een auto met pech. En dat komt weer door een ongeluk. Oké, dus die is gewoon tot en los, denk ik. Tussen Maarn en Houten-Oost. 51 minuten nogmaals. Flitsers op de A1 Amersfoort Eemnes bij hectometerpaal 40.1. A2 Beste Eindhoven 139. En de A4 Den Hoorn Delft bij 53,2. Rij op de A6, kijk dan uit bij Lelystad 69.4. A7 Drachten Groningen bij 168.1. En de A7 Winschoten richting Groningen bij 245,1. A7 Witmarsum richting Bolsward bij 107,9. A8 Oostzaan Beverwijk 3,7. En de A9 Heemskerk-Alkmaar bij 57,4. A10 dan Amsterdam Zeeburger Tunnel bij 11,3. En de A16 Langeweg Dordrecht bij 53,9. Rij op de A22, kijk dan uit bij Velsen-Zuid-Beverwijk 9,3. A28 Rogat-Meppel bij 117,8. En de A44 Wassenaar-Nieuw-Vennep bij 20,4. A58 Zeer-Arendskerken-Goes bij 161,8. A59 Langeweg Dinteloord 88,7. En de A67 Bladel richting de grens met België. Werkte met een paaltje 1,2. Binnen nu en een minuutje al terug bij al die lekkere zomerbeats op Slam. Calvin Harris, Jesse, Satisfy, moet je horen.
2: Als je Vodafone mobiel
3: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
2: krijg je tot wel 20 euro korting.
3: Elke maand weer.

0: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat douchegelflessen gemaakt van 96% gerecycled materiaal. Ja, daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook, nu 5 flessen voor 5 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
1: Ja?
2: Is dat echt serieus?
3: Oh.
4: Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
5: 18 plus speelbewust.
6: De hele zomer lang, elke

0: Ik heb het verkeerde. Ik zocht die van Pitbull. Er is er nog één. Ja, deze. Hey, hij was vorige week in het Gelredome. Met Slam hebben we daar een leuke video opgenomen. Hè? De grote kale mannenquiz hebben we gedaan voor de deur bij de Gelredome. Check het op het Slam YouTube-kanaal. Het is bijna 9:15, dinsdagochtend. De ochtendshow van Brummen tot Brisbane, van Apkoude tot Athene.
1: Slam ochtendshow.
0: Update. We gaan de hele wereld rond. En we beginnen, waar zullen we het doen? Amerika. Ja, in Amerika heeft een rechter voorlopig een streep gezet door de enorme fusie tussen Paramount en Warner Bros. Discovery. De geplande overname, ter waarde van $110 miljard, mag voorlopig niet doorgaan, omdat 12 Amerikaanse staten bezwaar hebben gemaakt. Zij vrezen dat het bedrijf te machtig wordt in Hollywood, waardoor er minder concurrentie, minder keuze voor kijkers en mogelijk hogere prijzen kunnen ontstaan. De rechter heeft de deal minimaal 2 weken stilgelegd om de bezwaren verder te bekijken. Mijn vriendin is soms net als Paramount Plus. Dan heb ik ineens geen toegang meer tot regionale content. Een groep wandelaars in Canada is flink in de problemen gekomen omdat ze een zware bergtocht liepen met Google Maps. De app schatte dat de route ongeveer 5 uurtjes zou duren, maar uiteindelijk bleek dat 14 uur. Uiteindelijk moesten de wandelaars worden gered. Bergredders adviseren daarom om bergtochten niet met Google Maps te wandelen, maar met speciale wandelapps, zoals All Trails of Gaia GPS. En niet Google Maps, voor de duidelijkheid. Ik ben ooit gaan hiken met een van mijn pessimistische vrienden. Stonden we bovenop de Mount Everest, zei die, ja, vanaf hier gaat alles nog maar bergafwaarts. Een Duitse gevangene heeft een opvallende rechtszaak gewonnen. Hij mag doorgaan met het versturen van brieven aan zijn verloofde, waarin ook zijn sperma zitten. De gevangenis vond dat onhygiënisch en legde hem een straf op. Maar volgens de rechtbank valt de communicatie niet onder een strafbare overtreding. Wel werd vastgesteld dat de brieven door de toevoeging van lichaamsvloeistoffen eigenlijk als pakketjes gezien worden, waardoor er een extra postzegel nodig is. Dat is eigenlijk al een grap op zich. Ik wil eigenlijk niet weten hoe die postzegel vastplakt. Je doet iets niet goed in het leven als je zaad meer bewegingsvrijheid heeft dan jijzelf. De postdienst heeft ook meteen een nieuwe sticker ontworpen. Naast breekbaar en niet vouwen is er nu eentje met fucking ranzig.
1: De Slam Ochtendshow. Update.
0: En het is 9:15. De zon komt erbij vandaag. Aan het westen van het land kan het bewolkt zijn vandaag. De temperatuur om en nabij de 24 graden. Yo, we hebben een nieuwe van Bruno Mars op de playlist. Ik ben er verslaafd aan. Ik zou die track opeten als het kon. Je hoort hem zo dadelijk. Nou, ook Urban Cookie Collective. Nou, over tracks die je opeten kan gesproken.

0: De kleine man met het hele grote bereik. On my soul. Bruno Mars hier in de Slam ochtendshow. Nieuw. Het is 9:55 en ieder moment hoor jij hier de 5 meest virale tracks van dit moment. We brengen je weer helemaal op stoom. Dan weet je waarover gepraat wordt en waarop vooral op gedanst wordt. Deze tune is zo vet. Ik ben blij dat we hem voor het eerst gaan gooien in de Slam ochtendshow. Even een klein stukje. Don't play with the time. Turn up late, God pay you a fine. Drinks on the house, don't pay for a wine. Rude boy, bad way in the line. Oh ja, die hoor je zo meteen helemaal.
1: Bij Slam doen we dingen graag net even anders. Wij beginnen ons weekend al op vrijdag. Elke vrijdag, 24 uur lang, de beste DJ's in de mix. Dat is de Slam Mix Marathon. Mix Marathon. Met deze vrijdag onder andere Sam Veld, Mr. Belt & Weasel, Nicky Romero en Frankie Rizzardo. De Slam Mix Marathon, ook deze vrijdag vanaf 6 uur.
2: Deze week in de bonus, de Checo, Di Martino, La Molisana en Ligori Pasta, 1 plus 1 gratis. Alle Alpro, 2 plus 1 gratis. En Amerk Handijs, 30% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
3: Daar heb je Huub, van Hubo.
4: Hoi.
3: Die helpt je aan de juiste buitenverf. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, gereedschap en meer. Hubo helpt.
5: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een fles Dove douchegel van 400 milliliter... bij besteding vanaf €35. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
3: Wat ook helpt, zijn de Hubo zomerdeals. Zoals een wandslanghouder met 15 meter tuinslang... voor maar €44,99 met de Hubo Club app. Hubo helpt.
6: De toekomst, die voelt soms verder weg dan ooit... Totdat we hem samen in beweging zetten. Want met ons gratis eerste huisgesprek vergroot je je kans op een eigen huis. Samen maken we de toekomst. Maak een afspraak op asmbank.nl. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
7: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur... en is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
8: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
7: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
9: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar €1,95. I'm loving it.
1: Only, Geisha, Zozo, Red Button, JDY, Vero Moda, Sams. Altijd een sterke wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
10: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
11: Zie je daar ook zo tegenop? Een nieuwe bril uitzoeken? Bij iCare kijken we naar je uit. Met specialisten die de tijd nemen. Want de beste oplossing voor jou begint bij zien wie jij bent. Je stijl en wat je doet. Ervaar echte aandacht. Maak een afspraak op iCare.nl. Het kwaliteitslabel voor opticiens. We zien je. iCare.
12: Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
13: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
14: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
0: Goedemorgen Slam, 9:30. Deze ochtend flink wat ruimte voor de zon. Alleen in het westen komt daar wat bewolking bij. Om en bij de 24 graden vandaag. Meld weer online. Hoe is het op de weg? Flitsmeister met de grote files op de A12 Maarn en Houten Oost. 3 kwartier door een ongeluk en 1 kwartier op de A12 Oud-Dijk en Duitsland. Flitsers op de A1 Amersfoort Eemnes bij 40-1. A2 Best Eindhoven 139. En de A4 Den Hoorn Delft bij 53,4. A6 Lelystad 69,4. En de A7 Drachten Groningen bij 168,1. Nog eentje op die A7 bij Winschoten richting Groningen 245,1. En Witmarsum richting Bolsward bij 107,9. A7 Marsum richting Drachten, Marum bij 176. En de A8 Oostzaan Beverwijk 3,7. Voor alle flitsers, het zijn er nogal wat, check je de Flitsmeister app. Dan het laatste nieuws, daar is het ANP. Daphne heeft de headlines in een half minuutje.
4: Goedemorgen.
0: Morning.
4: Een belangenclub van bakfietseigenaren is bang dat Babboe bewijsmateriaal laat verdwijnen in de massaclaimzaak rond hun onveilige fietsen als het bedrijf wordt overgenomen. Het mag niet zo zijn dat mensen daardoor schadevergoeding mislopen, vindt de club. De ANWB waarschuwt voor goedkope benzine in Frankrijk, schrijft het AD. Daar wordt op veel plekken E85 verkocht, maar die brandstof bestaat grotendeels uit bio-ethanol. Dat kan bij Nederlandse auto's voor flinke motorschade zorgen. En het is raar maar waar, in Twente heeft het vannacht gevroren. Weer Online noteerde bij Oldenzaal een grondtemperatuur van een 10e graad onder nul. Heel zeldzaam, want we zitten nu in de warmste periode van het jaar, zeggen de experts. En tot zover de hoofdpunten van het ANP.
15: Non de juwels koud, hè? Dat scheelt niet 1, niet 2, maar 3 centimeter in de broek.
0: Woehoe. Nou, dat Karel net weer daar uithangt. Je zult het net weer zien, hè?
16: Anul en Marijn.
0: Oh, de meest virale track van dit moment gaat voor het eerst gedraaid worden in de ochtendshow. En ik kan niet meer excited zijn. Blijf erbij!

0: Minder.
1: De Volkskrant besteedt aandacht aan de staatsschaatsgekte. De staatsschaatsgekte, ja. Leuk woord.

en On The Floor. Ook hebben ze wel een erg Nederlands tintje deze week, moet ik zeggen. Ik denk dat ik daar iets meer naar gekeken heb, want... spoiler, Rutger van Barneveld staat in de lijst. En hij staat nog hoger dan Shakira en Burna Boy. Zondag deden ze deze nog live op de middenstip van de WK-finale. Al moet ik zeggen, live. Nou, ik twijfel hoe live Burna Boy was. Shakira die doet het al haar halve leven, die heeft iets meer ervaring. We moeten door. 4. Hey. Ja, van het levenslied.

0: De sound of the summer is eigenlijk gewoon Hugel. Alles wat hij maakt slaat in als een bom. Als je deze nog niet gehoord hebt op een festival, dan zaten je oordoppen echt te diep. Move into the sun, Hugel. Maar we moeten door. Want er kan er maar één de grootste zijn in...
1: Viral Top 5. Ja. De nummer 1.
0: Nou, zo'n aankondiging verdient ook een van de grootste Britse rappers van dit moment. Zijn naam, H, is afgeleid van de uitspraak van de letter H. In het Engels zeg je H en die van hem schrijf je dan A-I-T-C-H. Hij heeft een track gemaakt, Ring My Bell. Dat is eigenlijk een rework van een oude track. En deze is zo vet. Ik kan niet wachten om hem eindelijk te draaien.

0: zegt terecht, twee vrij Britse tracks kort achter elkaar hier. Nou, we worden langzaam overgenomen nu, die Britten.
1: British hip hop.
0: Hou ze in de gaten, je hoorde die H&B, Ring My Bell en ook Dave & Tam's Rain Dance hier bij Slam. Het is 10 voor 10. De Slam ochtendshow duurt nog een minuutje of 10. En dan vanmiddag weer een nieuwe Slam middagshow met Patrick en Joel. Die het gisteren ook over de fruitvliegjes gehad hebben, blijkbaar. Oh. Ja, we zijn echt één groot huistuin- en keukenstation geworden. Met alle life hacks en tips die je maar nodig kan hebben. Ja, ik vertelde dus dat ze mijn huis hebben overgenomen. Het is echt krankzinnig. De witte vlag is gehezen. Ze betalen de huur ook maar lekker zelf. Patrick had het gisteren dus ook over die beesten. Maar kwam ook met de beste nieuwe tip.
2: Zet vanavond een klein schaal, gewoon zo'n vlaschaaltje. Ja. Met een paar eetlepels kaneel op je keuken. Ja. Ik heb geen fruitvlieg meer gezien.
3: Oh, echt waar? Werkt
2: dit
3: wel?
2: Ik weet niet hoe het kan, maar gewoon een beetje kaneel ben je er helemaal vanaf.
0: Nou, dat is makkelijk. En wat een goedkope oplossing. Altijd die azijn in een bak flikkeren vind ik zo zonde. Maar het is dus gewoon een paar schepjes kaneel. En dan...
1: Kaneel? Maar kaneel is duurder dan azijn, hoor.
0: Ja, de VOC ging er ver voor altijd. Maar oké, als je dat dus op je aanrecht zet, dan schijnt het te moeten helpen. Volgens Patrick.

0: Hij geeft je net zo'n boost als de koffiemachine. De Purple Disco Machine. En in the dark, het is een paar minuten voor 10. Jarno, die rent naar de studio toe.
1: Letterlijk.
0: Ja, echt hè. Hij is te laat vertrokken. En de trein die had wat vertraging. Nou ja, dus de ochtendshow gaat nog iets langer door. Ik hoop dat je het leuk vindt.
1: Hij is nu op station, dus ja, of hij moet nu echt gaan rennen, dan haalt hij het nog. Maar ja, anders dan is het gewoon...
0: Jarno, rennen.
1: Je ziet hem niet, hè? Nee,
0: ik zie hem nog niet uit, uit het raam. Nee, joh, we gaan wel iets langer door met de ochtendshow. We gaan het record breken. Waarom niet? Wij zijn er in ieder geval zometeen nog eventjes. En anders morgen weer vanaf 7. Ciao.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Obstacle Course Merwedebrug. Durf jij hem aan? 790 meter. Twee grote bogen van 170 meter. 100.000 automobilisten. Ongeveer 4 draaiingen per week. En hij kan elk moment instorten. De Merwedebrug. Haal jij de overkant?

0: thuisvakantie? Neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
1: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
0: En deze week ook extra goedkoop. Courgette per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
2: Sporten, het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
3: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus frambozen, Nederlandse aardbeien en rode bessen. Per schaal, €2,99. We doen met je mee, Plus.
4: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu bij Trekpleister 2 plus 2 gratis op de producten van Dove. Dat wordt inslaan. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
5: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar €2,19.
6: Fans van voordeel,
5: Aldi.
7: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
5: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. River Cola Zero, geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend voordelig.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
8: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
9: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. Een belangenclub van bakfietseigenaren is bang dat Babu bewijsmateriaal laat verdwijnen in de massaclaimzaak tegen ze. Eigenaren eisen een schadevergoeding omdat hun Babu bakfiets kapot ging. Moederbedrijf Axel wordt misschien overgenomen, maar dat mag er niet toe leiden dat eigenaren naar hun centen kunnen fluiten, vindt de club. De ANWB waarschuwt voor goedkope benzine in Frankrijk. Daar wordt op veel plekken E85 verkocht, maar die brandstof bestaat grotendeels uit bio-ethanol. Dat kan bij Nederlandse auto's voor flinke motorschade zorgen. Heb je per ongeluk E85 getankt? Bel dan meteen de wegenwacht voor advies, schrijft het AD. De dode man die gisteren in een huis in het Noord-Hollandse Uitgeest werd gevonden is niet door een misdrijf omgekomen, zegt de politie. In het huis werd ook wiet geteeld en agenten kwamen af op een melding over stank. Of de wietplanten van de dode man waren is niet duidelijk. Ja, dat klinkt vreemd zo midden in de zomer, maar in Twente heeft het vannacht gevroren. Weer Online noteerde bij Oldenzaal vlak boven de grond een 10e graad onder nul. En dat is zeldzaam in deze tijd van het jaar, zeggen experts. Verklaring is dat het helder weer was en door de droogte van de laatste tijd koelt de bodem extra af. En dan nu het weer van Weer Online. Vanochtend is het droog met flink wat ruimte voor de zon. Vanmiddag komen daar wat wolken bij en het wordt 20 tot 24 graden. En dit was het nieuws op Slam.
10: Dank je, Daphne. Dan gaan we naar de weg toe. Flitsmeister met de grote files op de A12 Driebergen Houten Oost door een ongeluk. 1,5 uur. En op de A12 Ouddijk in Duitsland 13 minuten. A76 Simpelveld Duitsland 10 minuutjes. En de flitsers A1 Amersfoort Eemnes bij 40,1. A1 Bornerbroek Deventer bij 135,2. En de A2 Best richting Eindhoven bij 139. A4 Den Hoorn Delft bij 53. A6 Lelystad richting Lelystad bij 69,4. A7 Winschoten richting Groningen bij 245,1. En op de A7 Witmarsum richting Bolsward bij 107,9. A7 Berkhout Den Oever 32,2. En de A7 Marum richting Drachten bij 176. A9 Heemskerk-Alkmaar 57,4. En de A10 Amsterdam, dat is de Zeeburger Tunnel, bij 11,3. A10 Amsterdam staan ze ook nog richting de A10 Noord 6,7. En de A16 Langeweg Dordrecht 53,9. Oh, hij is binnen.
11: Hi.
10: Hey, daar is Jarno. Nou, en Gerard Ekdom.
12: Jij hebt bijna,
10: ja,
12: 198 uur...
10: Nee, dat valt wel mee.
12: ...achter elkaar,
10: nee,
12: op de zender gezeten.
10: Het was 4 minuten.
12: Elk programma gedaan. Als er iemand op deze aardkloot passie voor het vak heeft...
10: Ach joh.
12: Liefde voor het medium radio en voor muziek...
10: Ja.
12: Dan ben jij dat.
10: Zometeen Jarno.
3: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus nectarines, perziken, wilde perziken en abrikozen. Op schaal 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
11: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
13: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
11: Dus waar moet je zijn voor de magic?
14: Joujou.
4: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu bij Trekpleister 2 plus 2 gratis op de producten van Dove. Dat wordt inslaan. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
15: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
16: Hoppa!
15: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
16: Drie sterren slot.
15: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
17: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Cyberveiligheid voor veilig ondernemen.
18: De hele zomer lang, elke zonsondergang, de lekkerste DJ-sets. Slam Sunsets. Vanavond, vanaf 8 uur. Jarno van der Wielen.
19: Good morning, de dinsdagdip ontwijken zometeen met de bouwstijl. Jason de Rulo komen eraan. Is een beetje power. Dit is DJ Paul Elstak, Rainbow in the Sky. Good morning.

Slam Good Morning, muziek van de Bauza en Magnetic. Good morning, Jarno weer om je dinsdagdip kleiner te maken. En even een checklist wil ik samen met je afwerken. Heb je een man of vrouw die je heel graag ziet en dat je denkt van nou, daar zou ik eigenlijk wel een relatie mee willen? Moet je even de volgende dingen checken of dat dit zo is. Heeft hij wel eens gevraagd om een biertje te drinken? Als jullie dan een keer afgesproken hebben, heeft hij dan zijn nette kleding aan of kwam hij gewoon eigenlijk bijna in zijn joggingpak, terwijl jij helemaal netjes was aangekleed? En heb jij echt alles ervan gedaan om ervoor te zorgen dat diegene betaalt? Is dat allemaal niet gebeurd? Gefeliciteerd. Zit in de friendzone. Absoluut. Applausje voor jezelf. Nu heb ik een track voor je. Het is altijd mogelijk om uit die friendzone te komen. Jason Derulo had hetzelfde en maakte er een dikke hit van. Die ging naar de other side. Je hoort hem nu.

Dit is Slam met Offenbach. En Overdrive. Fischer en Favor is onderweg eerst naar een van de beste tracks uit het jaar 99. Sterker nog, daar heeft de hele band niks aan verdiend. Want de echte welverdieners waren voor deze. De Red Hot Chili Peppers, daar komt hij vandaan. Een paar jaar eerder, gewoon eigenlijk een albumtrekje van de Red Hot Chili Peppers. En toen dacht Crazy Town, ah, dit is te gek, daar moeten we iets mee doen. En toen die plaat af was, wisten ze eigenlijk van tevoren al van, dit wordt onze grootste hit en daarom moeten we hem eigenlijk niet uitbrengen. Want iedereen zegt, ja, willen jullie deze spelen? Want Butterfly, daar gaan we nooit meer overheen komen. Het is ook eigenlijk de enige track die nog gedraaid wordt van ze. Je hoort hem nu, Crazy Town.

0: op Slam en Favor. Met binnen een paar minuten muziek van onder andere Joel Corey. Zijn nieuwste Whisper komt eraan. En ook de zonnige dagen blijven wel doorgaan op de radio. Armin komt eraan.
1: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels in één van de 25 winkels of op goossens.nl.
2: Nu bij Coolblue. Korting op Roborock robotstofzuigers. Bestel het beste voor jou in de Coolblue-app.
1: Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Wat op is op.
3: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
4: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
5: Of deze, in een leuk plaatje.
6: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
7: Het is sale bij Scapino. Nu tot 70% korting op heel veel artikelen. Kom naar de winkel of shop online. Neem die stap. Scapino.
8: Het is sale bij Leenbakker. Nu alle eetkamerstoelen en barkrukken tweede halve prijs. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
7: Nu tot 70% korting op heel veel artikelen. Neem die stap. Scapino.
9: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
10: Zeker weten.
9: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
11: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
12: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH Mini rozijnenkrentenbollen. 9 stuks voor maar 1,99. Handig voor onderweg of als lekker tussendoortje. Altijd lekker, altijd laag.
13: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
14: Anders schrijf je mis.
15: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
16: Ik heb letterlijk niks.
17: Het gaat de hele dag regenen, hè?
18: Nee, ik heb geen regenjas.
17: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
19: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
20: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is. Omdat we series willen blijven bingen.
21: Omdat ik samen verder wil.
22: Omdat niemand anders onze grappen begrijpt.
23: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
24: Een heerlijke, ijskoude, romige en toch verfrissende ijskoffie? Die haal je gewoon bij Kruidvat. Nu in de winkel Nescafé ijskoffie voor maar 1,25. Op naar
25: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
26: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
27: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
28: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
0: Good morning, het is 4:05. Tijd voor een slim weerupdate van de vrienden van Weer Online. Vanmiddag is een mix van stapelwolken en zon. 20 tot 24 graden en vanavond kans op een lokaal buitje. Daalt de temperatuur naar zo'n 12 tot 17 graden. Dan de situatie op de weg. Flitsmeister meldt 1 vertraging. De A12 richting Oberhausen bij Ouddijk. Daar verlies je 20 minuten, 3 kilometer aan file. En voor flitsers, check de Flitsmeister-app.
1: Jarno van der Wielen.
0: Onderweg met muziek van Armin van Buuren. Sunny Days komt eraan. Ook de nieuwste Joe Corey. Krijg je naar YouGel, Jamaican, Bam Bam.

Whisper. Oh, Slam, good morning. Kijk, je hoort natuurlijk veel van die celebrities tegenwoordig zeggen van ja, had ik maar een masker opgehad, dat niemand wist wie ik was, dan was het leven veel fijner geweest, hoefde ik niet 300 keer per dag op de foto. Maar het kan ook zijn nadelen hebben.

Zo heeft een keer iemand club in, club uit op Ibiza binnengegaan. Heeft daar alle champagneflessen besteld. Omdat iedereen dacht dat het Thomas Bangalter was van Daft Punk. Terwijl, dat was hem helemaal niet. Sterker nog, de echte Thomas Bangalter is een keertje op straat aangesproken of dat hij tickets wilde kopen voor Daft Punk. Terwijl hij stond daar al zelf te spelen in Londen ergens. En zelfs een van de leden van Kraftwerk, een van de pioniers van de dancemuziek,

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Cyberveiligheid voor veilig ondernemen.
1: Daar heb je Huub van Hubo.
2: Hoi.
1: Die helpt je aan de juiste buitenverf. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, gereedschap en meer. Hubo helpt.
3: De jackpot van Eurojackpot staat deze dinsdag op 59 miljoen. Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Wat ook helpt, zijn de Hubo zomerdeals. Zoals een wandslanghouder met 15 meter tuinslang voor maar 44,99 met de Hubo Club app. Hubo helpt.
4: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar 2,19.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
6: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B Vol Liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
4: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. River Cola Zero, geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend voordelig.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
7: Hey, even snel, want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar TV en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
8: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
9: Get ready for the OG.
10: All y'all bitches wanna look like me.
11: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
12: Gedoe met je dekbed overtrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happy Bed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
13: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
14: Zichtbare tekenen van ouder worden verminderen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Supercollageen 2000 milligram tabletten met hyaluronzuur en vitamine C. Vitamine C zorgt mede voor het behoud van een stevige huid en sterke botten. Nu alle Lucovitaal 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het gebruik de verpakking.
15: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 35% korting op buitenbijts. Ook op mengverf. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
16: De beste ingrediënten voor een goede morgen? 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
17: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
18: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM en in heel

0: voetbalploeg een warm welkom gegeven na de verloren WK-finale tegen Spanje. Fans trotseerden de kou en regen in Buenos Aires om de spelers te bedanken. Aanvoerder Lionel Messi was daar niet bij. Hij reisde na de finale direct door naar zijn woonplaats in Miami. Israël heeft een luchtaanval gedaan op Gaza's stad en daarbij zijn 6 leden van een gezin omgekomen, vader, moeder en 4 kinderen. Hun huis vloog in brand toen het werd geraakt. Israël geeft de aanval toe, maar zegt erbij dat die gericht was tegen Hamas. Afgelopen oktober ging een bestand in, maar Israël trekt zich er weinig van aan. De benzineprijs blijft maar stijgen en stevend af op een nieuw record. Dat komt doordat het blijft rommelen in het Midden-Oosten. Voor de 10e nacht op rij waren er over en weer aanvallen tussen Iran en de VS. Een liter euro 95 kost nu ruim 2,60 euro. Diesel bijna 2,57 euro. Buiten de snelwegen liggen de prijzen wat lager. De eerste deelnemers van de Nijmeegse Vierdaagse zijn alweer binnen. De eerste die de finish bereikte was een rolstoeldeelnemer uit Ridderkerk die de 50 kilometer aflegt. De vroege finishers moeten wel nog even wachten voor ze zich kunnen registreren. Dat kan pas vanaf 12 uur. En dan nu het weer van Weer Online. Er is vandaag een mix van wolken en zon. Het wordt 20 tot 24 graden. Vanavond neemt in het noordwesten de bewolking verder toe. En dit was het nieuws op Slam.
1: Dan maakt het 1 minuut over 11. De weeg af met Flitsmeister dan. Die meldt 1 vertraging. Die vind je op de A76 richting Keulen bij Kunderberg. Een kwartiertje extra, want er werd de weg afgesloten. En voor flitsers, check de Flitsmeister-app. Binnen een minuutje terug in de muziek met de Chainsmokers. Komen eraan.
2: Hey, jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
3: Jeans, t-shirts, shorts, jurken, tops. Sams. Altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.

0: die knakworstjes en noedels. En soep.
1: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Hister Perfect Protection lak. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
2: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
3: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Cyberveiligheid voor veilig ondernemen.
4: De hele zomer lang.

Anthem van het WK 2026, Shakira en Burna Boy en Die Die. Ik heb weer een paar keer mezelf toch vergeleid om een totootje in te zetten, om weer in te zetten op de wedstrijden. Wat denk je wat ik uiteindelijk de eindstand dat ik verdiend heb met al die gokjes? Ja, raad maar. 0 euro. Ja. Ik had alles fout. Maar ik was dan wel weer de nummer 1 in de WK-pool. Dus ik had beter die voorspellingen kunnen doorzetten met echt geld. Maar het is zo 2025 eigenlijk om in te zetten op sportwedstrijden. Je kan beter inzetten op artiesten. In Amerika had je dat dus kunnen doen. Je had voor die halftime show die tijdens het WK werd gehouden, tijdens de finale, had je kunnen inzetten welke artiesten er kwamen en welke tracks de artiesten gingen spelen. Zo kon je dus heel veel geld winnen als je bijvoorbeeld goed had voorspeld dat Justin Bieber zijn nummer Everything Hallelujah zou spelen. Dus wat heeft een jongen in Amerika gedaan? Die is een dag van tevoren is hij naar het stadion gegaan. Heeft hij voor het stadion gestaan met afluisterapparatuur zo dicht mogelijk dat hij kon komen. En toen hoorde hij dus al dat Justin Bieber Everything Hallelujah zou doen. En dat heeft hem een godsvermogen opgeleverd werkelijk. Echt duizenden euro's. Dus eigenlijk het nieuwe ding wat je moet doen is inzetten op setlisten of appearances van artiesten in stadions. Daar kan je rijk van worden. Zometeen inzetten. Bebe Rexha, Fateless komt eraan, nieuwe religion. En eerst de Beat Freaks.

19 minuten over 11 met Aad Schuurman. En Azizam. Boost your summer. Het is een beetje bewolkt vandaag, maar de wilde en de warme temperaturen komen weer je kant op. Volgende week kunnen we gewoon weer een hittegolf verwachten. En als een kleine pre-party, want we doen het iedere zomeravond, zien we de zon samen zakken in de zee. Onder de prachtige klanken van Slam Sunsets. Mocht je het nog niet ontdekt hebben, het is de Easter Egg in onze programmering deze zomer. Tussen 8 en 10 hoor je de beste sunsets, de beste DJ-sets van, nou, gewoon wereldwijd bekende DJ's. En de meeste kan je ook nog checken via ons YouTube-kanaal Slam Music. Met deze week op de line-up. Je hebt al onder andere gehad Oliver Heldens en Solange. Vanavond is het tijd voor Super Strings en Ofaya. En die set van Super Strings is speciaal opgenomen voor Slam. Dus je kan je later terugkijken. Is op een waanzinnige setting ook opgenomen. Of het World Trade Center, op het strand, dat soort settingen. Woensdag, tijd voor Medusa en Tim van Werd. En komende donderdag, misschien wel de headliner, het alias van Nicky Romero. Monocue en om 9 uur Oliver Wijter. De hele line-up check je nog een keertje via slam.nl. Maar dat is ons geheim, hè?

0: Good morning. Nog een half uurtje richting de lekkerste lunchpauze van Nederland. En zometeen als pre-party M&M krijg je. En ook deze van Prospa komt eraan.
1: Slam geeft je elk moment van de dag de juiste vibe. Van je wekker tot je weekend. Overdag en 's nachts. En juist die overgang van dag naar nacht heeft iets magisch. Zomerlang, elke zonsondergang. De lekkerste DJ-sets op Slam.
2: The sun goes down. The vibe goes up. Slam Sunsets.
1: Zondag tot en met donderdag tussen 8 en 10. Check de line-up via slam.nl.
3: Zin in een plek helemaal voor jezelf? Bij ASM Bank vergroot je je kans op een eigen huis met het gratis

0: ASM-banden. Nu al zin in morgen.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar 2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
2: Als je Vodafone mobiel
3: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
2: krijg je tot wel 20 euro korting.

0: Vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen. Profiteer van zomers voordeel bij Yourlease. Autoabonnementen, nu vanaf €218 al in per maand. Inclusief verzekering en onderhoud en al na 12 maanden vrij opzegbaar. Ontdek ruim 400 zomerdeals op Yourlease.nl.
1: Je wou alle smaken milkshake proberen, maar nu is je rekening helemaal uitgemolken? Maak er

0: anders doet.
1: Autoabonnementen vanaf €218 al in per maand bij yourlease.nl.
2: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
3: Ja, laatste kans.
2: Nog één keer brullende motoren.
3: Ja, goed.
2: Dit mag je niet missen.
3: Oh.
2: Daar moet je bij zijn.
3: Naar binnen.
2: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
3: Ja.
2: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
4: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus frambozen, Nederlandse aardbeien en rode bessen. Per schaal €2,99. We doen met je mee. Plus.
5: Zie je daar ook zo tegenop? Een nieuwe bril uitzoeken? Bij iCare kijken we naar je uit. Met specialisten die de tijd nemen. Want de beste oplossing voor jou begint bij zien wie jij bent. Je stijl en wat je doet. Ervaar echte aandacht. Maak een afspraak op iCare.nl. Het kwaliteitslabel voor opticiens. We zien je. iCare.
6: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
7: Late night shopping in Designer Outlet Ochtroep. Aanstaande vrijdag tot 10 uur 's avonds.

0: Zwitser, designer outlet Ochtroep. Maar 20 minuten van Enschede.
1: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
2: Praxis.
3: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat douchegelflessen gemaakt van 96% gerecycled materiaal. Ja, daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook, nu 5 flessen voor 5 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
4: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
5: 3-sterren slot.
4: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
6: Bij Simpel krijgt meer voor minder. Altijd een duimpje omhoog. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
7: Meer voor minder. Simpel.
8: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
9: Zijn we net over 11:30. Tijd voor je slim weerupdate van de vrienden van Weer Online. Vanmiddag is er een mix van stapelwolken en zon. Het is 20 tot 24 graden. Vanavond kans op een buitje en daalt de temperatuur tussen de 12 en 17 graden. Morgen dan gelukkig weer wat warmer. Van de weg af het Flitsmeister. Die meldt 1 vertraging. De A12 richting Oberhausen bij Ouddijk. Daar verlies je een kwartiertje. 3 kilometer aan file. En voor flitsers check je de Flitsmeister-app.
10: Jarno van der Wielen.
9: Met zometeen nieuwe muziek van Jesse en Chris Lorenzo.

Nieuwe muziek op Slam. Van Jazzy en Chris Lorenzo en Invisible. Dat is een waanzinnig verhaal dat een man, die had ooit een keer gelezen in de krant, dat hij als hij zich helemaal inspoot met citroensap, dat hij dan onzichtbaar zou zijn. Die man heeft dus een paar flessen citroensap gekocht bij de supermarkt, spoot zichzelf helemaal in en ging toen een bank beroven en bleef tot het laatste moment denken dat hij invisible was. En wat denk je? Zat gewoon later in de cel. Of het waren hele goede drugs, dat zou natuurlijk ook er. Off my face, don't know where I am, 'cause I got my drugs from Amsterdam. Hey.

0: Slam, goedemorgen. Nog net met Lost Frequencies en The Temper Trap en Sweet Disposition. Zometeen begint hij weer, de lekkerste lunchpauze van Nederland.
1: Let's go house in de pauze.
0: Oh man, kan niet wachten, met onder andere Don Bresky zometeen.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Cyberveiligheid voor veilig ondernemen.
3: Een Müller-milkflesje kopen was nog nooit zo spannend. Want als je één van de vier Müller-milkflesjes met het moe-geluid vindt, win je 25.000 euro. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.
4: Müller-milk, the moo you can't resist.
5: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
6: Ja, met een supergoeie deal, gekocht op Otrium.
5: Oh, Otrium?
6: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
7: Deze week in de bonus, de Checo, Di Martino, La Molisana en Ligori pasta, 1 plus 1 gratis. A, Nederlandse kersen, 2 pakken, 1 plus 1 gratis. En Danio 450 gram, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
8: Vandaag bij Otrium, 10% extra korting op LK Bennett, Guess en alle jurken.
9: Big or small, tiny or tall.
10: Hou het safe deze zomer met condoom.nl. Condooms, toys en beflapjes.
9: Condoom.nl.
11: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
12: Ik heb letterlijk niks.
13: Het gaat de hele dag regenen, hè?
14: Nee, ik heb geen regenjas.
15: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
16: Poetsen was nog nooit zo voordelig met Vibra. Profiteer nu van combinatievoordeel. Dusty badkamer of kalkreiniger en Dusty douchebeschermer. 2 stuks voor maar 5 euro. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
17: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
0: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
18: Goedemiddag, ik ben Afton van der Meijs. Bij ongeregeldheden in de Italiaanse stad Bologna zijn vannacht tientallen agenten gewond geraakt. Eerder werd nog gesproken van 11 gewonden. Zondag overleed een Marokkaanse man tijdens zijn arrestatie. Agenten drukten hem op de grond en negeerden zijn hulpgeroep. Beelden gingen viral en leidden tot massale protesten in Bologna. In Duitsland een biertje drinken op het station mag straks nergens meer. Spoorbedrijf Deutsche Bahn wil vanaf half oktober een alcoholverbod op alle stations. Dat zou moeten zorgen voor meer orde en veiligheid. Aanleiding is onder meer een ernstig geweldincident waarbij een dronken reiziger een medewerker zwaar toetakelde. In Indonesië zijn 19 mensenhandelaars veroordeeld tot jarenlange celstraffen. Ze boden meer dan 20 pasgeboren baby's zogenaamd ter adoptie aan, maar streken er flinke geldbedragen voor op. Een vrouw die de bende leidde moet 7 jaar zitten. 8 baby's zijn gered en zitten nu in een weeshuis. En de vuurwerkshow van de Nijmeegse Vierdaagse die zondag werd afgelast, wordt vanavond ingehaald. Het vuurwerk zou worden afgestoken vanaf een schip, maar de show moest op het laatste moment worden afgelast omdat er olie op het dek was gekomen en het risico op brand te groot was. Nu is alles weer veilig. En dan nu het weer van Weer Online. Vanmiddag is er een mix van wolken en zon en het wordt 20 tot 24 graden. Vanavond neemt in het noordwesten de bewolking verder toe. En dit was het nieuws op Slam.
0: En dan de weg af het Flitsmeister. We zijn zo klaar hoor, maar één vertraging. Die vind je op de A76 richting Keulen. Bij Kundenberg door grenscontroles een kwartiertje bij je reiszet optellen. En voor flitsers, check de Flitsmeister app. House in de pauze is sneller bij je dan je denkt. Met zometeen Avicii en Nicky Romero. I Could Be The One komt eraan.

0: Plus korting je geld op de meest getoonde prijs.
1: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu bij Trekpleister 2 plus 2 gratis op de producten van Dove. Dat wordt inslaan. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Autotaalglas zit echt overal.
3: Opgelost. Autotaalglas.
4: Je boekt de perfecte vakantie. Een vers ontbijt in de ochtend en een romantische foto van jullie samen. Echt zorgeloos genieten van je vakantie? Buitengewoon goed beschermd tegen muggen en teken met CarePlus.
5: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Cyberveiligheid voor veilig ondernemen.
6: De hele zomer lang, elke zonsondergang, de lekkerste DJ-sets. Slam Sunsets. Vanavond, vanaf 8 uur.

Elaine Thiele die maakt voor jou iedere keer de lekkerste lunchpauze van Nederland. Zometeen nog de Sugar Babes en Overload komt eraan. Ook Offenbach en La Chic, Wasted Love, zit in de startblokken. En de eerste dancetrack ooit gemaakt die eigenlijk per ongeluk werd ontdekt. Want hij had een setting verkeerd gezet, de producer Giorgio Moroder. Waardoor eigenlijk die ene beat, dat takka takka takka takka, dat werd in een soort herhaling gegooid. In een soort galm die er eigenlijk niet op hoorde. Maar toen dacht hij, weet je wat, dit klinkt eigenlijk wel vet. Ik hou dit zo. Toen moest alleen Donna Summer er nog op. En toen kregen we I Feel Love. Hoor je zo meteen.

0: Love Generation komt eraan. Oasis, Wonderwall en de Veronica's krijg je binnen een paar minuten. We zijn zo terug.
1: Slam geeft je elk moment van de dag de juiste vibe. Van je wekker tot je weekend. Overdag en 's nachts. En juist die overgang van dag naar nacht heeft iets magisch. Sunsets. De hele zomer lang, elke zonsondergang. De lekkerste DJ-sets op Slam.
2: The sun goes down. The vibe goes up. Slam Sunsets.
1: Zondag tot en met donderdag tussen 8 en 10.

0: beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Als je Vodafone mobiel
3: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
2: krijg je tot wel 20 euro korting.

0: sparen.
1: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
2: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar €1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
3: BME legend Jack and Jones, Cars, Gabbiano, Cast Iron, Sams. Altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
4: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
5: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
6: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
7: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
8: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
7: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
8: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
9: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
10: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp je voordeel alleen deze week. Selecteer de Hanson waterdichte LED TL-lampen 1 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
11: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat douchegelflessen gemaakt van 96% gerecycled materiaal. Ja, daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook, nu 5 flessen voor €5. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
12: Nu bij Coolblue. Koel- en vrieskorting op LG koelkasten. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
13: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
14: Het is sale bij Leenbakker. Nu alle eetkamerstoelen en barkrukken tweede halve prijs. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
15: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo!
16: Odido. Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
17: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
18: Of deze, in een leuk plaatsje.
19: Met 20

Half 1, tijd voor Slam Weer Update van de vrienden van Weer Online. Het is een mix van zon en wolken vandaag, met maximaal 24 graden. Vanavond kans op een buitje lokaal en de temperatuur daalt naar een graad of 12 tot 17. Morgen, copy-paste, is het eigenlijk bijna even warm. Dan de situatie op de weg, nog even vertraging met Flitsmeister op de A76 richting Keulen bij Simpelveld. 20 minuten extra, de weg is afgesloten door grenscontroles. En voor flitsers, of course, check je de Flitsmeister-app.

Jojo en All My Life in de lekkerste lunchpauze van Nederland. Hou ze in de pauze. En als je Oasis-fan bent, zit je al maanden in spanning. Tenminste, ik wel. Gaan ze nou weer optreden in 2027, ja of nee? Geruchten gaan dat ze 12 keer het stadion van Manchester City gaan platspelen. Ik wacht met smacht. Pre-party krijg je nu Wonderwall in de remix.

Laatste keer goed gespeeld in de Johan Cruijff Arena afgelopen weekend. The Weeknd stond daar. En ja, Ajax begint bijna weer. Dus, hè. Zometeen gaat de lekkerste lunchpauze van Nederland verder bij Florian met Justin Bieber, Sorry, onder andere Room 5, Too Unlimited, No One komen eraan. Eerst Fats & Small.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Cyberveiligheid voor veilig ondernemen.
1: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
2: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
1: Deze week ook extra goedkoop. Courgette per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
3: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Ga snel naar ben.nl.
4: Ja?
5: Echt serieus?
6: Oh.
7: Hey, weer een winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
8: 18 plus speelbewust.
9: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar Randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
10: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus nectarines, perziken, wilde perziken en abrikozen. Op schaal 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
9: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
11: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
12: Oh, ik heb letterlijk niks.
13: Het gaat de hele dag regenen, hè?
14: Nee, ik heb geen regenjas.
15: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
16: Late night shopping in designer outlet Ochtroep. Aanstaande vrijdag tot 22:00.

0: Joop en Tommy Hilfiger. Designen Outlet Ochtroep. Maar 20 minuten van Enschede.
1: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen laten je lachen.
2: It's funny, because it's true.
1: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
3: Iets verrekt, verstuikt of gekneusd? Beter ga je naar Kruidvat. De Voltaren Diclofenac-pleister is eenvoudig aan te brengen en verlicht je pijn tot wel 24 uur lang. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Dit is een geneesmiddel, lees voor het gebruik de bijsluiter.
4: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar 2,19.
5: Fans van voordeel,
4: Aldi.
6: De jackpot van Eurojackpot staat deze dinsdag op 59 miljoen. Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
4: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. River Cola Zero. Geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend voordelig.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.

0: Ik ben Daphne van der Meijs. In de binnenstad van Roermond woedt een grote brand in een monumentale stadsvilla. Hulpdiensten roepen mensen in het centrum via Burgernet op om binnen te blijven en ramen en deuren te sluiten. Er komt namelijk veel rook vrij die over het centrum trekt. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Kippen mogen nooit aan hun poten worden opgetild bij het vangen. Dat heeft een hoge rechter bepaald nadat Wakker Dier hierover naar de rechter stapte. De zaak was gericht tegen een bedrijf dat de kippen vangt voor vervoer naar het slachthuis. De staatssecretaris maakte daar een uitzondering voor, maar is nu dus teruggefloten. Ondanks de kentekenplicht voor RDW-goedgekeurde elektrische steps rijden er nog altijd veel illegale exemplaren rond, ziet een vergelijkingssite. Veel steps hebben geen RDW-goedkeuring en kunnen dus geen kenteken krijgen. Word je daarmee gesnapt of heeft je goedgekeurde step geen kenteken, dan krijg je een forse boete. En de Amerikaanse fastfoodketen Taco Bell heeft flink last van het schandaal met de parasiet die in de ijsbergsla van het restaurant bleek te zitten. Alle sla van de leverancier werd teruggehaald, maar klanten bleven weg. Vrijdag waren er een vijfde minder dan op een gemiddelde vrijdag. Het onderzoek naar de leverancier gaat verder. En dan nu het weer van Weer Online. Vanmiddag is er een wisseling van stapelwolken en zon. Het is 20 tot 24 graden. Vanavond neemt in het noordwesten de bewolking toe. Vannacht valt lokaal wat regen. De temperatuur daalt dan naar 12 tot 17 graden. En dit was het nieuws op Slam.
1: En Flitsmeister meldt 2 vertragingen langer dan 10 minuten op de A12. Arnhem-Oberhausen tussen Oudijk en Duitsland een kwartier, 3 kilometer. En die andere ook aan de Duitse grens bij A76 Geleen-Keulen tussen Kunderberg en Duitsland. Ook daar een kwartier.
2: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
3: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat douchegelflessen gemaakt van 96% gerecycled. Ja, daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook, nu 5 flessen voor 5 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
2: Overweegt u een thuisbatterij? Kijk voor advies op veenstra.com.
4: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
5: Oh my god.
4: Zo dus. Wow. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
6: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op vloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
7: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
8: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Cyberveiligheid voor veilig ondernemen.

lang de lekkerste lunchpauze van Nederland met Nathan Eve en Justin Bieber. Dit zijn Florida en Nicki Minaj. Where them girls at?

En no one tijdens de lekkerste lunchmix van Nederland. Dit is House in de Pauze met nu een hit uit 1984... wat 2 jaar geleden gewoon weer opnieuw een hit werd. Dankzij Formule 1-coureur Carlos Sainz. Smooth Operator. Nou, dit seizoen niet helemaal. Hij staat namelijk 15e.

Alex Gaudinho en de Destination Calabria tijdens House in the Bounce. Heb je enig idee wie die zangeres is op deze track? Een hele bekende zangeres die ook een hele grote dance hit scoorde. Crystal Waters is dus te horen als zangeres op Alex Gaudinho en Destination Calabria zojuist tijdens House in the Pauze met Lizzo, About That Time, ook Girls Aloud en Sound of the Underground onderweg. En dit is Tyla and the Water in de James Hype remix bij Slam.

0: Girls Aloud. En Sound of the Underground. Alle genres in één mix. Zometeen nog een half uur met Lil Kleine, Lijntje, ook Beyoncé, MK en Olivia Dean voor je onderweg.
1: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
2: Zeker weten.
1: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
3: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines. Heel gezond, ook voor je portemonnee. 1,5 kilo voor maar 2,19.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
5: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Adventure is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
3: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. River Cola Zero. Geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend voordelig.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
6: Het is sale bij Scapino. Nu tot 70% korting op heel veel artikelen. Kom naar de winkel of shop online. Neem die stap. Scapino.
7: Papa, wist je dat een platvis niet plat wordt geboren? En dat een octopus 3 harten heeft?
8: Hoe weet jij dat?
9: Ontdek nog veel meer verrassingen in het volledig vernieuwde Sea Life Scheveningen. Boek je tickets op sealife.nl.
6: Nu tot 70% korting op heel veel artikelen. Neem die stap. Scapino.
10: Big or small, tiny or tall.
11: Hou het safe deze zomer met condoom.nl. Condooms, toys en beflapjes.
12: Condoom.nl.
13: Gedoe met je dekbed overtrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happy Bed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
14: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.

0: kort in je geld op de meest getoonde prijs.
1: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag, hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app, met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen,
2: vakantie!
1: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
3: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
4: Meer van minder. Simpel.
5: Florian Hamelink.
6: Half twee, dit is je weerupdate van Weer Online. Zon en wolken met max 24 graden. Vanavond bewolkt er met kans op regen. Het koelt dan af naar 12 tot 17 graden. Dan twee vertragingen langer dan 10 minuten gemeld door Flitsmeister. De A12 Den Haag-Utrecht tussen Blijswijk en Zevenhuizen, 20 minuten 4 kilometer. En de A12 Arnhem-Oberhausen tussen Oud-Dijk en Duitsland, daar doe je er 13 minuten langer over. Dit is de lekkerste lunchpauze van Nederland. Met alle genres in één mix, house in de pauze. MK komt eraan. En eerst Olivia Dean, dit is So Easy.

Want je gaat dik geen dieet. Al die pillen moet je kijken hoe ze die eet. Het wordt tijd dat je vies deed. Of ze door vies doet, ik wil dat je vies doet. Ik vind het lekker als je gekkie als je freak doet. Moet je kijken wat Jackie met die beat doet. Ik kan niet hangen als je lief doet.

Gaat weer helemaal viraal, hè, dit liedje. Katy Perry and the One That Got Away by Slam. Er wordt gebruikt onder een nieuwe TikTok-trend waarbij mensen hun top 5 horrormomenten aangeven. Dus wat wil je absoluut niet meemaken? Nou, ik zit even te denken. Nog een keer gaan kamperen met mijn ouders voor 4 weken in Zuid-Frankrijk. Nou, dat hoeft niet per se voor mij. Gewoon lekker vakantie in eigen land. Kan je lekker Slam aanhouden. De hele dag lang de dikste beats door je speakers met tot 2 uur house in de pauze. Paul Johnson, dit is Get Down.

wel naar binnen, denk ik, hè? House in de pauze. Dat was hem, de lekkerste lunchmix van Nederland. Morgen om 12 uur weer een nieuwe House in de pauze. En zometeen je werkdag doorkomen met Gigi D'Agostino, Bebe Rexha en Ray voor je onderweg. Slam. Coming up.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Cyberveiligheid voor veilig ondernemen.
1: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH Mini rozijnenkrentenbollen. 9 stuks voor maar 1,99. Handig voor onderweg of als lekker tussendoortje. Altijd lekker, altijd laag.
2: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
3: Je hebt niet alleen een gat in je hand, maar nu ook in je schoenen?
4: Ah, oh, nee.
3: Maak er een potje van

0: anders doet.
1: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
2: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
3: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB en gaan.
4: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
5: Goedemiddag, ik ben Afton van der Meijs. President Trump wil nu ook voor tientallen andere landen importheffingen invoeren. Volgens de Financial Times gaat het waarschijnlijk om een invoerheffing van 10%. Hij gaat hiermee tegen zijn adviseurs in. Die zeggen dat hiermee de economie verder onder druk wordt gezet. Eerder kondigde Trump al hogere tarieven aan voor Canada. In Duitsland zijn een man en vrouw tot levenslang veroordeeld omdat ze hun baby van 4 maanden door honger hebben laten sterven. Moord vond het OM en de rechtbank ging daarin mee. Het gedrag van het stel, dat ook al een tweeling van 3 jaar had, was volgens de rechter niemand opgevallen. Nog niet eerder is in Frankrijk halverwege juli al zoveel natuur in vlammen opgegaan als dit jaar. Dat blijkt uit cijfers die sinds 20 jaar worden bijgehouden. Tussen januari en half juli werd ruim 40.000 hectare bos verwoest. En nog altijd is er gevaar, want volgende week wordt het in het zuiden van Frankrijk opnieuw heet en winderig. En het Europees kampioenschap padel wordt volgend jaar in Nederland gehouden. Het is in meerdere steden, zegt tennisbond KNLTB. In september wordt duidelijk waar precies. Padel is volgens de bond booming in Nederland, zowel bij de amateurs als bij de professionals. Bij het laatste EK werden de Nederlandse mannen vierde. En dan nu het weer van Weer Online. Vanmiddag is er een wisseling van stapelwolken en zon. Het is 20 tot 24 graden. Vanavond neemt in het noordwesten de bewolking toe. Vannacht valt lokaal wat regen. De temperatuur daalt dan naar 12 tot 17 graden. En dit was het nieuws op Slam.
6: Dan de files in Nederland. Die zijn ook booming op dit moment. De A9 Amstelveen-Alkmaar tussen bruggen over het zijkanaal C en Velsen. Een kwartier, 3 kilometer. De A12 Arnhem-Oberhausen tussen Oudijk en Duitsland. Daar 12 minuten, 2 kilometer. En de A67 Turnhout-Eindhoven tussen Havert en Eersel, 12 minuten.
7: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
8: Gedoe met je dekbed overtrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happy Bed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
9: De toekomst, die voelt soms verder weg dan ooit. Totdat we hem samen in beweging zetten. Want met ons gratis eerste huisgesprek vergroot je je kans op een eigen huis. Samen maken we de toekomst. Maak een afspraak op asmbank.nl. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
10: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Cyberveiligheid voor veilig ondernemen.
4: Slam. Florian Hameling.
6: En lekker die werkdag doorkomen met de hits van Slam, Bibi Rexha en Getta. Sad Girls onderweg, ook Jesse G komt eraan, Price Tag. En deze is vooral mijn nachtstrijders, Gigi D'Agostino. L'amour toujours.

0: Baby Rex a David Guetta. En Sad Girls.
1: Boost your summer.
0: Dinsdagmiddag, 10 minuten over 2. Goedemiddag, Floran hier zo bij je. Ah, je mag ook Flo zeggen. Ah, zo noemt iedereen mij altijd. Of ja, ah, vooral mensen waarmee ik langer dan 50 uur heb doorgebracht. Volgens onderzoek gaan mensen je dan vanzelf bij een bijnaam noemen, na 50 uur. Ik heb hier nog 3 bijnamen voor je. Coconut Man, Moonhead en P. Dat roept Jesse G altijd aan het begin van Price Tag.
2: Coconut Man, Moonhead en P. Ja.
0: Dat zijn dus de producers met wie ze dit liedje heeft gemaakt. Coconut Man is de bijnaam van Dr. Luke. Die is gek op kokosnoten. Die liet hij altijd bezorgen bij de studio. Moonhead is Cloud Kelly. Die bijnaam kreeg hij vanwege zijn grote hoofd. En P, zijn vertaling ert. Zo noemen ze Jessie G altijd, vanwege haar kleine hoofd. Nou ja, heb ik toch liever gewoon

Ray. Where is my husband bij Slim? Ja, vergeet hem niet, hè. Of ja, eerder haar niet. Ja, dit zou ook mij zo kunnen overkomen. Ik ben zo vergeetachtig als maar zijn kan. Vorig jaar reed een man in Frankrijk tijdens de vakantie bijna 300 kilometer verder... voordat hij zich realiseerde dat zijn vrouw niet meer in de auto zat. Ja, wat bleek nou? Hij had haar achtergelaten bij een tankstation nadat ze naar het toilet was gegaan. Uiteindelijk moest de politie eraan te pas komen om hen weer samen te brengen. Ja, bizar toch? Sta je in een wild vreemd land, kom je net die wc uitlopen... en je ziet deze man met de auto er niet meer staan. Dan zou ik ook schrikken.

0: Slam. Zometeen Harry Styles. Ik ben er dus achter gekomen dat hij iets niet heeft wat bijna heel Nederland wel heeft. Wat het is, dat hoor je zo meteen. En ook Calvin Harris komt eraan.
1: Bij Slam doen we dingen graag net even anders. Wij beginnen ons weekend op vrijdag. Elke vrijdag, 24 uur lang, de beste DJ's in de mix. Dat is de Slam Mix Marathon.
2: Mix Marathon.
1: Met deze vrijdag onder andere Fedde Legrand, Oliver Heldens, Mau P en James Hype. De Slam Mix Marathon, ook deze vrijdag vanaf 6 uur.
3: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
4: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals alle Hilo oogdruppels, tweede halve prijs. Want je oog wil ook wat deze zomer? Kom voor nog meer zomerdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Medisch hulpmiddel. Lees de verpakking.
5: Mooi van Ethos.
3: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
6: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
7: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
8: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
7: En deze week ook extra goedkoop. Courgette per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
9: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat douchegelflessen gemaakt van 96% gerecycled materiaal. Ja, daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook, nu 5 flessen voor 5 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
10: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
11: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
1: Only, Geisha, Zozo, Red Button, JDY, Vero Moda, Sans. Altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sans.nl.
12: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 35% korting op buitenbijts. Ook op mengverf. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
13: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
14: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten, de eerste 9 maanden voor maar €6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
15: Simyo.
16: Ja?
17: Echt serieus?
1: Oh. Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor €463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
18: 18 plus speelbewust.
0: Goedemiddag, 2:30 bijna. Dit is Slam met het weer van Weer Online. Vanmiddag wisseling van stapelwolken en zon. Het is 20 tot 24 graden. En vanavond neemt in het noordwesten de bewolking toe. Vannacht valt lokaal wat regen en dan koelt het af naar 17 graden. Dan de wegen af met flitsmeister. Vertragingen langer dan 10 minuten vind je op de A8 Amsterdam-Zaandam tussen Zaanstad-Zuid en Brug over de Zaan. 13 minuten 2 kilometer. De A12 Arnhem-Oberhausen tussen Oud-Dijk en Duitsland. 11 minuten 2 kilometer. De A29 Rotterdam-Bergen-op-Zoom tussen Numansdorp en Willemstad. 35 minuten 6 kilometer. Daardoor een ongeval. En de laatste de A29 Bergen-op-Zoom Rotterdam. Tussen Sabina en Volkerakbrug. Daar 11 minuten. En voor flitsers check je de Flitsmeister app. Het zijn er een hoop. Ariana Grande en Zed komen eraan. Calvin Harris en Jazzy.

Lil X wel bij Slam en Whatever Turns You On. Ja, dan de man die eerst aan de paddo's gaat. Voordat hij de studio induikt, Harry Styles. Dat is echt zo, dat doet hij voor het creatieve proces. Dan gaat hij met zijn team naar buiten en gaat hij luisteren naar muziek van Paul McCartney. Het ging wel een keertje mis trouwens, want Harry die beet per ongeluk een stukje van het puntje van zijn tong af. Voelde hij uiteindelijk niks van, want het was zo verdoofd als maar zijn kan. Maar hij mist dus een stukje van zijn tong nu, doordat hij paddo's gebruikte. Om muziek te maken, ja. Na dit incidentje is hij ook overgestapt op een andere drugs voor tijdens het schrijven. Kwam deze hit uit. Acid Harsh. Ja, heel leuk. Harry Styles bij Slammy.

Slam met je mee deze zomer. Yeah. Luister je overal. Via DAB+, Smart Speaker en de Slam App.

0: Shinjuku. En ik snap wel waarom die deze Japanse stad heeft gepakt. Namelijk de stad met de meeste clubs en karaokebars in heel Japan. Daar kan je lekker uitgaan. Ja, alleen een drankje bestellen, dat wordt natuurlijk een dingetje. Japan is zo'n moeilijke taal. Ja, ik probeer het een beetje te leren, maar...
1: Shigoto-chu, saikou no beat-o tappuri tanoshimeru no wa, koko, slam dake desu.
0: Oh, maar dit kon ik nog wel verstaan, hoor. De meeste en de beste beats hoor je hier op Slam. En ze heeft nog gelijk ook. Joh, alleen...

Cue the Rhythm op je dinsdag werkdag. Misschien wel je zoveelste vakantiedag. Maar goed, zowel je vakantiedagen als je werkdagen kom je lekker door met de hits van Slam. Met zometeen de tip waar je sowieso niet naartoe moet gaan vanavond. Nee, daar ga ik je echt even voor waarschuwen. Ga daar niet naartoe. Maar dat hoor je zometeen ook. Another Florida and Disco Lines onderweg. Slam. Coming up.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Cyberveiligheid voor veilig ondernemen.
1: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
2: Ja, met een supergoeie deal, gekocht op Otrium.
1: Oh, Otrium?
2: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
3: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
4: Vandaag bij Otrium, 10% extra korting op LK Bennett, Guess en alle jurken.
5: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
6: Ik heb letterlijk niks.
7: Het gaat de hele dag regenen, hè?
8: Nee, ik heb geen regenjas.
9: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
10: Hey, even snel. Want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar TV en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
11: Papa, wist je dat een platvis niet plat wordt geboren en dat een octopus 3 harten heeft?
12: Hoe weet jij dat?
13: Ontdek nog veel meer verrassingen in het volledig vernieuwde Sea Life Scheveningen. Boek je tickets op sealife.nl.
14: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
15: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.

0: En natuurlijk die knakworstjes. En noedels. En soep.
1: Get ready for the OG.
2: All y'all bitches wanna look like me.
3: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Yeah. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
4: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
5: Goedemiddag, ik ben Mark Bergt. Het hing al een tijdje in de lucht, maar het is nu zeker. Nederland voert een importverbod in voor producten uit illegale Israëlische nederzettingen. Het gaat over 2 maanden in. De nederzettingen staan op de bezette westelijke Jordaan-oever en de Palestijnse bevolking wordt daar op gewelddadige wijze verdreven. De verdachte van een heftige schietpartij vorige maand in Duitsland heeft zelfmoord gepleegd. Hij schoot 6 maanden 6 mensen dood in een opvang waar zijn vrouw zat met hun baby, nadat hij die door elkaar had gerammeld, maar ze bleven ongedeerd. De man werd vanmorgen doodgevonden in zijn cel. Een grote brand in het centrum van Roermond breidt zich niet verder uit. Rond 12 uur was de rook zo hevig dat de brandweer mensen opriep om binnen te blijven en ramen en deuren dicht te doen. De brand zou begonnen zijn bij werkzaamheden aan het dak van de monumentale stadsvilla. Niemand raakte gewond. 2 piloten van Swiss Air mogen voorlopig niet vliegen. Ze zouden een paar weken geleden gedronken hebben, vlak voor vertrek in Genève. Hun collega's sloegen alarm en ze zijn toen meteen vervangen door andere piloten. Swiss Air wilde verder niks over zeggen, ook niet waar de vlucht naartoe ging. Het weer nu van Weer Online. De zomer zit even in een dipje, maar het is misschien ook wel even lekker die lagere temperaturen van rond de 23 graden. Vanavond en vannacht meer wolken en kans op een beetje regen. En dat was het nieuws op Slam.
6: Nou Mark, daar denk ik niet over. Daar denk ik niet hetzelfde over. Hoor. Geef mij maar lekker die hitte. Lekker warm, daar is de zomer voor bedoeld. Dan even de wegen af met Flitsmeister. Vertraging al langer dan 10 minuten op de A5 Amsterdam-Hoofddorp. Tussen Raasdorp en Hoofddorp na 18 minuten 4 kilometer door een vrachtwagen met pech. De A12 Arnhem-Oberhausen tussen Zevenaar en Duitsland, 12 minuten 5 kilometer. En de laatste op de A29 Rotterdam-Bergen-op-Zoom tussen Oud-Beierland en Haringvlietbrug, daar 20 minuten.
7: Het is sale bij Scapino. Nu tot 70% korting op heel veel artikelen. Kom naar de winkel of shop online. Neem die stap. Scapino.
8: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
9: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
8: Dus waar moet je zijn voor de magic?
9: Joujou.
7: Nu tot 70% korting op heel veel artikelen. Neem die stap. Scapino.
10: Zomer, zon, Hollywood. Beleef nu het ultieme plezier in Movie Park Germany met de nieuwe Paramount-attractie Journey to the Forbidden Chamber. Ontmoet nog meer Paw Patrol-helden, vier samen met ons de grote Movie Parks Parade of Celebration en word onderdeel van de nieuwe era Hollywood in Germany. Koop nu tickets vanaf €34,90 op moviepark.nl.
4: De hele zomer lang.

op de eerste dag van de Nijmeegse Vierdaagse. Ja, mocht je hem hebben gelopen, de eerste dag vandaag nogmaals even een applausje. Ah, het is hier niks, 45.000 man vandaag gestart in alle vroegte. Om 4 dagen lang echt kilometers te lopen om uiteindelijk dat befaamde kruisje achter je naam te krijgen. Ah, die Vierdaagse feesten, toch iets meer mijn straatje. Gisteravond had ik echt een waanzinnige avond. Ik heb er gestaan op een strandeiland Stek. Echt een goede vibe daar met meerdere stages. Eigenlijk alle genres heb je daar wel op dat strandje. Ik stond zelf bij de Trend Stage met Autoflower, Kellar en Freddy. En ik ben ook blij dat ik daar stond, zeg. Ik had alle ruimte daar. Zeker ook als ik vanochtend zag wat voor taferelen er weer plaatsvonden bij Matrix at the Park. Ja, er staan hele grote namen, dus iedereen wil er naartoe, maar je kan je kont niet keren. Ik zag zelfs dat afgelopen zaterdag werd er een menselijke domino ingestart. Iedereen viel om, met veel gebroken enkels tot gevolg. Nou, dan kan je beter een dansje doen op het strand. Toch? Veel leuker daar. Mocht je er naartoe gaan, veel plezier. Ik ben per ongeluk mijn sleutels in Nijmegen vergeten vandaag. En ik woon in Tilburg. Dus ik moet weer naar Nijmegen toe. Wat een straf. Hey, lekker opwarmen doe je op Slam met de Grand Slam zometeen van Kygo. En dit is Florida.

0: No Brook Boys, Disco Lines en Tina Shea. En volgens mij hoor ik hem daar.
1: De Zomermix uit het niks.
0: Ja hoor, daar is hij. De Zomermix uit het niks. We gooien No Brook Boys. Even in de blender met Ben.

0: John is blue en Dakota, fast car. Nou, het is vooral groen in plaats van blauw. Heb je gezien wat ze in Rotterdam gaan bouwen? Moet er in 2032 gaan staan? Nou, ik heb veel lelijke dingen gezien. Maar dit slaat echt alles. Ik praat je zo even bij. En ook de Bouza komt eraan. Magnetic binnen een paar tellen.
1: Slam geeft je elk moment van de dag de juiste vibe. Van je wekker tot je weekend. Overdag en 's nachts. En juist die overgang van dag naar nacht heeft iets magisch. Sunsets. De hele zomer lang, elke zonsondergang. De lekkerste DJ-sets op Slam.
2: The sun goes down. The vibe goes up. Slam Sunsets.
1: Zondag tot en met donderdag tussen 8 en 10. Check de line-up via slam.nl.
3: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een fles Dove douchegel van 400 milliliter... bij besteding vanaf €35. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
4: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
5: Joe, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank. Wel zo relaxed. Jouw raam, jouw Veneta.
6: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
7: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
8: Of deze, in een leuk plaatsje.
9: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
10: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
11: Let's go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
12: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
13: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel. Ervaar pure plantkracht.
14: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
15: Drie sterren slot.
14: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.

0: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
1: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
0: CV-ketel of warmtepomp onderhoud nodig? Kijk op veenstra.com.
2: Half vier, dit is Slam met je weerupdate van Weer Online. Zon en bewolking met 23 graden. Vanavond en vannacht meer wolken en kans op regen. Koelt af naar 14 graden. En morgen hetzelfde weer. Drie vertragingen langer dan een kwartier gemeld door Flitsmeister. Op de A12 Arnhem-Oberhausen tussen Duiven en Oud-Dijken, daar 17 minuten 8 kilometer. De A29 Rotterdam-Bergen-op-Zoom tussen Oud-Beierland en Numansdorp een half uur 6 kilometer. En de langste vertraging op de A50 Arnhem-Os tussen de Takietesbrug, dat en de Maasbrug. Daar 46 minuten, lekker.
3: Ja. Florian Hamelink.
2: Snel mond houden, veel muziek draaien met Bless, Terms and Conditions, ook Nelly en Kelly onderweg, Dilemma. En dit is de Bauza.

Bless and Terms and Conditions. Ja, had de gemeente Rotterdam niet maar gelezen. Die hebben gewoon op akkoord geklikt, denk ik. Heb je gezien wat ze daar in de havenstad gaan bouwen? Vanaf 2032 krijgt Rotterdam zijn eigen hobbithuis. Ja, zo ziet het er echt uit. Aan de Maasoever komt een reusachtige rots met mos erop. En in de rots komt dan een restaurant, een hotel en tentoonstellingsruimtes. Ja, je moet eigenlijk even de plaatjes zien, want ja, sorry, ik vind het echt graf lelijk. Maar ik denk dat ik het beste kan omschrijven als mijn witte bolletjes die ik per ongeluk weer 2 weken in mijn tas heb laten liggen. Ja, zo ziet het er een beetje uit. Maar goed, ben heel benieuwd, vanaf 2032 dan moet het in Rotterdam gaan staan. Ben toch blij dat ik gewoon in Tilburg woon. Alhoewel, nou, dat spoorpark is ook niet waanzinnig. Hey, goedemiddag, dit is Slam met Bruno Mars, zometeen in eerste Gala.

Looney and Groove Theory bij Slam. En de one question. Hey, Calvin Harris zet Mainstage in vuur en vlam tijdens Tomorrowland debuut. Ah, misschien niet de meest handige krantenkop die journalist kon pakken. Maar goed, het was wel de werkelijkheid. Misschien was je er wel bij. Het eerste Tomorrowland weekend in Boom. En het debuut van Calvin Harris op het festival. Ja, hij zou ooit een keer in 2014 daar gaan draaien, volgens mij. Maar dat had hij toen last minute geannuleerd omdat hij ergens anders meer geld kon vangen. Goed, die geeft hem ongelijk. Maar afgelopen weekend was het zover. Hij maakte zijn debuut op Tomorrowland. En ik heb die show teruggekeken. Nou, dat was echt vet. Op een duur bracht hij John Newman ook op het podium. Die hebben samen natuurlijk echt veel hits gescoord. Gewoon live, hè, dit. Ah, dit live horen, dat is toch waanzinnig. Echt een bucketlist ding. Ah, komend weekend staat hij er trouwens weer, hè. Dus mocht je nog gaan, dan hoor je ook deze gegarandeerd met Clementine Douglas. Dit is Blessings.

Niet alleen de headliner op Tomorrowland, maar natuurlijk ook op Dance Valley. Hè. Over 2 weken staat hij hier in Nederland. Calvin Harris en Clementine Douglas, Blessings hoor je. Daar gaan we trouwens laatst nog kaarten voor weg bij Slam. Mocht je er naartoe gaan, veel plezier. En zometeen lekker die dinsdagmiddag doorkomen met Bal.

0: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Gillette, nu met 50% korting. Zo loop jij er op het strand tiptop bij. Ga voor meer scherpe deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
1: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
2: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels in één van de 25 winkels of op goossens.nl.
3: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
2: Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Wat op is op.
4: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
5: De jackpot van Eurojackpot staat deze dinsdag op 59 miljoen. Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
6: Jeans, t-shirts, shorts, jurken, tops. Sams, altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
7: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
8: Het is sale bij Leenbakker. Nu alle eetkamerstoelen en barkrukken tweede halve prijs. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
9: Bij Simpel maken we een vuist om je meer voor minder te geven. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
10: Meer voor minder. Simpel.
11: Chris?
12: Ja?
11: Hoef jij niet te werken vandaag?
12: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
11: Dus, heb je nu...
12: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
11: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
13: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
14: Goedemiddag, ik ben Mark Bercht. Nederland voert over 2 maanden een invoerverbod in voor producten uit illegale Israëlische nederzettingen. Het gaat bijvoorbeeld om dadels, druiven en komkommers uit de bezette westelijke Jordaanoever. Nederland wilde de invoer eigenlijk stoppen met andere Europese landen, maar dat is niet gelukt. In Amsterdam is een man veroordeeld die meedeed aan rellen toen Marokko was uitgeschakeld op het WK. Hij had stenen gegooid naar de politie. Zelf ontkent hij dat. Hij zegt dat hij verward wordt met iemand anders en dat hij de rellen alleen gefilmd heeft. Maar de rechter geloofde hem niet en gaf hem een taakstraf. Datacenters slurpen nu al energie en dat wordt alleen maar meer. Over 10 jaar zijn ze goed voor een vijfde van het totale stroomverbruik. In elk geval in Amerika, blijkt uit onderzoek. Het komt door de razendsnelle opmars van AI en de onderzoekers voorspellen grote problemen op het stroomnet. En het schooladvies aan leerlingen in groep 8 wordt beïnvloed door het niveau van de rest van de klas, blijkt uit onderzoek waar de NOS over schrijft. Het kind dat in een matige klas het minst slecht presteert, krijgt eerder een VWO-advies. En in een klas vol uitblinkers zou hetzelfde kind een lager advies krijgen. Het weer nu van Weer Online. Een mix van zon en wolken en ongeveer 23 graden. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en valt er misschien een beetje regen. En morgen is het overal bewolkt. En dat was het nieuws op Slam.
15: En het is op de kop af. 4 uur, goedemiddag. Even de wegen af met Flitsmeister. Vertragingen langer dan 20 minuten krijg je van me op de A2 Maarsen Den Bosch. Tussen Ouderijn en Everdingen, daar 21 minuten, 10 kilometer. De A9 Amstelveen-Alkmaar tussen Rotterpolderplein en Velzen, 34 minuten, 7 kilometer. Dan nog de A50, dat is de laatste, Arnhem-Os tussen de Takietesbrug, dat wil ik zeggen, en de Maasbrug, daar 50 minuten. Lekker man.
16: Iets verrekt, verstuikt of gekneusd? Beter ga je naar Kruidvat. De Voltaren diclofenakpleister is eenvoudig aan te brengen en verlicht je pijn tot wel 24 uur lang. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Dit is een geneesmiddellijst voor het gebruik te bijsluiter.
17: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
18: Liefies! Wat doen jullie aan zaterdag?
19: Ik heb letterlijk niks.
20: Het gaat de hele dag regenen, hè?
21: Nee, ik heb geen regenjas.
20: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
17: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
13: De hele zomer lang.

En dat na die lange werkdag met de hits van Slam, Yugel en Solto, Jamaican, Bam Bam komt eraan. Nu gaat het gaspedaal iets harder ingedrukt worden met Balfunk MC's. Freestyler.

0: Hugo Lesotho, Jamaican Bam Bam. Boost your summer. 7 over 4, goedemiddag. Wellicht onderweg naar huis zoals Jasmijn stuurt in de Slam app. Die heeft lekker Slam aan staan en stuurt erbij: vandaag mijn laatste werkdag gehad, nu lekker vakantie. Ik hoop voor je dat je niet in de file staat op de A50. Daar de langste vertraging nu tussen Arnhem en Oss. Tussen de Takitusbrug en Maasbrug. Zie je, ik kan het wel.
1: Je nieuwe bijnaam wordt Florian Stameling, oké?
0: Okay? Ja, leuk Dave. Ja, ik kon net Takitusbrug niet uit mijn mond krijgen. Uit mijn smoel. Maar het lukt. Takitusbrug. Ik leer het. Hé, hey, en ik zag ook nog een berichtje binnenkomen van Bram. Eens even bellen.
2: Hoi, ik ben Bram.
0: Hey Bram, met Florian van Slam.
2: Hoi.
0: Hey Bram, heb jij vakantie ondertussen of ben je nog hard aan het werk?
2: Ik ben nog aan het werk, mijn laatste dagje.
0: Kijk, lekker man. En je wil nog één liedje horen voordat je vakantie begint eigenlijk, hè?
2: Ja.
0: En vertel, wat wil je horen?
2: Ring my bell.
0: Ja, ik kom dat de laatste dagen ook veel tegen, dat liedje is van TikTok, hè?
2: Ja, lekker houseplaatje is dat.
0: Nou, van Uits, hè, toch? Heet die?
2: Ja. Ja, van die.
0: Nou, deze volgens mij. Ik heb hem even... Toch?
2: Ja, deze.
0: Ja, ik ben ook... echt al dagenlang fan van het liedje. Bij mij staat het ook dagenlang op repeat. Even een klein stukje doen dan, Bram?
2: Ja, helemaal goed.
0: Alright.

fan op verzoekje van Bram. Ring My Bell van Age. Ja, dit moet gewoon de nieuwe Grand Slam worden. Ik ga meteen pitchen aan de rest van 10. En zometeen hits van James Hype. Ook Tate McRae komt eraan. En dit zijn Major Lazer

keep watching. De vrouw die de bal op mocht dragen voor de wedstrijd tussen Spanje en België, Tate McRae. Ja, misschien kan je die bal ook nog wel kopen morgen. Morgen om 4 uur vindt er namelijk een veiling plaats waar je allemaal dingen van het WK kan kopen. Die worden daar geveild. Zo ook de officiële wedstrijdbal van de finale kan je opbieden. Of gesigneerde wedstrijdshirts van grote spelers van bijvoorbeeld Lionel Messi. En zelfs een gesigneerde bal door Infantino. De grote baas van FIFA, maar ik weet niet of je die moet hebben. Ja, en dit zag ik ook nog, hier kan je ook opbieden het jurkje van Shakira. Die ze droeg tijdens de halftime show in de WK-finale. En die zal echt voor duizenden, al dan wel niet miljoenen verkocht worden. Want er zitten dus allemaal kristallen in dat jurkje. Zo'n 200.000 kristallen zitten er in dat jurkje van Shakira waar je op kan bieden. Mocht je mee willen doen morgen om 4 uur, wel een klein dingetje om rekening mee te houden. Want Shakira is 1,57 meter. Dus wellicht leuk voor je dochter van 2. Maar voor je vrouw moet je het niet halen. Komt hij tot

0: Me Be. Je hoorde de second voice bij Slam. En hier ook de second voice.
1: Florian Hamelink.
0: Hallo, het is Florian op de plek van Thomas van Empelen. Want die is een paar weekjes vrij, die is met vakantie. En normaal doet hij altijd rond dit tijdstip beroepen raden. Door middel van een zin wat je wel 100 keer roept op een dag. Op een werkdag. Maar goed, weet je, bijna de helft van Nederland is op vakantie. Dus lijkt het mij juist leuk om vakantiebestemmingen te gaan raden. Ik draai zometeen een artiest uit een bepaald vakantieland. En aan jou de taak te raden welk land dat is. En ik geef je nu alvast de eerste hint. Als ik voor morgen een retourtje zou boeken, dan zou me dat €320 kosten. Dan vlieg ik vanaf Schiphol. En de totale reistijd is 2:20. Heb je al enig idee? Mag je eerst een gokje even doen via de Slam app? Zometeen krijg je meer hints. Als je het goed hebt, dan win je het Slam Summer Gadget. En ook Shakira onderweg.
1: Slam, doen we dingen graag net even anders. Wij beginnen ons weekend al op vrijdag. Elke vrijdag, 24 uur lang, de beste DJ's in de mix. Dat is de Slam Mix Marathon.
2: Mix Marathon.
1: Met deze vrijdag onder andere Sam Veld, Mr. Belt & Weasel, Nicky Romero en Frankie Rizzardo. De Slam Mix Marathon, ook deze vrijdag vanaf 6 uur.
3: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten, de eerste 9 maanden voor maar €6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
4: Simyo.
5: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
6: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
5: En deze week ook extra goedkoop. Courgette per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
7: Het is sale bij Scapino. Nu tot 70% korting op heel veel artikelen. Kom naar de winkel of shop online. Neem die stap. Scapino.
8: Late night shopping in Designer Outlet Ochtroep. Aanstaande vrijdag tot 10 uur 's avonds.

0: Tommy Hilfiger. Designen Outlet Ochtroep. Maar 20 minuten van Enschede.
1: Nu tot 70% korting op heel veel artikelen. Neem die stap. Scapino.
2: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
3: Big or small, tiny or tall.
4: Hou het safe deze zomer met condoom.nl. Condooms, toys en beflapjes. Condoom.nl.
5: Zie je daar ook zo tegenop? Een nieuwe bril uitzoeken? Bij iCare kijken we naar je uit. Met specialisten die de tijd nemen. Want de beste oplossing voor jou begint bij zien wie jij bent. Je stijl en wat je doet. Ervaar echte aandacht. Maak een afspraak op iCare.nl. Het kwaliteitslabel voor opticiens. We zien je. iCare.

0: Dus even bollen voor de beste zomerdeals. Korten je geld op de meest getoonde prijs.
1: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
2: Deze Trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu bij Trekpleister 2 plus 2 gratis op de producten van Dove. Dat wordt inslaan. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
4: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Adventure is het avontuur altijd dichtbij. Private Lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
5: Exact 4:30. Goedemiddag, dit is Slam met je weerupdate van Weer Online. 23 graden, vanavond en vannacht meer wolken en kans op een beetje regen. Het koelt af naar 14 graden en morgen hetzelfde weer als vandaag. En dan de vertragingen langer dan 20 minuten gemeld door Flitsenmeister. De A2 Maastricht-Noord-Eindhoven tussen Budel en Valkenswaard. 35 minuten, 6 kilometer. Door een ongeval. Nog één op de A2 Maarsen-den-Bosch tussen Ouderijn en Everdingen. Daar 20 minuten, 10 kilometer. En dan nog de laatste op de A50 Arnhem-Oost tussen Heteren en de Maasbrug. Daar 21 minuten, 16 kilometer. Sta je ergens anders vast, dan is je vertraging minder dan 20 minuten. Alright, we zijn een vakantiebestemming aan het raden. Naar welke vakantieland ga ik vliegen? Gaf je net alvast de eerste hint. Als ik voor morgen een retour zou boeken, zou me dat €320 kosten. En de totale reistijd is 2 uur en 20 minuten. Hier, ik geef je nog een hint erbij. Als je naar dit land gaat, moet je als vrouw ook je badpak meenemen. Want op veel plekken is het dragen van een bikini verboden. Er is ook al een appje binnenkomen van Christian, die denkt dat de vakantiebestemming waar ik naartoe vlieg Hotel Ocean House aan de Costa del Sol is. Is niet goed, nee. Wel lekker specifiek. Hey, zometeen meer eens. En stuur je antwoord alvast door via de app van Slam. Hoor je Axel en de Grotte zo.

Axel en Grosso bij Slam en Sun is Shining. Boost your summer. Het is Florian op de plek van Thomas. En Thomas doet altijd rond de tijd zijn beroepen raden. Maar het is vakantie, dus mij leek het leuk om vakantiebestemmingen te gaan raden. Ik gaf je net alvast de 2 hints. En met die hints moet je erachter zien te komen naar welk vakantieland ik ga vliegen. Ik zal even de eerste 2 hints een beetje herhalen. Als ik vanmorgen een retourtje zou boeken, zou me dat €320 kosten. En de totale reistijd is 2 uur en 20 minuten naar dat vakantieland. En zojuist gaf ik je nog de hint. Je moet als vrouw ook je badpak meenemen, want op veel plekken is het dragen van een bikini verboden. Ik zie heel veel verschillende landen al binnenkomen via de Slam app. Ik ga je nog een paar hints geven. Als je de taal wil leren, heb je niet alleen een woordenboek nodig, maar je moet ook leren wat ze met hun gebaren bedoelen. En zorg dat je in het land ook de juiste laarzen draagt, want mode nemen ze super serieus. En dan nog een bonushint. Nou, mijn ouders die wilden nooit op vakantie gaan naar dit land, omdat de campingplekken zo klein zijn. Past de caravan er niet op. Goed, daar moet je het mee doen. Als je weet waar de vakantie heen gaat, app de bestemming dan via de Slam-app. Heb je het goed, dan win je de Slam Summer Gadget. Het antwoord krijg je zometeen naar Ed Sheeran. En dit is de nieuwe Medusa samen met Rani en Silence.

0: Milk Inc. en Walk on Water bij Slam. Een retourtje kost me €320. De totale reistijd is 2 uur en 20 minuten. Je moet als vrouw ook je badpak meenemen, want op veel plekken is het dragen van een bikini verboden. Als je de taal wil leren, heb je niet alleen een woordenboek nodig, maar je moet ook leren wat ze met hun gebaren bedoelen. En zorg dat je in dat land de juiste laarzen draagt, want de mode nemen ze super serieus. Ja, naar welk vakantieland ben ik op zoek? Ik gaf je ook nog de bonus in dat mijn ouders hier nooit op vakantie willen. Naartoe willen gaan, omdat de campingplekken zo klein zijn daar. Op die campings. Even kijken wat er binnenkomt via de app van Slam. Eens even kijken. Matthias, die denkt Marseille. Dan verschuift nu heel de appbox. Joran, die weet het ook niet zo goed. Die gaat eerst voor Barcelona. Dan zegt hij Londen, Italië. Of Frankrijk zou ook nog kunnen met die gebaren, maar ik geef het op. Ik heb letterlijk heel Europa genoemd ondertussen. Even kijken, wat komt er nog binnen? Andy zegt Marokko. Tunesië zag ik nog binnenkomen. Nou, we gaan het zien. Ik ga naar David. Hey David, ben je nog aan het werk of heb je al vakantie?
1: Ik ben nog aan het werk. Bijna vakantie.
0: En waar gaat de reis naartoe?
1: Precies naar het land waar jullie vandaag naar op zoek zijn.
0: Oh, nou, dus je had hem ook redelijk snel doorstudie in de slemmen. Bij de tweede hint al.
1: Ja, klopt.
0: Ik weet niet of je met je vrouw gaat.
1: Ja, met vrouw en kinderen.
0: Ja, nou, die moeten er badpakken aan gaan doen.
1: Ja, dat wordt wel even wennen, ja. Ik ben benieuwd.
0: Zeg het maar, naar welk land ben ik op zoek?
1: Ja, zijn op zoek naar Italië.
0: Ja, natuurlijk. Ja. Dat kon ook niet anders, hè, met die hint van de laarzen. Natuurlijk, Italië heeft de vorm van een laars.
1: Ik ben wel heel benieuwd naar de hint voor de campingplek met de ruimte, want we gaan kamperen. Dus ik ben heel benieuwd, dat wist ik zelf nog niet.
0: Oeh, ja, nee, mijn ouders die wilden nooit naar Italië, omdat ze die plek altijd zo klein vonden. Zeiden, nee, we gaan alleen maar naar Zuid-Frankrijk, want daar hebben we tenminste grote campingplekken.
1: Oké, wij gaan naar de camping, dus ik ben benieuwd of het gaat tegenvallen of niet.
0: Ja, we gaan het zien. Ja, misschien lullen mijn ouders maar wat, hoor. Dat zou ook heel goed kunnen.
1: Hey, helemaal goed.
0: We sturen de Slam Summer Gadget op en ik wens je een hele fijne vakantie, man.
1: Ja, yes, helemaal goed. Dankjewel.
0: Oké, yo, doei. Later.
1: Oké, hoi.

0: Ray Escapism bij Slam. Het is bijna 5 uur, die vrienden van de middag. Zometeen weer op de radio. En daar is die! Petje, jongen.
1: Ja, hallo, jongen.
0: Zo, hebben ze zin in?
1: Zo, niet normaal.
0: 3 uur middagshow met heel veel beats. En een nieuwe mashup natuurlijk. Daar kijk ik altijd naar uit.
1: Ik heb een mooie mashup gemaakt. Ja, dankjewel. Ik kijk ook heel erg naar uit, want hij is speciaal voor YouTube vandaag.
0: Kan je al een van de artiesten geven?
1: Lost Frequencies.
0: Lost Frequencies in de mix, dat is altijd goed.
1: Toch?
0: En deze beats hoor je ook.

0: alles schoon en fris met Vibra. Nu Sun All-in-One vaatwastabletten, doos met 19 stuks voor €3,99. Of Robijn wasparfum, fles van 342 ml voor maar €3,49. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
1: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor €5. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Ga snel naar ben.nl.
2: Heerlijk, pap. Deze spaghetti doet me denken aan die vakantie in Italië. Op dat pleintje, onder de warme zon en met die ober.
3: Nee, niet die ober.
2: Zullen we deze zomer weer?
3: Mwah, ik vind het hier veel lekkerder.
4: Grand'Italia. Thuis in Italië.
5: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week nectarines of perziken. Pak van 1 kilo voor €1,49. En alle melk Uni Breakers voor maar 89 cent per stuk. Een voordelige zomer. Dat is die ja. Van Jumbo.
6: Ook erg lekker. Pesto alla Genovese. Van Grand Italia.
7: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
8: Je boekt de perfecte vakantie. Een vers ontbijt in de ochtend en een romantische foto van jullie samen. Echt zorgeloos genieten van je vakantie? Buitengewoon goed beschermd tegen muggen en teken met CarePlus.
9: De Summer Savings bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl. Honor the
10: craving. Sta je in de file en spot je ruitschade?
11: Opgelost. Autotaalglas.
12: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB en gaan.
13: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpak.

0: Goedemiddag, ik ben Mark Bercht. De politie heeft de omstreden porno-website Motherless uit de lucht gehaald. De servers stonden bij internetbedrijven in Amsterdam, Rotterdam en Steenbergen. Ze zijn allemaal in beslag genomen. Op de website zal onder meer kinderporno staan en andere filmpjes van seksueel misbruik. Niemand is opgepakt. Europol heeft 7 mensen opgepakt die verdacht worden van mensensmokkel. Ze zouden Syriërs en Egyptenaren naar Italië hebben gebracht in gestolen auto's of gehuurde auto's die ze nooit terugbrachten. 6 verdachten werden opgepakt in het buitenland en 1 in het Brabantse Etten-Leur. Een man die in Groningen verschillende slagerijen heeft bedreigd is veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf en een taakstraf. Hij is verminderd toerekeningsvatbaar, vindt de rechter. Uit boosheid over dierenleed mailde hij de slagerijen en zei dat hij lang zou komen om iedereen te vermoorden. En in de tijdrit van de Tour de France is de Nederlandse wielrenner Tijmen Arendsman te laat op het startpodium verschenen. Terwijl de klok al tikte, zat hij nog op zijn gemakje in de partytent achter de start. Hij moest zich haasten en verloor zeker 10 seconden. Het weer nu van Weer. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en valt er misschien een beetje regen. Het koelt af naar een graad of 14. Morgen op meer plaatsen bewolkt en zo'n 20 graden. En dat was het nieuws op Slam.
1: Markie, dankjewel.
2: Eerst een nieuw middagshow met Prospa en ook Will.i.am en Britney Spears ga je horen. Eerst even naar de wegen met Flitsmeister. 45 vertragingen en dit zijn de langste. A2 richting 's-Hertogenbosch. Tussen Oude Rijn en Everdingen de parallelbaan. Daar verbindingsweg is dicht. Kost je nu 20 minuten. A2 richting Maastricht-Noord tussen Batadorp en De Hocht. Door een ongeluk daar, 20 minuten ook. A16 richting Breda tussen Ridderkerk-Noord en de Drecht-tunnel. 23 minuten. Een half uur op de A20 richting Gouda tussen Prins Alexander en Nieuwekerk aan den IJssel. En de laatste in dit overzicht A50 richting Oss tussen Valburg en Maasbrug. 20 minuutjes daar. Wordt er geflitst op de volgende 9 plekken. De A4 richting Den Haag bij 39,8. A7 richting Bolsward, 107,9. A7 richting Groningen bij 245,0. A9 richting Haarlem, 56,7. A10 richting de Zeeburgertunnel, 11,2 daar. A12 richting Utrecht, 71,5. A27 richting Hilversum, 112,3. A50 richting Eindhoven, 95,8. En de laatste A67 richting Eindhoven bij 6,1.
3: Als je Vodafone mobiel
4: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
3: krijg je tot wel €20 korting.
4: Elke maand weer.
3: En hoe meer data en snelheid,
4: hoe groter die korting.
3: Dat is One van Vodafone
4: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
5: Zichtbare tekenen van ouder worden verminderen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Supercollageen 2000 milligram tabletten met hyaluronzuur en vitamine C. Vitamine C zorgt mede voor het behoud van een stevige huid en sterke botten. Nu alle Lucovitaal 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het gebruik de verpakking.
6: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger en de legendarische Big Mac saus.

0: bitch.
1: Goedemiddag, we zijn nu weer klaar voor hoor. Slammiddagshow! Woe!
2: Gelukkig. Het lichtpunt van mijn dag begint weer.
1: Goedemiddag, we zijn weer klaar voor de middagshow. Lekker zonnetje erbij.
3: Patrick en Julia.
4: Zijn we weer, joh?
5: Ja, gezellig.
4: Gezellig. Nee, jij zegt het. Het is 5 uur geweest. Welkom bij een nieuwe Slam middagshow. Zonnetje inderdaad lekker erbij vandaag. Het mag dan iets minder warm zijn dan... Weet je, wat ook wel gek is eigenlijk, hè? Het is gewoon 24 graden, maar ik heb wel weer een lange broek aan. Het voelt toch een stuk frisser.
5: Ik heb een jas mee.
4: Ja, maar wij zijn gewoon gewend aan 30 plus ineens, hè? Dus we zijn geacclimatiseerd, zou je eens kunnen zeggen. Zomervakanties zijn begonnen. Lekker rustig op de weg. Viel me ook op. Vind ik heerlijk. Goed dat je de Slammiddagshow aan hebt staan of je nou vakantie hebt. De ja of de nee. Waar het trouwens ook rustig was, joh. Nou. Vanochtend in de sportschool.
5: Ach, hij is weer geweest.
4: Ik ben
5: weer
4: geweest.
5: Nou, wat goed. En hoe ging het?
4: Best wel goed. Ik heb alleen, denk ik, een beetje te zwaar aan de gewichten getild. Letterlijk en figuurlijk. Ik heb nu al spierpijn. Is dat normaal? Want meestal is dat een dag later, toch? Ja, ik ben niet zo'n sportdeskundige, zoals je weet.
5: Misschien gisteren een gekke beweging hebt gemaakt.
4: Gisteren heb ik bijzonder weinig bewogen. Maar ik heb het behoorlijk zwaar zitten tillen. Dus misschien heb ik het een beetje verkeerd gedaan of zo.
5: Ja, die kans bestaat. Ja. Ik vind wel altijd heel leuk dat jouw WhatsApp-status ook altijd is op de sportschool.
4: Ja, maar dat staat er al 20 jaar.
5: Ja, daarom. Dus dat vind ik wel heel vriendelijk dat je daar eindelijk nu wel gehoor aan geeft.
4: Eindelijk geef ik daar een
5: maar
4: keer gehoor
5: aan. Ik snap alleen het woord op de sportschool niet en niet in de sportschool.
4: Op de sport. Oh ja, dat heeft WhatsApp ooit zelf bedacht, hoor. Vroeger kon je ze maar gewoon van die standaard statusberichten instellen. Maar waarom ik daarover begin, joh? Ik kom tot de conclusie. Kijk, ik ben niet super, super actief op de social media. Maar ik doe natuurlijk wel het een en ander. Vind ik gewoon gezellig. Je mag me altijd volgen, hè? Patrick Wolda op Instagram. Ik kom er dus achter, als ik een story plaats vanuit de sportschool, dan krijg ik de meeste likes.
5: Ja, dat klopt.
4: Hoe kan dat?
5: Ja, vinden mensen gewoon lekker.
4: Dat slaat nergens op.
5: Tuurlijk wel. Iedereen
4: maar is dat een beetje motiverend? Of vinden mensen het tof dat ik het eindelijk doe? Wat is het?
5: Het is een hartje, een like-hartje van... Jezus, wat ben jij goed lekker bezig, Patrick.
4: Is dat het?
5: Eindelijk, de zomer is bijna voorbij, maar jouw summerbody komt eraan.
4: Ja, die komt eraan, hoor. Ja, maar ik vraag me oprecht af. Waarom krijg je zoveel likes als je iets uit de sportschool post? Dat is eigenlijk ook de reden waarom ik vanochtend ben geweest, hoor. Ik wilde gewoon likes verzamelen.
5: Even laten zien,
4: Maar goed, we hebben Fit by Patrick.

0: Slam met Justin Timberlake, Rock Your Body. Ik zie het aan je gezicht, joh. Wie is nou die vrouw die dat zingt? Dat is Vanessa Marquez. Leuke fun fact. Zij was eigenlijk niet echt een zangeres, maar meer een actrice. Zij speelde onder andere in de Amerikaanse serie ER, die ziekenhuisserie. Weet je dat nog?
1: Oh ja. Ja?
0: Vanessa Marquez is dat. Hey, weet je dat ook weer?
1: Leuke
0: zo
1: fun
0: leer je
1: fact.
0: Nog eens wat in.
1: Oh, pet,
2: de Slam Middagshow.
0: Het is de Slam Middagshow wat je aan hem staan. Zometeen, ja, dit is toch wel de beuker van de week, hoor. Nieuw van Armin van Buuren. Met de Silver Panda, Enjoy the Silence, hoor je zometeen. Mix Marathon Track of the Week. Het is dinsdag vandaag, Nijmeegse Vierdaagse is begonnen, hè? Misschien even contact leggen zometeen met iemand die daar aan het lopen is. Of zijn ze al klaar voor de dag?
1: Nu zijn ze al klaar voor de dag, als het goed is. Maar ja, het is pas dag 1, dus kijk hoe de vlag erbij hangt.
0: Gaan we straks even doen hier in de Slam Middagshow. En er was vannacht vorst aan de grond in Twente.
1: Weet je het zeker?
0: Ja, ik weet het zeker. Ja, weinig hoor. Min 0,1. En het was ook echt aan de grond. Maar ja, het is toch nachtvorst wat daar gebeurd is vannacht in Twente. En het is behoorlijk bijzonder in de zomer. Want volgens weerdeskundigen is er nooit eerder vorst gemeten tussen 20 juli en 21 augustus. En normaal gesproken is het ook pas september, oktober dat er weer grondvorst is. Maar het is gewoon vannacht gebeurd. Zou je niet zeggen met deze zomerse temperaturen overdag.
1: Nee.
0: Ja. En ja, er is ook eng nieuws vandaag. Ik ga binnenkort vliegen. Misschien jij ook wel. Misschien wil je dit dan niet horen. Er zijn twee piloten die vermoedelijk dronken waren. Eerder dit jaar al, maar vandaag is dat dan bekendgemaakt door de desbetreffende luchtvaartmaatschappij. Vlak voor een vlucht vanuit Genève uit dienst gehaald. Zwitserse maatschappij, die sloegen deze bemanningsleden enkele uren voor de vlucht in mei alarm. En brachten zij hun leidinggevende op de hoogte van deze kwestie. Ze zijn in een hotel al uit dienst genomen. Dus nog voordat ze naar de luchthaven zouden vertrekken. Dus dat is op zich fijn nieuws. En ze zijn uiteindelijk logischerwijs ook vervangen door andere piloten. Maar moet je je voorstellen, Joel, dat ze hier niet achter waren gekomen. Dat je in je vliegtuigje zit, onderweg naar Spanje, waar dan ook. En het blijkt dat die twee gasten gewoon hartstikke bezopen zijn.
1: Ja.
0: Dit is gewoon last minute voorkomen, hè?
1: Je hebt nooit vliegen natuurlijk op 1 januari. Oh, niet
0: omdat
1: kerst.
0: Ze allemaal auto's
1: hebben. Ja, moet je echt voor uitkijken, hoor.
0: Dat denk jij, ja.
1: Nou, je hoort het. Het gebeurt dus wel.
0: Ja, ik vind dit dus heel eng nieuws. Ik moet dit echt niet horen. Kijk, het scheelt, het duurt bij mij nog 2-3 weken voordat ik ga vliegen, hoor. Maar stel ik zou morgen gaan vliegen. Dat had ik echt niet leuk gevonden. En ik weet, het gebeurt natuurlijk niet vaak. Maar het is wel heftig, ja.
1: Ja, maar kijk, het is natuurlijk ook zo dat je soms ook niet moet nadenken bij wat voor Uber of taxichauffeur soms misschien in kan stappen. Want misschien hebben die mensen ook een borreltje op.
0: Ja, dat is een dronken taxichauffeur gehad dan.
1: Nee, maar je weet het nooit. Je weet nooit wat die mensen natuurlijk hebben gedaan.
0: Nou,
1: dan geef je wel je leven aan, hè, Pet.
0: Als heel die auto alcohol gewoon, ruikt, dan weet je wel genoeg.
1: Op vakantie gaan met de fiets.
0: Even heel eerlijk, ben je ooit dronken op werk geweest?
1: Ik? Nee.
0: Even heel eerlijk.
1: Denk ik.
0: Kijk, nou is het wel zo. We werken natuurlijk bij de radio, in de media. We moeten ook naar festivalletjes voor ons werk. Of mogen, moet ik zeggen. Maar ja, wij hebben wel eens een biertje tijdens werktijd. Een drank. Dat gebeurt wel eens.
1: Ja, en ik was natuurlijk ooit wel een keertje op een event of een enorm festival. Daar ben je natuurlijk ook voor werk. En toen had ik dat ook niet helemaal goed gedaan.
0: Toen was je ook een beetje lam.
1: Weet je dat nog?
0: Nee. Waar was dit dan?
1: Dat ik toen op gesprek moest komen, die dacht ik
0: nou. Oh, echt waar? Ja, oh, ja, het kan natuurlijk ook eigenlijk niet.
1: Nee,
0: ja, ik moet
1: niet.
0: Ook iets bekennen. Dit is een tijd geleden, een paar jaar geleden. Toen hadden we nog een andere baas, dus ik durf het nu veilig te vertellen. Hij weet het denk ik ook niet. Maar toen zat ik op zondagavond.
1: Met Max?
0: Ja, ja. En toen was het echt bloedje, verziekend heet buiten. Ik denk dat het 30 plus was. En ja, ons programma begon pas om 7 uur. We waren om 2 uur al op de redactie. En op een gegeven moment, ja, de show was wel voorbereid. En wij dachten, weet je wat, we doen nog even een klein terrasje. Gewoon echt om de hoek van de studio. Nou, daar hebben we een paar uur gezeten. Ik heb een paar rosé weggetikt. Maar meestal trek je dat wel. Dan kun je nog gewoon prima werken. Tenminste, in ons geval. Maar door die hitte klapte dat er zo hard in. Ik heb het eerste uur heb ik echt dronken gepresenteerd. Dat heb ik nooit verteld.
1: Zijn die beelden daar nog ergens?
0: Ik weet niet. Nee.
1: Was het heel erg?
0: Nee. Breng mensen nou niet op ideeën.
1: Jij krijgt altijd ook zo lekker rode icoontjes.
0: Ik weet te brabbelen ook, ja. Laten we even een rondje doen bij de luistervrienden. Gooi hem even breed. Wat is jouw grootste blunder op werk geweest? Laat het even weten via de Slam app. Jouw grootste blunder op werk.
1: Het hoeft inderdaad niet dat je dronken bent geweest.
0: Nee,
1: het kan
0: niet.
1: Alles zijn.
0: Precies, wij werken ook wel in een bijzondere sector waar we af en toe een biertje kunnen drinken met een festivalletje, wat dan ook. Laat het even weten via de Slam app. Jouw grootste blunder op werk. Slam.

0: Wat is jouw grootste werkblunder? Laat het even weten via de Slam App. Jouw grootste werkblunder. Hier Bob in de Slam App. Ooit een keer wanden in een verkeerde kleur gesausd. Verkeerde code besteld. Tegen de klant gezegd dat de kleur donkerder uitsloeg door een lichtinval. Ja, kan gebeuren, Bob. Oké, nou laat het even weten via de Slam App. Ik zie nog een berichtje binnenkomen van Bram. Hoi Slam, ik heb ooit ontslag genomen voordat ik mijn nieuw contract getekend had. Oeh, dat is ook pijnlijk. Nou, laat het even weten via de Slam App. Je grootste werkblunder. Hoi, deze Bibi Rexha zometeen.
1: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
2: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
3: Profiteer van zomers voordeel bij Jordi's. Autoabonnementen, nu vanaf €218 al in per maand. Inclusief verzekering en onderhoud en al na 12 maanden vrij opzegbaar. Ontdek ruim 400 zomerdeals op jordi's.nl.
4: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroomverbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
3: Autoabonnementen vanaf €218 al in per maand bij yourlease.nl.
5: BME Legend, Jack and Jones, Cars, Gabbiano, Cast Iron, Sons. Altijd een sterke wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sons.nl.
6: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
7: Hoppa.
6: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
7: Drie sterren slot.
6: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
8: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Pak deze waanzinnige deal. Alleen deze week 40% korting op bijna alle latte wanden voor binnen. Karwei, maak het mooier.
9: Een heerlijke, ijskoude, romige en toch verfrissende ijskoffie? Die haal je gewoon bij Kruidvat. Nu in de winkel Nescafé ijskoffie voor maar €1,25. Op naar
10: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel, ervaar pure plantkracht.
0: Goedemiddag, je luistert Slam en je weerupdate door Weer Online. Het is droog, wisseling van stapelwolken en zon vandaag. Het is 19 tot 24 graden. Morgen heel veel wolkenvelden, ook enkele lichte buien. Dus morgen het jassie zeker mee even, Jul. Het is dan 18 tot 21 graden, dus niet heel koud. Slamverkeer, Flitsmeister, 52 vertragingen. Dit zijn de allerlangste, de A2 richting 's-Hertogenbosch. Tussen Oude Rijn en Everdingen, de parallelbaan daar. Verbindingsweg is dicht, kost je 20 minuten. A2 richting Maastricht-Noord tussen Kelpa-Oler en Brugge-Wessem. 20 minuten daar. A15 richting Gorkum tussen Deil en de brug over de Linge. Auto met pech kost je daar 21 minuten. A16 richting Breda tussen Ridderkerk-Noord en de Drechttunnel, 25. En de laatste in het overzicht. A50 richting Oss tussen Valburg en Maasbrug. 20 minuutjes daar. 6 flitsers, dankjewel voor het doorgeven. A4 richting Den Haag bij 39,9. A7 richting Bolsward, 107,9. A9 richting Haarlem, 56,7. A27 richting Hilversum, 112,3. De A44 dan richting Nieuw-Vennep, 20,4. En de laatste in dit overzicht. A67 richting Eindhoven bij 6,1. Het is 5:30 geweest. De headlines van het ANP krijgen we van Mark vanmiddag.
12: Goedemiddag.
0: Yo.
12: Bij het scootjesielen in Friesland is een gewonde gevallen, meldt Omroep Friesland. Iemand kan klem te zitten met zijn voet bij een aanvaring. En er voeren ook 2 scootjes tegen een steiger. Het publiek moest wegrennen. De omstreden website Motherless is voor de 2e keer in korte tijd offline gehaald. Alle computers zijn in beslag genomen. Op de site zouden kinderporno, verkrachtingen en incest staan. En in Frankrijk zijn twee brandweermensen om het leven gekomen toen ze een brand aan het blussen waren bij het vliegveld van Bordeaux. De brand zou begonnen zijn in een gebouw bij een parkeerplaats en breidde zich verder uit. En dat waren de hoofdpunten van het ANP.
13: Dankjewel, Markie. Ook in het nieuws vandaag, twee piloten van Swiss Air die zijn non-actief gezet omdat zij te veel hadden gedronken voordat ze een vliegtuig moesten besturen. Ja, dat is natuurlijk een beetje eng en helemaal niet handig. Daarom zijn we op zoek naar werkblunders. Wat is jouw grootste werkblunder? Drop het even in de Slam-app.
14: Patrick en Julia.
13: Mag ook als je een piloot bent, hoor. Laat van je horen, rechtsboven in het tekstblonnetje. Hoor je dat zometeen naar Bibi Rexha. Slam.

0: Bye. Patrick en Julia. In de Slammiddagshow met zometeen Roger Sanchez. En ook Hugel komt eraan. Wat is jouw grootste werkplunder? Je mag het even laten weten via de Slam-app. Dennis!
1: Mijn grootste werkplunder, dat was 100% bij de Albert Heijn. Ik heb daar ongeveer 4 maanden gewerkt. En na 4 maanden werken heb ik de bus van de dijk afgereden. Om 9 uur 's avonds. Dus het schemerde en ik zag niet waar ik meer reed. En ik ben zo ja, van die dijk afgereden. Nou, goed, politie erbij, et cetera. En ik was om 2:30 weer terug op het depot. Half 3 s'nachts.
2: Ja, maar het lijkt me ook best wel eng hoor, om in zo'n bus te rijden.
0: Nou, zeker als je op een dijk rijdt en het waait hard. Zoals vandaag en gisteren waait het ook best wel hard. Die dingen die vangen natuurlijk onwijs veel.
2: Nou, en het zijn ook best wel vaak jonge mensen die natuurlijk dat ook als bijbaan ook hebben. Dus
0: zeker, dus niet enorm ervaren. Tenminste, niet allemaal natuurlijk, maar dat neem ik dan aan. Ja. En als die leeg is, natuurlijk ook gewoon een licht dingetje. Joost!
3: Hey Patrick en Julia.
0: Hoi.
3: Ik heb een keer een uitnodiging van mijn werk gehad. Je moest je op tijd aanmelden, want niet iedereen mocht komen en kon komen. Dus ik had een soort smeekbede bijgezet van ja, ik moet altijd werken. Nu mag ik eindelijk een keertje komen. Alleen dat was een reply all naar het hele bedrijf.
0: Oh.
3: Oepsie.
0: Oh, de reply all. Dat is denk ik voor heel veel mensen ook een bekende. Toch?
2: Dat is een goede blunder.
0: Dat was toch een keer met de radiogala, wat we 1 keer in het jaar hebben.
2: Oh, ja.
0: Wat was dat ook alweer?
2: Was dat Giel Beelen toen?
0: Dat was, hoe gaan we dit uitleggen? Er werd een uitnodiging gestuurd naar alle radio-dj's van Nederland. En er wordt natuurlijk op de BCC gezet. Dus dat je niet al de mailadressen van elke radio-dj hebt. En toen had iemand reply all gedaan. En toen stond er gewoon in het aanveld stonden alle mailadressen van iedereen en alles. Ja. Dat was ook een behoorlijke blunder, ja. Matt zag ik nog in de Slam-app. Mijn collega Toon en ik waren aan het schilderen. We waren klaar. Toen belde de klant de volgende dag op dat hij de helft van een deur was vergeten te schilderen. Hoe vergeet je nou een helft van een deur? En Harold nog een collega compleet zitten afzeiken in een appje naar een vriend. Je rare taal. Appje naar een collega gestuurd. Oei, oei, oei, oei, oei. Even naar de telefoon dan, Jerry.
4: Hey, Joost en Julia.
0: Ja, hallo. Jongen. Hallo, hallo.
4: Hey,
0: zeg eens even.
4: Alles goed.
0: Ja, hier ga je.
4: Ik kan een paar uur vullen met werkblunders. Oh. Maar we hebben deze even eruit getrokken.
0: Ja.
4: Jaren. En dan praten we nog voor het internettijdperk en voor de mobiele telefoons. Ik werkte op de passagiersschepen. Op een reisje langs de Rijn. Amsterdam, Basel, Basel-Boedapest. En elke avond, hup, klaar met werken. En dan lag je in Rudesheim en dan had je een kroegje op en weet ik voor waar.
0: Lekker.
4: En iedereen van al die schepen die lagen, gingen naar diezelfde kroegjes. Ja, fijn, wij liggen daar met de Zwitserland 2 en ons zusterschip, de Zwitserland 1, wat identiek is aan elkaar, lagen er ook. Maar leuk in een kroegje, zuipen, zuipen, zuipen. Een snap hier en een snap Stijn.
0: Wacht heel even, Jerry gaat heel snel.
4: Ja?
0: Was jij de kapitein of wat was je?
4: Nee joh, ik werkte daar in de bediening.
0: In de bediening. En het zijn van die cruiseschepen, heb je het dan over?
4: Ja, met mensen die zijn schijndood zijn. Bejaarden en zo.
2: Ja, zo inderdaad. Wat je zei, het reisje langs de Rijn.
0: Reisje langs de Rijn, is het even duidelijk.
2: Mini-cruiseschip.
0: Mini-cruiseschip. Dus jij was even lekker aan het tanken in de kroeg, en toen?
4: Ik werd meisje tegen, ik mee naar haar schip. Dat was dus dit zal alleen maar als een kanarie, zo dronken. Dus wij liggen een beetje te frozen. Ik pleur daar in slaap, in een coma. Maar ik had vroeger niet. En toen had je nog zo'n telefoon, een horloge met een wekkertje erop. En die gaat af. En ik, shit. Ik mijn smoking aan. Ik ren die gang door. Ik ren die ontbijtzaal in. Ik ben bezig dat ontbijt klaar te gaan zetten. Dat deed je in je eentje als eerste. En dan kwam de rest, 3 kwartier later of zo, daar kwam er dan bij. Voordat het ontbijt begon.
0: Ja.
4: Dus ik ben daar bezig en ik vond het al raar, maar nog steeds lam als een deur natuurlijk. Maar dat schip is inmiddels aan het paren. Nou, zeg maar, de afvaart richting Amsterdam weer. En wij zouden omhoog gaan. Ik vond dat allemaal al raar. Maar fijn, ik ben druk bezig. En ik ben de kannenvuurderhand aan het vullen. De broodjes en dit en dat alles klaarzetten. Komen dus andere mensen naar beneden van het personeel. Wie ben jij? En ik zeg, wie zijn jullie? Oeh, even kijken.
0: Oh nee.
4: Bleek dat die auto die eigenlijk de vroeger die daar had moeten draaien zich geslapen had.
0: Nee!
4: Ja, dus dat was ik. Oké. En langzaam gaat je dan wel daar. Met een hofmeester, ja, en nu? Wij schip ging omhoog, hun ging omlaag.
0: Dus jij stond op het verkeerde schip?
4: Ik weer op mijn eigen boot zat, maar ze waren niet zo blij met
0: me. Nee, tuurlijk niet, dat snap ik ook. Jerry, hoe krijg je het voor elkaar? Ja, ik snap het ergens wel, zeker als je zat bent. En die boten lijken zo erg op elkaar natuurlijk.
4: Je merkt wel dat er wat anders is, maar het was niet zo helder, zeg maar.
2: Het duurde best wel heel erg even voordat je erachter kwam wat er nou eigenlijk mis was.
4: Ja, ik was al een kwartier, 20 minuten bezig en het gewoon niet doorhebben ook, hè.
2: Oh, okay.
0: Maar die chick?
4: Zo, sorry?
0: Ja, je had al een vrouw mee, zeg je net. Wat is nog zo?
4: Nee, dat meisje. Ja, die heb ik verder niet meer gezien.
0: Oh. Die heb je lekker op die boot laten liggen.
4: Dat was een meisje die werkte daar in de huishouding.
0: Oh, die werkte
4: geen idee meer.
2: Ik
4: was toen 19. Ik zat daar met knikkende knietjes voor een hele boze hofmeester en boze kapitein. Die zei van, hoe krijg jij dit voor elkaar? En hoe gaan we jou nou terugkrijgen? ik had 20 bussen en 20 treinen nodig voordat ik überhaupt weer was waar mijn boot lag.
0: Ja, dat snap ik, ja. Dankjewel Jerry, goed verhaal. Doe rustig aan, okay, niet te veel drinken.
4: Hou rustig, bijna uitzending. Yo, hoi.

0: Je luistert Slam onderweg naar een nieuwe Slam middagshow mashup. Om 6:10 zometeen. Dit was een lekkere trope van Roger Sanchez. Another Chance. Nieuwe van de Opposites. Die is lekker, hè, Jul? Jij bent er helemaal fan van.
1: Ja.
0: Speciaal voor jou. Wat nieuwe muziek ontdek je hier. Feestje op mijn graf.

0: feestje op mijn graf. Het is bijna 6 uur. Zometeen, joh.
1: Lekker
0: uit je fles om 6:10. Komt een nieuwe middagshow mashup aan zometeen. Vandaag heeft hij een thema, joh.
1: Oeh.
0: Ja. Jij mag gaan raden zo, maar deze zit erin.
1: Vind
0: jij leuker dit?
1: Ja.
0: Oh, Calvin Harris, hoor je zo.
2: Nieuwe hond? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining en zit en een stevig evaluatiegesprek voeren.
3: Je bent een brave hond, hè? Oh, je bent een brave hond.
2: En verzekerd zijn.
4: Oh ja, verzekering.
2: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
5: NCOI introduceert Op het werk. Daarmee haal je mbo of hbo diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
2: De Ora huisdierenverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
6: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
7: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Adventure is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
6: En deze week ook extra goedkoop. Courgette per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
8: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
9: Ja? Is het echt serieus?
10: Oh.
11: Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor €463,9 miljoen aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
12: 18+ speelbewust.
13: Overweegt u een thuisbatterij? Kijk voor advies op veenstra.com.
14: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
15: Anders grijp je mis.
16: Nu bij Coolblue. Koel- en vrieskorting op LG koelkasten. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
17: Get ready for the OG.
18: All y'all bitches like me. Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
19: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
20: Praxis.
21: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
22: Goedenavond, ik ben Mark Bergt. In Bordeaux is brand uitgebroken bij het vliegveld en bij het blussen zijn 2 brandweermensen om het leven gekomen. De brand zou begonnen zijn in de natuur en overgeslagen zijn op gebouwen. Het vliegverkeer had ook last van de brand, meerdere vluchten liepen vertraging op. Een chaotische finish bij het Scootjesielen in Friesland. 2 boten botsten op elkaar, een bemanningslid raakte gewond aan zijn voet. En er voeren ook 2 scootjes tegen een steiger vol met toeschouwers en die moesten allemaal wegrennen. Na de finish werd de winnaar aangevaren door een andere boot, net terwijl die een interview gaf aan Omroep Friesland. Zeker 12 wandelaars zijn gedisqualificeerd op de eerste dag van de Nijmeegse Vierdaagse. 2 militairen liepen met een te lichte rugzak, die moet 10 kilo zijn. En anderen sjoemelden met hun afstand. 1 iemand is in beroep gegaan tegen zijn disqualificatie. En de tijdrit in de Tour de France is gewonnen door de Belg Remco Evenepoel. Tijdrijden is een specialiteit. En hij was bijna een halve minuut sneller dan klassementsleider Pogacar. Nederlanders hadden allerlei tegenslag. Tijmen Arendsman was te laat bij de start en verloor 10 seconden. En Huub Arts werd gehinderd door 2 ploegauto's. Het weer nu van Weer Online. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en valt er misschien een beetje regen. Morgen vrijwel overal bewolkt en zo'n 20 graden. En dat was het nieuws op Slam.
0: Dankjewel Mark, het is 6 uur. Zometeen in de middagshow Mashup en ook Pitbull komt eraan. Eerst even naar de wegen met Frits Marsen. 28 vertragingen op dit moment. En dit zijn de langste A2 richting 's-Hertogenbosch tussen Geldermalsen en de Martinus-Nijhoffbrug. Daar is een ongeluk gebeurd. Kost je nu 40 minuten. A15 richting Gorinchem tussen Del en Arkel door een auto met pech daar half uur. A16 dan richting Breda tussen Ridderkerk-Noord en de Drecht-tunnel 20 minuutjes. En de A20 richting Gouda tussen het Kortland, Aquaduct en Gouwen een half uur daar. 9 flitsers, dit zijn ze allemaal. De A4 richting Den Haag bij 39,8. A7 richting Bolzwart, 107,9. De A9 richting Haarlem bij 56,7. A10 richting de Zeeburgertunnel, 11,3. Even oppassen daar. De A12 richting Utrecht bij 71,5. A27 richting Hilversum, 112,3. De A28 richting Hogeveen, 165,3. A44 richting Nieuw-Vennep, 20,4. En de laatste A67 richting Eindhoven bij 6,1.
4: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
10: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
4: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
12: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
15: Ik heb letterlijk niks.
20: Het gaat de hele dag regenen, hè?
23: Nee, ik heb geen regenjas.
20: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
24: Mega wasvoordeel bij Trekpleister. Fleuril Renew 2,43 liter. Nu 2 voor €17,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
21: De hele zomer lang, elke zonsondergang, de lekkerste DJ-sets. Slam Sunsets. Vanavond, vanaf 8 uur. Slam. Patrick en Julia.
0: Ja, en om 8 uur Super Strings in Slam Sunsets, dus blijf zeker luisteren. Dit is de middagshow met...

0: 1, 2, 3, 4.
1: I know you want me.
2: Slam Middagshow Mashup.
1: Het is bijna 6:10, tijd voor een nieuwe Slam Middagshow Mashup. We vinden het leuk om twee beukers door elkaar heen te knallen. We hebben een soort muzikale blender hier staan in een productiestudiootje. Dan gooien we dan twee liedjes in en dan komt daar ineens een mashup uit. Zo werkt dat dan. Hey Jul, we hebben vandaag een onderwerp.
3: Ja.
1: En jij mag hem gaan raden.
3: Oké.
1: Okay. Ik moest denken aan B&B Vol Liefde, wat gisteren begonnen is.
3: Oh ja, daar hebben we nog helemaal niet over gehad.
1: Ja, B&B Vol Liefde is gisteren begonnen.
3: De zomer is weer compleet.
1: Ja, dat is toch wel een leuk programma om naar te kijken. Natuurlijk altijd in de zomer met die gekke gozer op Bonaire. Hoe heet die nou? Met zijn varende vlonder.
3: Ja, Fred.
1: Ja, met zijn pallet met een motor erachter.
3: Klopt, heel bijzonder allemaal. Ja, er zijn er weer super de revue gepasseerd. Oh,
1: waanzinnig. En die Barbie Pop uit Spanje ook.
3: Ja.
1: Ja, ik vind het heel erg leuk programma om naar te kijken. En ik moest ook denken aan, aan jou gisteren, Jul. Of aan jou, jouw verhaal van gisteren. Jij vertelde in één keer uit het niets dat je een date had. Nou, toen dacht ik 1 en 1 is 2. Vandaag is het onderwerp...
3: Seks.
1: Nee. Oh. Nou, wat is dit? Wat is dit? Gelijk weer zo plat. Seks, zegt ze.
3: Okay,
1: er is nog niet gereukt in B&B van Liefde, hoor.
3: Nee, dat is waar.
1: Liefde.
3: Oh, ja, tuurlijk.
1: Ja.
3: Ja, dat is veel logischer, ja.
1: Liefde. Low Frequencies, Pretty. Een heel mooi liefdesliedje.
3: Mm-hmm.
1: En daaroverheen Rihanna, We Found Love.
3: Nou.
1: Toch?
3: Ik mag het hopen.
1: Vandaag liefde. Ja. Geef je ons zo nog even een update over je date of laat je dat even in het midden?
3: Ik laat het even in het midden.
1: Oké. Okay.

0: Ja, ik ben verliefd. Ik ben gelijk verliefd.
1: Op jouw date of op deze mashup?
0: Allebei.
1: Oh.
0: Voel het gewoon.
1: Vandaag was het onderwerp in de mashup liefde.
0: Maar je moet wel B&B dan gaan kijken, hè?
1: Dat doe ik.
0: Ja, mag je mijn praatclubje?
1: Heb jij een praatclubje?
0: Ja, ik heb een praatclubje opgezet.
1: Voor mensen die B&B liever liefde kijken?
0: Ja.
1: Hoezo zit ik daar niet in?
0: Wil je ook in het praatclubje?
1: Ik voel me heel erg buitengesloten. Oh. Je weet dat ik dat leuk vind.
0: Nou, dan kom je ook in mijn praatclubje.
1: Wie zit er nog meer in?
0: Vrienden van mij allemaal, collega's. Ja, het wordt, is een hele grote...
1: Een hele grote groep. Ja. Zonder Patrick.
0: Nou, Patrick was bij aflevering 1, dus op zich...
1: Nee, oké, dat is waar. Nou, prima. Dit was...
0: Gelijk, zo helemaal gepasseerd.
1: Ja, ik weet weer even waar ik sta.
0: Ach.
1: Ik heb gewoon een hele mashup voor je gemaakt. Gewoon om de liefde te vieren en jouw eerste date.
0: Maar ik hou ook van jou.
1: Ja, het zal. Het was Lost Frequencies, Pretty en Rihanna, We Found Love. Speciaal voor Julia gemaakt. Slam. Ook nog eens jouw favoriete liedje van dit moment
0: draaien. Ik hou zo van jou.
1: Ja, het zal. Houd toch op. Nieuwe van Kygo, The Grand Slam.

0: Martin Garrix, Dua Lipa hier bij Slam. Joel, er komt echt een heel bizar verhaal binnen in de Slam app. Bizarre vakantieverhaal.
1: Oh.
0: Mandy.
2: Hey, hallo.
0: Wat heb jij nou voor verhaal?
2: Ja, wat heb ik voor verhaal? Ik ben op vakantie geweest en toen ik terugkwam bleek mijn kat ontsnapt te zijn. Dus die is nu vermist. Dus ik ga dadelijk flyeren in de hoop haar te vinden. Maar gisteravond ging ik op zoektocht in de buurt, in de straten. En het is een binnenkat, geen buitenkat en bang.
0: Oh ja.
2: Dus ik was overal aan het kijken en dan ook in de bosjes. En ja, toen vond ik dus in de bosjes een zak. En toen ik hem eruit haalde, bleek het dus een zak vol met juwelen te zijn.
0: Je stuurt een foto, Mandy, met ja, kettingen, ja, horloges, ja, juwelen.
1: Ja. Het is allemaal een beetje wel antiek.
2: Ja, dat klopt. Dus ik denk ook dat het meer emotionele waarde dan financiële waarde is. En het is of daar neergezet om erop te halen, of het is gewoon restant dump en het kostbare er al uitgehaald. Ik weet niet.
0: Dus even een resume. Jij komt terug van je vakantie. Je kat is weggelopen. Ja. Jij gaat op zoek naar je kat. Jij vindt gewoon, waar vind jij in de bosjes? Maar dit ziet er gewoon gestolen uit.
2: Ja, tuurlijk. Dit zijn meerdere horloges, verschillende horloges. Dus waarschijnlijk gewoon een juwel. Roof bij oudere mensen, zo te zien.
1: Ach, zielig. En in welke omgeving is dit geweest? Waar heb je dit gevonden?
2: In Zeeland, in Rilland.
1: Rilland. Dus mocht er iemand luisteren die zijn horloge kwijt is?
0: Ik wou dat zeggen. Misschien luistert er nu iemand die net beroofd is van allerlei.
2: Ja, precies. Ja.
1: Wat heb je met de zak gedaan?
2: Ik heb natuurlijk weer netjes de politie gebeld. En eerst krijg je een bandje, dan moet je het opgeven met een documentje aan de gemeente. Ik denk, nou, dat gaan we natuurlijk niet doen. Dus opnieuw bellen, tot ik iemand aan de lijn kreeg. En toen zijn ze het gisteravond opkomen halen. En ze hebben het ook zelf al online gezet.
0: Joh, wat een verhaal. Maar, ook belangrijk, is de kat alweer terug?
2: Ja. Nee.
0: Ach, nee. Dat is ook snel. Nou, doe even je oproepen, Mandy. Want ik kan me voorstellen dat je kat ook heel graag terug wil.
2: Ja, nou ja, vorige week woensdag voor het laatst gezien. Dus vanaf donderdag geen drinken, eten meer. Of ze moeten ergens binnen zitten, maar ik ben bang dat ze daar hebben gestopt. Ik vrees het ergste, maar ik ga dadelijk flyeren en het is online ook allemaal al gedeeld.
0: Heel goed, ja. Goed flyeren, hè? Die werken vaak wel, die postertjes. Zeker voor de mensen in de buurt ook. Ja. Hoe ziet ze eruit?
2: Ja. Gewoon zo'n standaard huiskat, Cyprus noemen ze dat dan, wit met grijs. En
0: nog één keer de plaats aan, we hebben het over
2: Rilland.
0: Nou, ik weet zeker dat iedereen die nu luistert vanuit Rilland, die gaat zeker de ogen open houden voor jou. Voor jouw kat.
2: Ja,
0: dat moet helemaal goed komen.
2: Ja, kijken ook. Alsjeblieft. Maar ja, maar er zijn ook toen mensen die op vakantie gaan. En als ze in een schuurtje is geglipt en ze zijn op vakantie.
0: Ja, nou, we hebben in ieder geval de oproep gedaan via de radio. Manny, dat is alles wat we kunnen doen.
2: Dankjewel.
0: En wel een goed verhaal eigenlijk dat je dan wel een gestolen buit vindt. Dat is natuurlijk ook heel bizar.
2: Ja,
0: ja, toch?
2: Op het werk zijn dus ook al. Maar heb jij altijd van die gekke dingen? Dat gebeurt met jou weer. Ja.
0: Ze noemen jou ook wel Mega Mandy.
2: Ja, ook. Klopt.

0: podium hier. We gaan weer beatboxen zometeen. Ik heb weer die Dimitri Vegas mee van gisteren, weet je nog? Die dikke beuker. Dus Jul moet van goede huizen komen vandaag om er tegenop te kunnen, nou ja, beuken. Dat hoor je zometeen in Beatbox. Twee nieuwe liedjes en jij mag kiezen. Ook Darude Sandstorm komt eraan en deze Another. Binnen nu in een paar minuten.
1: Slam geeft je elk moment van de dag de juiste vibe. Van je wekker tot je weekend. Overdag en 's nachts. En juist die overgang van dag naar nacht heeft iets magisch.

0: zonsondergang. De lekkerste DJ-sets op Slam.
1: The sun goes down. The vibe goes up. Slam Sunsets.
0: Zondag tot en met donderdag tussen 8 en 10. Check de line-up via slam.nl.
2: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
3: Als je Vodafone mobiel
4: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
3: krijg je tot wel 20 euro korting.
4: Elk

0: bent deze week ook extra goedkoop. Courgette per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
1: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
2: It's funny, because it's true.
1: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
3: Hoe maak je snel vrienden? Zes malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
4: Hey, even snel. Want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar TV en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!

0: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust. 18+.
1: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
2: Het is sale bij Leenbakker. Nu alle eetkamerstoelen en barkrukken tweede halve prijs. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
1: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
3: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje. Ja,
4: laatste kans.
3: Nog één keer brullende motoren.
4: Ja, goed.
3: Dit mag je niet missen.
4: Oh.
3: Daar moet je bij zijn.
4: Naar binnen.
3: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
4: Ja.
3: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
5: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
6: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
7: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
8: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 9 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
9: Simyo.
10: Papa, wist je dat een platvis niet plat wordt geboren? En dat een octopus 3 harten heeft?
9: Hoe weet jij dat?
11: Ontdek nog veel meer verrassingen in het volledig vernieuwde Sea Life Scheveningen. Boek je tickets op sealife.nl.
12: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
13: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend online leren.
14: Goedenavond, je luistert Slam en je weer update door Weer Online. 19 tot 24 graden is er nog. Morgen veel wolkenvelden en een paar buitjes. Wel lekker voor de plantjes, het is 18 tot 21 graden. Dan even naar de wegen met Flitsmeister. 11 vertragingen zijn er nog. 40 kilometer in Nederland, het valt een reuze mee. Je merkt dat de vakanties begonnen zijn. En dit zijn de benoemenswaardige. De A2 richting 's-Hertogenbosch tussen Lingenbrug en Waardenburg. Daar een kwartiertje vertraging. A16 richting Breda. Tussen Ridderkerk Noord en de Drechttunnel. Een kwartier ook. 10 minuutjes op de A20 richting Gouda tussen Moordrecht en Gouwen. A29 richting Berg op Zoom tussen Oud-Beijerland en Numansdorp. 20 minuten. A67, laatste vertraging richting Turnhout tussen Leenderheide en Eersel. Daar ben je 20 minuten later thuis voor de piepers, hè. Dan de flitsers, dat zijn er 9. De A4 richting Den Haag. Even voetje van het gas bij 39,8. A7 richting Bolsward, 107,9. A9 richting Haarlem bij 56,7. A10 richting de Zeeburgertunnel. Daarbij 11,3. A12 richting Utrecht bij 71,5. A27 richting Hilversum, 112,3. A28 dan richting Hogeveen, 165,3. A44 richting Nieuw-Vennep, 20,4. En de laatste A67 richting Eindhoven, daarbij 6,1. Het is 6:30 geweest. De headlines van het ANP die krijgen we van Mark vandaag. Hi Mark.
15: Goedenavond. In Groningen stond vandaag een man voor de rechter die openlijk in een café kinderporno zat te kijken, meldt de regionale omroep. Een serveerster zag het en sloeg alarm. Bij hem thuis werd daarna nog meer verboden materiaal gevonden. Voor zeker 800 wandelaars is de Nijmeegse Vierdaagse na één dag voorbij. Het lukte ze niet om de finish te halen. 12 mensen werden gedisqualificeerd, waaronder 2 militairen, met een lichtere rugzak dan de verplichte 10 kilo. En de tijdrit in de Tour de France is gewonnen door de Belg Remco Evenepoel. Hij was een halve minuut sneller dan klassementsleider Pogacar en versterkt zijn tweede positie. De nummer 5, Lipovic, viel. Hij moest met een ambulance mee en ligt daaruit. En dat waren de hoofdpunten van het ANP.
14: Dankjewel.
4: Patrick en Julia.
14: We gaan beatboxen zometeen. Twee nieuwe liedjes. Jij mag kiezen, dus pak de Slam-app er vast bij. Hoor je ook Darude na Another. Slam.

slam met je mee deze zomer. Yeah. Luister je overal. Via DAB+, Smart Speaker en de Slam App.

0: Basho en Sandstorm. Beat boxen. Ja, jullie, dat mogen elkaar heel leuk en aardig vinden, maar het is nu even tijd om het tegen elkaar op te nemen.
1: Nou, dat is zeker waar. En onze twee artiesten van gisteren, Marlon Hofstad en Dimitri Vegas, die draaien natuurlijk dit weekend helemaal gezellig samen op Tomorrowland. Nou, helaas, in de ring bij ons waren ze iets minder vrienden, want mijn Marlon Hofstad ligt eruit.
0: Ja, ik heb gewoon terecht gewonnen met mijn Dimitri Vegas.
1: Ja, maar dat komt omdat onze luisteraar van Slam, die houdt gewoon van wat hardere.
0: Nee, lieve, dat komt omdat ik gewoon een goede tune heb uitgekozen. En tegenover die Marlon Hofstad is die gewoon net een tandje beter.
1: Nou, dan hoop ik dat ik...
0: Ja, dat jij gaat het nog een keer opnemen vandaag, hè?
1: Ik ga het gewoon nog een keer proberen, okay, ja.
0: Oké. Nou, we hebben dus allebei een nieuw liedje meegenomen. Jij mag kiezen, pak de Slam app erbij en dan heb je zo meteen even Julia of Patrick, meeste stemmen gelden. Team
1: Julia. Ik heb Afrojack meegenomen, want die heeft mijn all-time favorite plaat. Echt mijn lievelingsplaat, Align. Oh. Heeft die in een nieuw jasje gestoken. Dus ja, die wil ik ook een kans geven.

0: Murphy. Ah, lekker. Is dat echt jouw favoriete plaat ooit?
1: Oh, geweldig.
0: Online, ja? Oh, wauw. Oké, wil je deze horen, dan heb je Julia.
2: Team Patrick.
0: Nou, Papa Petje heeft ook weer een remix, hoor. Ja, ja, uit 2000, de zomer van 2000, Silver. Turn the Tide, in een nieuw jasje gestoken door Dimitri Vegas. Mijn grote vriend.
1: Je hebt mijn stukje gewoon niet goed geknipt.
0: Nou, maar dit is vals. Dit is vals. Ik laat gewoon een stukje horen. Wil je deze horen, dan heb je Patrick.
2: Beatboxen.
0: Wil jij nog een ander stukje laten horen van... prima hoor. Ik dat laat... Wil je een beetje spoelen? Zie je? Gewoon hetzelfde.
1: Nee, dat is niet hetzelfde.
0: Ja, het is gewoon hetzelfde. Oké, nou laat het weten via de Slam app. Welke wil je horen? Meeste stemmen gelden.
2: Beatboxen.
0: Keuze 1, Afrojack Align. Dan heb je dus Julia met de Slam app. Keuze 2, Dimitri Vegas en Silver. Turn the Tide, dan heb je Patrick. Dus Jul of Patrick, stuur het even door via de Slam app. Meeste stemmen gelden en audio-appje is het allerleukst.
1: Nou, ja, dat. Ik kan er niet meer van maken.

0: BTS en Swim hier bij Slam in de middagshow, waar Julia en ik aan het beatboxen zijn. Welke wil je horen? Een klein stukje nog. Afrojack, zijn remix van Align. Of de nieuwe Dimitri Vegas. Met Silver, Turn the Tide. Ik heb er ook een klein beetje hard hoofd in. Ik weet inderdaad wat jij net ook zei, joh, dat onze luisteraar wel van een beetje tempo houdt. Dus heb jij voor ons een kleine tussenstand?
1: Ja, het is wel echt veel Team Patrick, ja. Sorry. Nou ja, sorry voor mezelf.
0: Ja, ik wou dan zeggen, sorry voor jou, ja. Je kan nog even verschil maken via de Slam-app.
1: Oh, maar deze is ook leuk!
0: Dit is toch ook lekker?

0: Edition.
1: Ja, ik wil het heel spannend gaan maken, maar volgens mij is het niet meer heel spannend, joh. De uitslag van beatboxen vandaag. De nieuwe van Afrojack, Align. Inderdaad, die Align.
2: Van Bryda, ja. Waanzinnige track eigenlijk. Maar Afrojack heeft hem een beetje ver-Afrojacked.
1: Ver-Afrojacked, inderdaad. Of Dimitri Vegas en Silver, Turn the Tide. Welke moet het gaan worden, Martijn?
3: Nou, ik hou wel van een beetje tempo. Team Patrick vandaag, jongens.
1: Goed zo, vriend. Donny.
4: Ja, mijn stem gaat weer naar Patrick.
1: Hey. Claudia.
5: It's fucking false.
1: Oh.
5: Afrojack ga ik terug in de tijd. Seventh Sunday Festival. Heerlijk. Maar Dimitri vind ik ook zo leuk.
1: Ja,
5: het is moeilijk kiezen, maar... Ik ga weer van mijn lieve Julia.
2: Oh, ja, dat
1: die is voor jou.
2: Was.
1: Die is voor jou. Noah.
6: Sorry, joh. We gaan vandaag weer voor papa Petje.
1: Yeehaw. Papa Petje. Ja, heel goed. Levi.
7: Tuurlijk gaan we voor Patrick. We gaan toch voor de baas.
1: Heel goed. Damien.
8: Ja, zeker Patrick. Draai hem maar, hè.
1: Moet ik nog even doorgaan, joh? Of zeg je van...
2: Ja, er staat nog één.
4: Want die is lekker.
2: Ja.
4: En het liedje is ook leuk.
2: Bedankt, Leon.
1: Ja, Leon vindt jou lekker.
2: Iedereen vindt mij lekker, maar mijn liedje niet zo. Dus inderdaad, met ik kijk door even alle stemmen heen. 85%.
1: Oh, is het?
2: Heb jij gewonnen?
1: Yeah.
0: Slam beatboxen.
1: Het is ook echt een waanzinnige beuken, toch, deze?
9: En ik ben gewoon nog steeds super lekker.
1: Jij bent nog steeds super lekker, lieverd. Is ook zo.

0: Vandaag is de Nijmeegse Vierdaagse begonnen. Het lijkt me echt een hel. Los van de feesten eromheen natuurlijk. Dus gewoon allemaal hartstikke leuk en gezellig. Wij hebben zo even contact met iemand die vandaag de eerste dag gelopen heeft. En die, of ja, heeft diegene het gehaald, is natuurlijk de vraag.
1: En gaat hij de komende dagen nog halen eigenlijk?
0: Dat is het ook een beetje. We gaan even een sfeer proeven in Nijmegen met een grote Slam-fan. Die op dit moment, het is een Slam-luisteraar voor de duidelijkheid, die op dit moment daar aan het lopen is. En deze beukers hoor je ook zo. Slam.

0: kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
1: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
2: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van kleine.
3: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
4: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie!
5: ANWB en gaan.
6: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu bij Trekpleister 2 plus 2 gratis op de producten van Dove. Dat wordt inslaan. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
7: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
8: Goedenavond, ik ben Mark Bergt. Een dode wolf die in april uit het water werd gehaald in Overijssel is doodgeschoten. Het was bekend bij de provincie en bij een onderzoekscentrum, maar die hebben het niet naar buiten gebracht, meldt RTV Oost. Dierenbeschermers voegen de documenten op en gaan nu aangifte doen. In Spanje zijn tientallen toeristen ziek geworden toen ze hadden gezwommen in een zwembad aan de Costa del Sol. Waarschijnlijk door een kapotte chloorpomp, waardoor giftige gassen vrijkwamen. De meeste zieken waren Britten, er zaten ook kinderen bij. Sommige mensen moesten naar het ziekenhuis. In Groningen is celstraf geëist tegen een man die werd betrapt met kinderporno. Hij zat het openlijk te kijken in een café en een serveerster zag het en belde de politie. Hij gaf toe dat hij te erg opging in zijn verslaving. Bij hem thuis werd daarna ander verboden materiaal gevonden. En 800 wandelaars van de Vierdaagse gaan na één dag al naar huis. Het lukte ze niet om de finish te halen. 12 mensen werden gedisqualificeerd omdat ze bijvoorbeeld hadden afgesneden. De politie heeft trouwens een foto verspreid van een man die verdacht wordt van zware mishandeling op een van de feesten in Nijmegen. Het weer nu van Weer Online. In het noorden en westen steeds meer bewolking. Er kan later ook wat regen vallen en het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen ook kans op een bui en rond de 20 graden. En dat was het nieuws op Slam.
9: Marky, dankjewel. Het is 7 uur geweest. Slamverkeer door Flitsmeister. 2 vertragingen nog, de A16 richting Breda. Tussen Ridderkerk-Zuid en de Drechtunnel 5 minuutjes. En de A29 richting Bergen-op-Zoom tussen de Harenvlietbrug en de Volkerakbrug. Daar 6 minuutjes. Flitsers, die heeft Julia.
10: Nee, dat heb ik helemaal niet.
9: Sorry. Ik wil even kijken of jij...
10: Nee.
9: Zal ik ze maar voorlezen dan? Er zijn 10 flitsers op dit moment. De A4 richting Den Haag bij 39,8. De A7 richting Bolsward, 107,9. A9 richting Haarlem, 56,7. A10 richting de Zeeburgertunnel, 11,3. A27 richting Hilversum bij 112,3. A28 richting Hoogeveen bij 165,3. A44 dan richting Nieuw-Vennep, 20,4. En de laatste A67 richting Eindhoven bij 6,1.
11: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
12: Omdat er nog zoveel festivals op ons wachten.
13: Omdat ik samen verder wil.
14: Omdat we tot diep in de nacht willen blijven appen.
15: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
6: Mega wasvoordeel bij Trekpleister. Fleuril Renew 2,43 liter. Nu 2 voor €17,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
16: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
7: De hele zomer lang, elke zonsondergang, de lekkerste DJ-sets. Slam Sunsets. Zometeen vanaf 8 uur. Slam. Patrick en Julia.
9: Ja, zometeen de Slam Sunsets. Tot die tijd zijn wij er nog gezellig. We hebben het zo even over de Nijmeegse Vierdaagse. Even kijken hoe die eerste dag was. Naar Justin Bieber en dit is eerst de Bauza.

0: beauty en een beat. Nou, sommige mensen hebben inderdaad wat extra energie nodig.
1: Patrick en Julia.
0: Nou, voor ons valt het op zich mee. Wij zitten lekker in de wedstrijd. Maar er zijn ruim 45.000 mensen die aan de oostkant van het land op dit moment begonnen zijn met de Nijmeegse Vierdaagse.
2: Heel knap.
0: Zou jij dat kunnen?
2: Nee, sorry.
0: Het werd altijd gezien als best wel toch een beetje een suffig evenement. Het is natuurlijk wandelen. Maar er doen steeds meer jongeren aan mee. Uit 70 landen komen ze naar Nijmegen deze dagen. Er zijn op dit moment veel meer jongeren die meedoen tussen de 21 en 30 jaar. En laat je ze even horen voor Fabian! Fabian, slamluisteraar, jij doet ook mee. Hallo jongen.
3: Jazeker. Ik val de categorie 33 jaar vandaag.
0: Ik wou het zeggen, want je bent ook nog eens jarig vandaag.
3: Hey.
0: Van harte gefeliciteerd.
3: Dankjewel.
0: Jij bent 33 jaar, Fabian dus. En jij doet mee met de Nijmeegse Vierdaagse. En dag 1 zit erop. Onze vraag is, heb je het gehaald, de finish?
3: Ik heb gehaald.
0: Hey. Lekker. Nog 3 te gaan.
3: Jazeker.
0: Hey, neem ons eens even mee, Fabian. Hoe ging het vandaag?
3: Vandaag was ellende.
0: Oh. Waarom?
3: Nee, vandaag is altijd de langste dag. Eén van de langste. Morgen nog langer wiegen. Lange dag, langer op de dijk. Maar vandaag heb je ook wat langer lussen. En het is natuurlijk de 50 kilometer. Dus je moet gewoon lopen, stap voor stap.
2: Ja,
0: dat is het idee, hè? De wandelvierdaagse.
3: Ja. Hey, maar de wandelvierdaagse, ja.
0: Leg eens eventjes uit. Doe eens even een samenvatting geven van de sfeer daar. Waarom is dit nou zo leuk?
3: Ja, het is gewoon superleuk. Heel Nijmegen. Ik weet niet of je ooit vierdaags in de stad bent geweest. Heel de stad staat op de kop. Dus het is 7 dagen alleen maar festival. Van zaterdag tot en met vrijdag. Alle podia's, alle soorten muziek. Dus als je muziek houdt, dan zit je daar zeker op je plek. En het is eigenlijk gewoon een gratis festival, hè?
2: Ja, dat is eigenlijk wel waar. Maar vorig jaar deed je voor het eerst mee. Waarom wil je dan nu graag weer het doen?
3: Nou, vorig jaar zei ik ook, ga die nog een keer doen. Maar dan komt het dichterbij.
0: Toch gedaan.
3: Toch gedaan.
0: Ja.
3: Dat geldt voor de meeste.
0: Hoe doe je dat met slapen dan? Kom je elke keer terug op dezelfde plek? Ik weet niet precies hoe het werkt.
3: Ja, klopt. Ik slaap nu bij vrienden van me. En dan straks uurtje om 9 gaan we weer naar bed. En dan om 2:15 gaat de wekker weer.
2: Wow.
0: En de blaren, zitten die er al of valt het nog mee?
3: Nou, ik heb ze net dus doorgeprikt. Dus Gaffer. Ze zitten er al. Maar lekker intapen. Lekker intapen en gaan gewoon door. Heerlijk.
0: Hey, ze noemen het Blauwe Maandag, zag ik. Blauwe Dinsdag. Omdat het. Waarom is dat? Blauwe Dinsdag? Dat is vandaag dan.
3: Dat is vandaag, maar ik heb eerlijk gezegd geen idee.
0: Nou, geen idee. Oké, nee, niet. Dan vraag ik het. Maar. Weet je, goed aangemoedigd ook? Leuke mensen langs de lijn?
3: Leuke mensen, dat is altijd gezellig. Iedereen moedig je aan, dus dat is echt top. Zeker.
0: En vorig jaar heb je hem uitgelopen, dus dit jaar gaat het natuurlijk gewoon weer gebeuren, denk ik. Hè?
3: Daar gaan we voor, zeker.
0: Lekker. Nou, heel veel succes. Als er gekke dingen gebeuren, laat het ons even weten. Dan kunnen we even schakelen met jou.
3: Helemaal goed.
0: Zou leuk zijn.
3: Dankjewel. Okay.
0: Fabian live vanuit Nijmegen, die de Nijmeegse Vierdaagse gaat doen. Wij zorgen voor de goede beats, oké? Dus zet lekker slim op je oren als je gaat lopen morgen. Oké, veel plezier. 50 Cent komt eraan naar Lost Frequencies.

0: muziek ontdek je op Slam.
1: Armin van Buuren en Silver Panda. Here in my arms.
0: Nieuw.
1: Skrillex en Fade. Not you without you.

0: Noche Without You, samen met Fade. Het is bijna 7:30. Ik kijk even mijn prijsmeisje Julia aan. Jul.
1: Ja?
0: Zullen wij zometeen weer de Slam Zomerspelen gaan doen?
1: Nou, dat lijkt me een hartstikke leuk idee.
0: Is dat een goed idee?
1: Ja.
0: Mogen we dan weer mooie prijzen weggeven?
1: Ja. Ja? Ik heb nog allemaal leuke dingen liggen, hoor.
0: Wat heb je liggen?
1: Ik heb natuurlijk het Slam Zomerpakket. Ja? Oftewel de Slam Fanny Pack.
0: Oh.
1: Leuk voor het festival of de camping. De house in de pauzekousen.
0: Ja.
1: Voor in je badslippers of je stampers voor op het festival.
0: Leuk. Ja, die staan goed, hoor.
1: En de bucket hat.
0: En de bucket hat. Oh, lekker. Leuk. Nou, dit wil je winnen. Zometeen de Slam Zomer.

0: Slam doen we dingen graag net even anders. Wij beginnen ons weekend op vrijdag. Elke vrijdag, 24 uur lang, de beste DJ's in de mix. Dat is de Slam Mix Marathon.
1: Mix Marathon.
0: Met deze vrijdag onder andere Alok, Nicky Romero, Newtone en Laura van Dam. De Slam Mix Marathon, ook deze vrijdag vanaf 6 uur.
2: Ja. Echt serieus?
3: Oh.
4: Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
5: 18 plus speelbewust.
6: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
7: Anders schrijf je mis.
8: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
9: Zijn we al.
8: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
10: Oh ja, verzekering.
8: En weer door met de Ora autoverzekering.
11: Een heerlijke, ijskoude, romige en toch verfrissende ijskoffie? Die haal je gewoon bij Kruidvat. Nu in de winkel Nescafé ijskoffie voor maar €1,25. Op naar
12: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
8: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
0: Only, Keisha, Zozo, Red Button, JDY, Vero Moda, Sans. Altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sans.nl.
13: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel. Ervaar pure plantkracht.
14: Late night shopping in designer outlet Ochtroep. Aanstaande vrijdag tot 10 uur 's avonds.

0: Maar 20 minuten van Enschede.
1: Sta je in de file en spot je ruitschade?
2: Opgelost. Autotaalglas.
3: Oplopende schulden. Stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
4: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, wat ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
3: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
5: Zin in een plek helemaal voor jezelf? Bij ASN Bank vergroot je je kans op een eigen huis met het gratis

0: Zembam. Nu al zin in morgen.
1: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
2: Het is sale bij Leenbakker. Nu alle eetkamerstoelen en barkrukken tweede halve prijs. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
3: Het is droog, wisseling van stapelwolken en zondag vanavond 19 tot 24 graden. En morgen, dan zijn er veel wolken, ook een enkele lichte bui. Het is 18 tot 21 graden. Gewoon een medium zomerdagje zou ik het willen noemen. Sluit verkeer dan door Flitsmeister. Geen bijzondere vertragingen meer. Wel 11 flitsers. De A2 richting Utrecht bij 55,6. A2 richting Weert bij 185,3. A4 richting Den Haag bij 39,8. A9 richting Haarlem bij 56,7. A10 richting de Zeeburgertunnel bij 11,3. A16 richting Breda bij 45,9. A22 richting Velsen 14,8. A27 richting Hilversum 112,3. De A28 richting Hoogeveen bij 165,3. A44 richting Nieuw-Vennep 20,4. En de laatste in deze lange lijst, de A67 richting Eindhoven bij 6,1.

0: Drake, Wizkid en Kyla, One Dance, hoor je hier bij Slam. Het is 19:30 geweest. En Jul, de zomer is begonnen. En de Slam Zomerspelen zijn er ook weer. We doen elke dag een nieuw spelletje en vandaag is het mijn beurt.
1: Hola, señores, señoritas, ¿qué tal? Dit zijn de Slam Zomerspelen, arriba!
0: Welkom bij de Zomerspelen! Ik vind dit toch echt elke dag weer het leukste onderdeel van dit zomerse radioprogramma, Jul. Jij ook, hoor ik. Mooi zo.
2: Nee, ja, hartstikke. Ja, ik dacht dat het anders, ja. Dat was gewoon een medeling. Maar inderdaad, gisteren waren we in Thailand.
0: Gisteren zochten we land, inderdaad. We doen elke dag een nieuw spelletje. Klopt. Het is een beetje als op de camping. Toch? Op de camping doe je eigenlijk elke dag een ander spelletje.
2: Badminton, klaverjas, jeu de boule.
0: Ja.
2: Nou, en dat doen wij ook
0: bingo.
2: Zo.
0: Door de corona toen, hè? De bingo.
2: De bingo.
0: Doe je ook nog doen?
2: Doe jij bingo op een camping?
0: Nee, ik niet. Maar er zijn vast wat oudere mensen die wel eens een bingo gedaan hebben in zo'n verzamelhuis.
2: Ja, nou bingo voor oude mensen. Daarom zeg je nou gelijk oudere mensen.
0: Dat zit je me nou weer een hoekje te drukken hier. Dat is toch zo? Alsof jij bingo doet in je leven, in je weekend. Jij gaat niet op zaterdagmiddag naar het dorpshuis en zwarte filterkoffie drinken en gebak met bingo. Dat doe jij helemaal niet.
2: Nou.
0: Nee, dat doe jij nooit. Wij spelen in de Slam Zomerspelen vandaag. Ja, ik heb een leuk een spelletje bedacht. Maar ik heb er nog geen naampje voor. Dat hoeft ook niet per se. Ik heb een aantal stukjes uit een liedje achter elkaar geplakt.
2: Ja.
0: Verschillende liedjes. En ik ben op zoek naar een woord.
2: Nou.
0: Ik denk dat die best moeilijk is. Dus ik ga hem gewoon laten horen. En ik hoor wel wat jij ervan vindt. Want jij weet het ook nog niet. Dus ik zoek een woord. Ik heb verschillende liedjes achter elkaar aangeplakt. En in die liedjes zit dus dat ene woord. Welk woord zoek ik?
2: Oeh. Zo, jeetje. Had je niet wat langer kunnen afspelen? Wat snel.
0: Dat ging snel, hè?
2: Ja, ging snel. Oké.
0: Dat ging snel, hè?
2: Weet ik hem al.
0: Denk jij te weten welk woord ik zoek? Het zit dus in elk liedje die je zojuist voorbij hoorde komen. Dus ga de titels even opzoeken in je hoofd, want het zit dus ook in elke titel. Welk woord zoek ik? Laat het weten via de Slam-app. Maak je kans op een heel mooi zomers prijzenpakket, joh.
2: Met daarin de Slam Fanny Pack, de House in Bouwsekousen en de Buckethead. Helemaal ready voor het festival of de camping of het strand.
0: Waanzinnig.
2: Superleuk.
0: Wil je het Slam Super Zomer prijzenpakket winnen? Let dan goed op. Welk woord zoek ik? Pittig.
1: De Slam Zomer spelen!
0: Is die te moeilijk, denk je, joh? Is die te moeilijk?
2: Nee.

0: je hoorde. Who's that chick? Nou, dat is onze Julia Mann.
1: De slimme zomerspelen!
0: Zit hier in mijn linker ooghoek. Hallo Jul.
2: Hallo.
0: Wij doen de slimme zomerspelen! Ik heb volgens mij best wel een moeilijke opgave jullie kant op geslingerd. Want Jul, weet jij hem inmiddels
2: al? Ik dacht toch echt dat die makkelijker zou zijn, maar dat viel een beetje tegen.
0: Ik ben dus op zoek naar één woord en het zit in alle liedjes die je nu gaat horen. Ja, ik ben me ervan bewust dat het ook heel snel ging, hoor. Dat ben ik me van bewust. Maar dus, ik zoek dus één woord. Rosa!
3: Hoi, hoi.
0: Hoi, hoi. Welkom hier bij Slam. Hoe is het met je?
3: Ah, gaat wel goed.
0: Gaat wel goed.
3: Met jullie?
0: Ja, hier gaat het hartstikke lekker, lieverd. Wat zijn jouw vakantieplannen?
3: Oh, eigenlijk niet te veel. Behalve dan best wel veel relaxen. En nou, we gaan wel naar Oostenrijk.
0: Lekker. Daar kan je ook mooi zomer vieren, hoor. Mensen denken bij Oostenrijk altijd aan sneeuw en skiën en zo. Maar dat is een prachtig land in de zomer natuurlijk ook.
3: Ja, en je kan er ook mountainbiken.
0: Oh, ben jij mountainbiker?
3: Niet echt, maar ik ben een beginner, maar ik vind het leuk.
0: Ik heb het afgelopen weekend sinds maanden weer eens gedaan. Ik heb dus twee mountainbikes in de schuur. Ik ben weer helemaal om. Ik ga het elk weekend doen, denk ik. Ja. Ik moet alleen even een tip van mijn kant. Koop even een broekje met een kussentje voor je kontje.
3: Die ken ik.
0: Die ken je, hè?
3: Ja, die heb je nodig.
0: Loop al 4 dagen krom. Maar, Rosa, vertel eens, welk woord zoek ik?
3: Murder, denk ik.
0: Murder?
3: Ja.
0: Dat is niet goed. Nee, sorry. Nee, jij komt natuurlijk door die eerste, die Murder on the Dancefloor die jij hoorde.
3: Ja, klopt. Het ging echt zo snel. Dus
2: dat
3: is een heel goed spelletje
2: bedacht.
0: Ja,
2: dat zei ik ook best.
0: Jules was ook al een beetje boos op mij. Ze vindt dat het allemaal veel te snel gaat. Maar ik moet streng zijn, Rosa. Sorry, het is niet goed.
3: Geen probleem. Ik heb het niet eens geprobeerd.
0: Zo is het. En je bent op de radio geweest. Dat is ook leuk, toch?
3: Heel leuk. En ook leuk om jullie te spreken.
0: Ik houden van je. Veel plezier in Oostenrijk.
3: Hey, dankjewel. Hey, fijne show nog.
0: Doei. Thomas.
4: Ja?
0: Hallo.
4: Hallo.
0: Ga jij nog op vakantie?
4: Jazeker.
0: Waar ga je heen?
4: Ik ga binnenkort een cruise doen van Engeland naar IJsland.
2: Wat leuk, wat vet. Doen. Cruise is leuk, hoor.
0: Nee, dat lijkt me dus helemaal niks.
2: Oh.
0: Maar waarom is dat zo leuk, toch?
4: Nou, omdat ik met mijn vriendin ga, dus dat lijkt ons wel leuk. Dus we hoeven vrij weinig zelf te reizen en we komen toch elke keer overal wat anders.
2: Ja, precies. En je hebt echt ontzettend leuk, soms een beetje tenenkrommend entertainment. Maar het is ook wel hartstikke
0: leuk. Heb je dan net zo'n animatieteam als op een all-inclusive?
2: Ja, zeker.
0: Ja, het is natuurlijk ook gewoon een varende all-inclusive eigenlijk. Toch?
2: Precies.
4: Ja, zeker. We hebben ook een drankenpakket erbij genomen.
0: Lekker, man! Heel goed.
2: Daar heb je Patrick. Daar heb je hem.
0: Oké. Hey, welke woord zochten wij? Zoek ik.
4: Dance,
0: zeg jij. Dance. Nog even één keer luisteren.
4: Leuk, man.
0: Kan je hem ook uitleggen?
4: Ik dacht, het kwam vooral door nummer Dance On. Daar zit niet heel veel andere tekst in dan dat.
0: Nee, precies.
2: Ging niet te snel.
0: Ja, ging inderdaad heel snel. Moet ik hem nog één keer doen dan? Het was, ik kan hem anders even stuk voor stuk. Dit was het stukje Murder on the
2: Dance
0: Floor. Ja, dit was
2: Dance
0: the Night van Dua Lipa. Ja, en dit was Dave met Rain Dance. Ja. En dit was She's Gone. Dance On! Goed, hè? Dus overal zat dance inderdaad.
1: De Slamme Zomerspelen!
0: Thomas, gefeliciteerd, jongen. Je wint een prachtig Slam Zomers prijzenpakket.
4: Toppie, heel erg bedankt.
0: Fijne zomer!

0: Crystal and Ocean, The Days hier bij Slam. Het is bijna 8 uur. En zometeen gaan we de zon zien zakken in de zee, zoals Jano elke avond hier mooi ook zegt. Jano is er zometeen weer met Slam Sunset. Deze zomer hoor je tussen 8 en 10 lekkere DJ-sets, terwijl de zon dus ondergaat. En vanavond een lekkere line-up of Faya om 9 uur. En zometeen Super Strings.
1: Oh, dat vind ik heel leuk. Ik vind
0: het leuk.
1: Groot fan van Super Strings.
0: I know. Een speciale Sunsets mix zometeen vanaf 8 uur. Dus Slam Sunset, zometeen. Veel plezier.
2: Nu bij Coolblue. Koel- en vrieskorting op LG koelkasten. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
3: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
4: Deze week in de bonus. De Checo, Di Martino, La Molisana en Ligori pasta. 1 plus 1 gratis. Alle Alpro 2 plus 1 gratis. En A-merk handijs 30% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
5: Lekkere van Albert Heijn.
6: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
7: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
8: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
7: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
8: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
9: Zie je daar ook zo tegenop? Een nieuwe bril uitzoeken? Bij iCare kijken we naar je uit. Met specialisten die de tijd nemen. Want de beste oplossing voor jou begint bij zien wie jij bent. Je stijl en wat je doet. Ervaar echte aandacht. Maak een afspraak op iCare.nl. Het kwaliteitslabel voor opticiens. We zien je. iCare.
10: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
11: Odido. Het is Summer Savings bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl.
12: Honor the craving!
13: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Hister Perfect Protection lak. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
14: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
15: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
16: Goedenavond, ik ben Mark Bergt. Het gaat nog niet echt beter met de droogte in het land. Er komt iets meer water binnen door de Rijn, maar juist minder door de Maas. En op nog minder plekken mag je nu slootwater gebruiken om te sproeien. En boten op de Maas moeten langer wachten bij de sluizen, want die gaan minder vaak open. De natuurbrand bij Madrid lijkt na 5 dagen eindelijk onder controle. Het vuur breidt zich in ieder geval niet meer uit, zegt de Spaanse brandweer. De brand werd aangewakkerd door de harde wind en heeft een gebied verwoest dat zo groot is als de provincie Utrecht. Duizenden mensen moesten hun huis uit. In de bergen in Noord-Italië is een Duitse vrouw omgekomen. Ze was met een groep aan het hiken en viel van het pad. Ze kwam 200 meter lager neer en was op slag dood. Een reddingsteam en een helikopter konden niks meer voor haar doen. Hoe het kwam dat ze viel is niet duidelijk. En gele truidrager Tadej Pogacar is voorzichtig over de eindzegen van de Tour de France. Hij heeft een ruime voorsprong van meer dan 4 minuten op Remco Evenepoel. Maar nu komen de bergen en daar kan van alles gebeuren, zegt Pogacar. Evenepoel liep vandaag een halve minuut in bij de tijdrit. Het weer nu van Weer Online. In het noorden en westen is het nu bewolkt en er kan later ook wat regen vallen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. En morgen ook kans op een bui en rond de 20 graden. En dat was het nieuws op Slam.
17: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze.
18: Mm.
17: Dat
12: Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
17: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
18: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
19: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees, heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
20: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
21: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
20: Dus waar moet je zijn voor de magic?
22: Jojo.
23: The sun goes down, the vibe goes up.
24: De hele zomer lang, elke zonsondergang, de lekkerste DJ-sets.

Tegen, hè, we mogen weer. Hopelijk onderweg van je werk, lekker naar huis of misschien nog een plezierritje. Dat je denkt van, nou, het was een leuke dag vandaag, maar ik tip hem even af in de sportschool. Wederom, je viert het samen met je vrienden van Slam. We gaan samen weer de zon zien zakken in de zee. Met dit uur misschien wel de beste soundtrack die je kan krijgen. Een set speciaal opgenomen voor Slam Sunset. De vrienden van Superstrings hoor je dit uur. Ze beginnen met de track van Planet Funk en Inside All The People.

Kijk, het is makkelijk als je in een Tesla rijdt, kan je even mooi het space-thema aanknallen. Maar we zorgen ervoor dat iedereen op dit moment in een raket stapt richting de zon die aan het zakken is in de zee. Met de vrienden van Superstrings dit uur in Slam Sunsets. Dat betekent iedere zomeravond tussen 8 en 10 de beste DJ-sets. Met Ofaya straks nog na 9 uur. Maar dit zijn de boys die speciaal voor ons een set opnamen. Op een prachtige locatie kan je later checken op YouTube. De vrienden van Superstrings hoor je tot 9 uur.

zijn de vrienden van Superstrings dit uur tijdens de Slam Sunset. Laatst aangekondigd dat ze in december weer in Nederland staan, staan ze te pompen in Nijmegen. Ik zie nu veel appjes binnenkomen van mensen, onder andere Ronald, Michelle en ook Remco zijn onderweg naar de Vierdaagse feesten. En dit is de pre-party, want daar kan je overal feesten. Maar het feestje vind je op de radio. Dit is Slam Sunset met Superstrings tot 9 uur.

lekker special thema hebben we gekozen om deze dinsdagavond mee door te knallen. De vrienden van Superstrings hoor je in Slam Sunset. En voor de hele line-up deze hele week check je slam.nl. We hebben nog een paar leuke dingen. Onder andere Molecule, het alias van Nicky Romero, hoor je later deze week nog. En alles check je dus via slam.nl. De vrienden van Superstrings zijn lekker aan het spacen met het rek van The Way Out West. Je hoort Mind Circus zometeen. Je hoort ook Lustral en Every Time. Zometeen ook nog Chesto en Junkie XL Obsession. Komt eraan. Dat allemaal tijdens de Slam Sunset. Goedenavond.

Gelukkig maar is deze set ook terug te kijken via YouTube, het Slam Music kanaal. Dan zie je ook de prachtige setting waar ze deze hebben opgenomen. De vrienden van Superstrings. Bijna het einde in de Slam Sunsets. Met zometeen nog een uur lang Ofaya staat klaar.

0: elke zonsondergang. Slam. Sunsets.
1: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
2: Omdat er nog zoveel festivals op ons wachten.
3: Omdat onze band onbreekbaar is.
4: Omdat de vrijdagavond onze sushiavond moet blijven.
5: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
1: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
6: Heerlijk, pap. Deze spaghetti doet me denken aan die vakantie in Italië. Op dat pleintje, onder de warme zon en met die ober.
7: Nee, niet die ober.
6: Zullen we deze zomer weer?
7: Mwah, ik vind hier veel lekkerder.
8: Grand Italia. Thuis in Italië.
9: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Ook erg lekker. Pesto alla Genovese. Van Grand Italia.
12: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl.

0: Dus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
1: Big or small, tiny or tall.
2: Hou het safe deze zomer met condoom.nl. Condooms, toys en beflapjes.
1: Condoom.nl.
0: En deze week ook extra goedkoop. Courgette per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
3: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
4: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo of hbo diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
3: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
5: Ja?
6: Echt serieus?
7: Oh. Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
8: 18 plus speelbewust.
9: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
10: Anders grijp je mis.
11: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op vloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
12: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer... kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur... en is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
13: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel €1000 per boeking en tot €100 extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
12: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
14: Zichtbare tekenen van ouder worden verminderen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Supercollageen 2000 milligram tabletten met hyaluronzuur en vitamine C. Vitamine C zorgt mede voor het behoud van een stevige huid en sterke botten. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het gebruik de verpakking.
15: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM en in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
16: Goedenavond, ik ben Mark Bergt. Landbouwminister Van Essen wil voorkomen dat 5 kippenboeren in Brabant hun vergunning verliezen. Ze stoten te veel stikstof uit bij natuurgebieden en Brabant ziet geen andere mogelijkheid dan hun vergunning in te trekken. Van Essen denkt dat het ook anders kan en gaat deze zomer nog in gesprek met de provincie om een oplossing te zoeken. Een brand bij het vliegveld van Bordeaux is onder controle. Bij blussen zijn 2 brandweerlieden omgekomen. Hun wagen raakte ingesloten door het vuur. President Macron heeft zijn medeleven betuigd met hun familie. Het vuur ontstond in de natuur vlakbij de parkeerplaats en verspreidde zich naar het vliegveld. Bij de kust van Groot-Brittannië is gisteren een incident geweest met een Russisch oorlogsschip. Het hield een schietoefening, meldt de BBC. Een Brits patrouilleschip dat de Russen in de gaten hield, moest aan de kant. De Russen schoten met scherp en dat mag in internationale wateren, maar het komt nauwelijks voor. En België heeft een nieuwe bondscoach. Het is Mark van Bommel, meldt de Telegraaf. Hij gaat proberen om de Belgen naar het EK van 2028 te loodsen. Hij heeft wel een probleem, hij spreekt geen Frans, maar hij wil het wel gaan leren. Van Bommel volgt Rudy Garcia op, die een matig WK achter de rug had met de Belgen. Het weer nu van Weer Online. In het noorden en westen is het nu zwaar bewolkt. Er kan later ook wat regen vallen en het koelt vannacht af naar 12 tot 17 graden. Morgen ook kans op een bui en rond de 20 graden. En dat was het nieuws op Slam.
17: Je boekt de perfecte vakantie. Een vers ontbijt in de ochtend en een romantische foto van jullie samen. echt zorgeloos genieten van je vakantie? Buitengewoon goed beschermd tegen muggen en teken met CarePlus.
8: Late night shopping in designer outlet Ochtroep. Aanstaande vrijdag tot 10:00 avonds.

0: Tommy Hilfiger. Designen outlet Ochtroep. Maar 20 minuten van Enschede.
1: Mega wasvoordeel bij Trekpleister. Fleuril Renew 2,43 liter. Nu 2 voor €17,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Ziggo Zakelijk. Altijd je zaak op orde.
3: The sun goes down, the vibe goes up. De hele zomer lang, elke zonsondergang, de lekkerste DJ sets.

BPM's die wij naar boven sturen. Welkom bij Slam Sunsets, de hele zomer lang. Op de zomeravonden de beste DJ-sets. En dit uur, lekker zeg, echt een beetje clubhousey Ibiza-vibes. Met Ofaya,

vrienden al opgebeld? Heeft er eentje een dakterras? Heb je al van die hanglampjes opgehangen? Is de Aperol Spritz al ingeschonken? Zo'n set is het! En wat lekker dat je erbij bent. Tune even in via de app van Slam. Hoe beleef je deze sunsets? Van Ofaya dit uur in de mix. Met de track van Sonny Kane, Never Leave You. Komt eraan binnen een paar minuten.

Wat een lekkere beat van Ofaya dit uur in de Slam Sunsets. Pas echt gewoon het beste bij de zonsondergang. Van het ene naar het andere, de twee uitersten heb ik al binnen zien komen via de app van Slam. Marieke is lekker aan het pompen in de basic fit. Wij mogen in de oortjes erbij zijn. Even dat extra zetje. Je kan het nog 2 reps extra en je bent gewoon helemaal de koningin van vanavond. Terwijl Michelle op dit moment aan het bestellen is in de McDrive, maar duurt een beetje lang. We delen één ding, we luisteren naar Slam Sunset.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Ziggo Zakelijk. Altijd je zaak op orde.
1: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
2: Deze Trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu bij Trekpleister 2 plus 2 gratis op de producten van Dove. Dat wordt inslaan. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
4: Papa, wist je dat een platvis niet plat wordt geboren? En dat een octopus 3 harten heeft?
5: Hoe weet jij dat?
6: Ontdek nog veel meer verrassingen in het volledig vernieuwde Sea Life Scheveningen. Boek je tickets op sealife.nl.
7: CV-ketel of warmtepomp onderhoud nodig? Kijk op veenstra.com.
8: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-America Line Cruise. Kijk op hollandamerica.com.
9: Deze week in de bonus: de Checco, Di Martino, La Molisana en Ligori pasta, 1 plus 1 gratis. Alle Alpro, 2 plus 1 gratis. En Amerk handijs, 30% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
8: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerica.com.
10: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
11: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
12: Oh my god.
11: Zo dus. Wow. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
13: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
14: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp je voordeel alleen deze week. Selecteer de Hanson waterdichte LED TL-lampen 1 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
13: En deze week ook extra goedkoop. Courgette per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
15: Jeans, t-shirts, shorts, jurken, tops. Sams, altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
16: Sta je in de file en spot je ruitschade?
17: Opgelost, Autotaalglas.
18: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar 2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
19: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
20: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een Betty van 100%.

0: rundvlees, wat ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
1: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
2: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
3: Joe, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank, wel zo relaxed. Jouw raam, jouw Veneta.
4: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
5: 3-sterrenslot.
4: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
2: Goedenavond, ik ben Mark Bergt. Frankrijk doet social media in de ban voor kinderen onder de 15. De wet daarover is definitief goedgekeurd. En daarmee is Frankrijk het eerste land in de Europese Unie met een leeftijdsgrens. Het verbod moet er uiteindelijk toe leiden dat alle jonge kinderen in 2027 niet meer op TikTok en Instagram zitten. Er is een kans dat je straks vrijwel nergens meer mag roken in Spanje. Het is een voorstel van de regering waar nog wel een meerderheid voor gevonden moet worden, maar als het lukt wordt roken en vapen verboden op terrasjes, bij scholen, speeltuinen en andere openbare plekken. Er zijn nu al rookvrije stranden. De Rijn staat een beetje hoger, maar het helpt nog niet echt tegen de droogte, zegt Rijkswaterstaat. De Maas is juist nog verder gezakt en daardoor worden allerlei maatregelen uitgebreid, bijvoorbeeld het verbod om slootwater te gebruiken om te sproeien. Dit weekend worden wel bijen verwacht, maar ook die gaan de droogte nog niet oplossen. En wielrenner Lipovic heeft zijn sleutelbeen gebroken bij zijn val in de Tour de France. Hij was vijfde in het klassement en viel in de tijdrit. Hij moest afgevoerd worden in een ambulance en stapt niet meer op in deze Tour. Zijn ploeg vindt het bitter, maar zegt ook hij komt sterker terug dan ooit. Het weer nu van Weer Online. Het is vannacht overal bewolkt en er kan hier en daar wat regen vallen, maar veel stelt het niet voor. Het koelt af naar een graad of 14 en morgen is er ook kans op een bui en wordt het ongeveer 20 graden. En dat was het nieuws op Slam.
3: Zie je daar ook zo tegenop? Een nieuwe bril uitzoeken? Bij iCare kijken we naar je uit. Met specialisten die de tijd nemen. Want de beste oplossing voor jou begint bij zien wie jij bent. Je stijl en wat je doet. Ervaar echte aandacht. Maak een afspraak op iCare.nl. Het kwaliteitslabel voor opticiens. We zien je. iCare.
4: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Ziggo Zakelijk. Altijd je zaak op orde.

0: muziek. Ontdek je op Slam.
1: Skrillex en Fade. Not you without you.

0: Hey, even snel, want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar TV en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
1: Zomer, zon, Hollywood. Beleef nu het ultieme plezier in Movie Park Germany met de nieuwe Paramount-attractie Journey to the Forbidden Chamber. Ontmoet nog meer Paw Patrol-helden, vier samen met ons de grote Movie Parks Parade of Celebration en word onderdeel van de nieuwe era Hollywood in Germany. Koop nu tickets vanaf €34,90 op moviepark.nl.
2: Late night shopping en designen Outlet Ochtroep. Aanstaande vrijdag tot 22:00 PM.

0: omelet. En natuurlijk die knakworstjes. En noedels. En soep.
1: Get ready for the OG.
2: All y'all bitches wanna look like me.
3: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
4: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
5: Het is sale bij Leenbakker. Nu alle eetkamerstoelen en barkrukken tweede halve prijs. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
6: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
7: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
6: Dus waar moet je zijn voor de magic?
8: Jojo.
9: De toekomst, die voelt soms verder weg dan ooit. Totdat we hem samen in beweging zetten. Want met ons gratis eerste huisgesprek... vergroot je je kans op een eigen huis... Samen maken we de toekomst. Maak een afspraak op asnbank.nl. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
10: Ja? Is dat echt serieus?
11: Oh.
12: Hey, weer een winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
13: 18 plus speelbewust.

0: Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
1: Omdat we series willen blijven bingen.
2: Omdat ik samen verder wil.
3: Omdat niemand anders onze grappen begrijpt.
4: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
0: En deze week ook extra goedkoop. Courgette per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
5: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
6: Oh, weer een muis.
5: En samen spelen.
6: Kom maar. Ja. Au.
5: En verzekerd zijn.
6: Oh ja, verzekering.
5: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
7: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat douchegelflessen gemaakt van 96% gerecycled materiaal. Ja, daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook, nu 5 flessen voor 5 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
5: De Ora huisdierenverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
8: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
9: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
10: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van kleine.
11: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
12: Big or small, tiny or tall.
13: Hou het safe deze zomer met condoom.nl. Condooms, toys

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Ziggo Zakelijk. Altijd je zaak op orde.
1: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
2: Thuisvakantie? Neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting.

0: beste zomerdeals. Korting je geld op de meest getoonde prijs.
1: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
2: Goedenavond, ik ben Mario Kwaitaal. In de binnenstad van Alkmaar was brand in een appartement vanavond. De bewoners konden zelf naar buiten komen en bleven ongedeerd, meldt regiozender NH. Meerdere huizen in de buurt moesten ook worden ontruimd. De brand is onder controle, maar de oorzaak van de brand is nog niet bekend. De schade in het huis is groot. President Zelensky heeft de baas van het leger ontslagen, Oleksandr Sirski. Die was betrokken bij een rel rond het ontslag van de minister van Defensie. De twee konden het niet vinden met elkaar. Na het vertrek van de defensieminister waren er protesten. Het volk wil hem terug, maar eiste dan wel dat de baas van het leger weg moest. Frankrijk is een onderzoek gestart naar de marteling van twee Fransen die op een hulpconvooi voor Gaza zaten. De schepen werden eind vorig jaar geënterd door het Israëlische leger en de opvarenden werden meegenomen en dagen vastgehouden. Een van de twee Fransen die werd mishandeld is een links parlementslid. En een grote brand in de Noorse hoofdstad Oslo vorige week is niet met opzet aangestoken, zegt de politie. Hoe dan wel, dat zeggen ze nog niet. Ze hebben ook een verdachte. Het vuur verspreidde zich razendsnel door een woonwijk. Meer dan 100 huizen brandden af en honderden mensen werden geëvacueerd. Het weer van Weer Online. Vannacht is het overal bewolkt en het koelt af naar een graad of 14. Plaatselijk kan een spat regen vallen. Morgen ook kans op een bui en het wordt ongeveer 20 graden. En dat was het nieuws op Slam.
3: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
4: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
5: Ja, laatste kans.
4: Nog één keer brullende motoren.
5: Ja, goed.
4: Dit mag je niet missen.
5: Oh.
4: Daar moet je bij zijn.
5: Naar binnen.
4: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
5: Ja.
4: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
6: Zin in een plek helemaal voor jezelf? Bij ASN Bank vergroot je je kans op een eigen huis met het

Je boekt de perfecte vakantie. Een vers ontbijt in de ochtend en een romantische foto van jullie samen. Echt zorgeloos genieten van je vakantie? Buitengewoon goed beschermd tegen muggen en teken met CarePlus.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Ziggo Zakelijk. Altijd je zaak op orde.
1: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happy Bed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
2: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM en in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
3: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaitaal. In de buurt van de Vierdaagse Feesten in Nijmegen is een man neergeschoten en later in het ziekenhuis overleden. Het is nog niet bekend waarom er werd geschoten. De schutter is nog niet gepakt. Het is voor de tweede avond op rij onrustig bij de Vierdaagse Feesten. Gisteravond waren meerdere vechtpartijen en vandaag was er ook een steekpartij. Een man die 5 jaar geleden heeft geschoten bij een speeltuintje in Bergen-op-Zoom hoeft toch niet de cel in. Hij werd 2 jaar geleden veroordeeld tot 12 jaar, maar in hoger beroep is die straf ingetrokken. De man werd zelf ook beschoten en de rechter kon niet bewijzen wie als eerste schoot. Daarom wordt het gezien als noodweer. De ontslagen Oekraïense defensieminister Fedorov is blij dat de legerbaas is vervangen. De twee konden het niet met elkaar vinden. Fedorov was voor nieuwe technieken waar de ontslagen legerbaas erg conservatief was. Voordat Fedorov zelf werd ontslagen had hij al aan president Zelensky gevraagd om de legerbaas te vervangen. En op een strand in België, in de buurt van Oostende, is een jongen van 14 in een kuil gevallen die hij zelf had gegraven. Die stortte in en de jongen kwam onder het zand terecht. De reddingsbrigade kon hem uitgraven en heeft hem gereanimeerd. Door de droogte is het zand erg instabiel en je kan jezelf niet redden als een kuil instort. Het weer van Weer Online. Vannacht is het overal bewolkt en het koelt af naar een graad of 14. Plaatselijk kan een spat regen vallen. Morgen ook kans op een bui en het wordt ongeveer 20 graden. En dat was het nieuws op Slam.

0: muziek. Ontdek je op Slam.
1: James Hype. Serotonin.
2: Be my serotonin. Tell me where lies it. Touch me like a secret. No one
1: knows why. New. New music. The opposite. Feestje op mijn gaf.

0: smart speaker. App in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaitaal. De politie in Nijmegen denkt dat een schietpartij in de buurt van de Vierdaagse feesten niets met die feesten te maken had. Een man werd neergeschoten en overleed later in het ziekenhuis. De schutter is nog niet gepakt. Eerder op de dag was er een steekpartij op de Vierdaagse feesten en maandag werd er meerdere keren gevochten. Een bedrijfsgebouw in Herugowaard in Noord-Holland moet een half jaar dicht. Begin vorige maand werd er iemand neergestoken en er werd geschoten. Daarbij viel 1 dode en raakten 2 mensen zwaar gewond. Zij zijn aangehouden. Het dodelijke slachtoffer zou een Britse crimineel zijn. Het gebouw bleek een drugspand. Een Duitse vrouw is bij een wandeling door de bergen in Zuid-Tirol overleden toen ze naar beneden viel. Ze was met een groep van 10 mensen onderweg toen het misging. De vrouw viel ongeveer 200 meter naar beneden en was op slag dood. Het was het tweede dodelijk ongeluk in korte tijd. Maandag overleed in datzelfde gebied een man van 80. En Mark van Bommel moet op Franse les, want volgens de Telegraaf wordt hij de nieuwe bondscoach van België. Hij moet de Rode Duivels naar het EK loodsen over 2 jaar. Van Bommel is geen onbekende in België. Hij was eerder trainer van Antwerp. Na het tegenvallende WK voor de Belgen moest bondscoach Rudy Garcia vertrekken. Het weer van Weer Online. Vannacht is het overal bewolkt en het koelt af naar een graad of 14. Plaatselijk kan een spat regen vallen. Overdag ook kans op een bui en het wordt ongeveer 20 graden. En dat was het nieuws op Slam.

0: muziek. Ontdek je op Slam.
1: David Guetta, Third Party en John Martin. Human.
0: Nieuw.
1: Warmer music. Axwell, whatever turns you on.

Goedenacht, ik ben Mario Kwaaitaal. In Nijmegen is een man overleden nadat hij werd neergeschoten in de buurt van de Vierdaagse Feesten. De man raakte gewond en overleed later in het ziekenhuis. De politie heeft de omgeving nog afgezocht met een speurhond, maar de schutter is nog niet gevonden. De schietpartij zou niks te maken hebben met de Vierdaagse Feesten. In het zuiden van Frankrijk is een nieuwe natuurbrand ontstaan en die wordt snel groter. De brand woedt in een departement tussen Marseille en Nice. Honderden mensen zijn het gebied zelf uitgevlucht en nog eens 400 mensen werden geëvacueerd. In een paar uur tijd ging een gebied in vlammen op zo groot als het Brabantse Os. Het aantal mensen dat is overleden bij een ongeluk met een veerboot in Guyana is gestegen naar 53. Tientallen mensen worden nog vermist. Er zaten bijna 180 mensen op de boot toen die kapseisde. Iets minder dan de helft daarvan werd gered. De premier van Guyana zei zondag dat twee bemanningsleden marihuana hadden gebruikt. En mensen die een stuk landbouwgrond willen kopen, moeten daarvoor diep in de buidel tasten. Er is niet veel te koop en daardoor is het erg duur, blijkt uit cijfers van de afgelopen maanden. Ook voor grasland is de prijs hoog, maar dat krijgen mensen niet verkocht door de stikstofregels. Daardoor is niet duidelijk of het vee wel kan grazen. Het weer van Weer Online. Vannacht is het overal bewolkt en het koelt af naar een graad of 14. Plaatselijk kan een spat regen vallen. Overdag ook kans op een bui en het wordt ongeveer 20 graden. En dat was het nieuws op Slam.

smart speaker. App in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+.